0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. Daarom besloot de rechters tot een tijdelijk uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. Pike zou de eerste vrouw zijn in 200 jaar tijd die in Tennessee wordt geëxecuteerd. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol, in de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hoger hand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: voor elkaar met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Dat dacht ik wel. Samen met Marilie en Gerard ga ik graag voor je aan het werk. Zoek je bijvoorbeeld vrijwilligers voor het schoonmaken van de buurt, een wandelmaatje of tweedehands vinyl van je favoriete artiest? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. Begin volgend jaar moeten de concrete voorstellen voor de nieuwe regels klaar liggen. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's uit haar jeugd. Daarom besloten rechters tot een tijdelijke uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig kon landen. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt. Dat blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol. In de winter viel er ook weinig sneeuw. En daardoor lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien en kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: iets anders. Geniet van je weekend met muziekplezier.
1: Vrijdag tot en met zondag vanaf 12 uur.
0: Bij ons Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers of verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er een geschillencommissie komen, die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft het tijdelijke uitstel opgeheven. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die ze in 1995 pleegde, toen ze 18 jaar oud was. Volgens haar advocaten is destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. De executie werd daarom gisteren een uur voor aanvang uitgesteld. Twee ruiten van het gemeentehuis van Rhenen zijn afgelopen avond vernield met vuurwerk. Dat gebeurde na een protest bij een raadsvergadering over de opvang van asielzoekers. Toen de politie al was vertrokken, werd er vuurwerk afgestoken. Daarbij werden twee ruiten van het gemeentehuis vernield. De mobiele eenheid werd ingezet om in te grijpen. Er is niemand aangehouden. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol, in de winter viel er ook weinig sneeuw. Daardoor lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolven te verduren kreeg. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten, app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek,
2: een blik op de weg
0: en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het is de autoriteiten in de Amerikaanse staat Tennessee niet gelukt om het leven van Christa Pike te beëindigen. De ter dood veroordeelde Pike leeft nog na het krijgen van 2 dodelijke injecties. Dat zeggen journalisten die bij de executie aanwezig waren. Haar advocaten hebben gevraagd om de executie per direct stop te zetten. De executie volgt op een besluit van het Amerikaanse Hoge Rechtshof van een paar uur geleden. Daarin werd het eerdere besluit van een lagere rechter om de doodstraf uit te stellen teruggedraaid. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er ook een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De Zwitserse gletsjers zijn de afgelopen zomer flink gekrompen. Volgens cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten smolt 5,5% van de ijsmassa. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de aanhoudende hitte droeg daaraan bij. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waardoor de gletsjers in de zomer maandenlang onbedekt in de volle zon lagen. Artsen van het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door vulvakanker hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe werkende clitoris te geven. Dat blijkt uit een eerste studie onder vrouwen die een deel van hun clitoris zijn kwijtgeraakt door vulvakanker. Na reconstructie kon 90% van die vrouwen weer een clitoraal orgasme krijgen. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog, het wordt zo'n 20 graden.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: nog altijd zeer actief. Al zit hij in de jury, hij zal altijd wel even zijn mond open doen. En dan proberen ook nog even wat te zingen. Dat kan hij nog steeds. Tom Jones in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. It's not unusual. Voor ons ook niet opstaan op een tijdstip waarvan sommigen denken, nu al.
1: Nee, hey, inderdaad. Goedemorgen.
0: Maar voor degenen die het nu horen, ja, natuurlijk. Wij gaan ook vroeg op. Ja, want het is inmiddels 5 over 6. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. En gezellig dat jullie er allemaal zijn al. En langzaam maar zeker zullen er meer mensen wakker worden, denk ik. Hè?
1: Ja, ja. En goed nieuws, het regent niet. Als je in Utrecht stad woont, althans.
0: Ja, maar gaat het niet zo meteen weer regenen? Dat weten we nog niet, natuurlijk. Hè?
1: Moet misschien ook maar mijn poten van het weer afhouden. Laten we dat maar even aan
0: Grieta hebben we vandaag. Dus we gaan maar vandaag eens eventjes aan de tand voelen. Hoe het met die regenval zit. Denk dat de hoeveelheid regen wel meevalt, maar je zult maar net weer in zo'n buitje zitten natuurlijk.
1: Kun je maar beter weten wanneer het gaat gebeuren.
0: Jij bent droog overgekomen in de Hovel,
1: ja, hè? Helemaal droog.
0: Dat is een voordeel.
1: Dat is echt fijn. Ja.
0: Ik had nogal wat regen in de auto, maar op een gegeven moment in de buurt van Utrecht stad stopte het. Dus,
1: het is hier gewoon altijd zonnig.
0: Oh, jij gaat weer lekker over de grachten van Utrecht lopen en wat drinken pakken op het terrasje of zo, denk je?
1: Ja, je brengt me helemaal op ideeën weer. Ja,
0: ik heb geen idee. Nou, ik denk dat het wel heel anders is dan gisteren. Maar hoe was het gistermiddag in Utrecht? Toen was ik er niet meer, in Utrecht stad dan niet. Was er een beetje zon bij? Want ik heb het idee dat de wolken hardnekkig waren gistermiddag.
1: Ja, dat waren ze. Maar het was wel heel klam. Beetje benauwd. Ja. Alsof je in een soort stoomcabine
0: stopte. Toch wel. Ja, maar nu dan? Heb je gekeken of gevoeld hoe die temperatuur is? Je zat op de fiets. Het is best wel klam ook nog steeds. Hè.
1: Ja, precies. Ik zou nu zeggen graadje of 17. En ik ga het even checken of dat daadwerkelijk zo is.
0: Ja, ik kwam wel diverse temperaturen tegen, inderdaad. Ja. Ineens 18 graden is deze app. En
1: hier 19, zegt hij.
0: Loop ik er, kapel, en loop ik 18 graden. Wauw, wat een temperatuur. Wow. Zeg, hey.

0: Shoes in Texas van Ella Langley. En ze is hartstikke jong, goede countryzangeres en zo goed dat ze al weken, maar ook echt meer dan 30 weken, nummer 1 staat in de American Billboard Hot 100 met dit nummer. Echt geweldig vind ik dat.
1: Zei het,
0: dat is een prestatie die nog nooit iemand geleverd heeft, trouwens. Dus het is best hartstikke goed. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. We hebben op Facebook al even een mooie vraag neergezet. Dat we zeggen, het kan mooi zijn, het gaat over kunst. En ja, er is geen kunst aan, denk je. Wat is de vraag vandaag?
1: Ja, wat koester je aan kunst of antiek in huis? Ja, kan bijvoorbeeld een schilderij zijn, of een bijzondere vaas, of wat anders. Nou, we zijn heel benieuwd wat je hebt hangen of wat je hebt staan of liggen.
0: Ja, dat zijn altijd best logisch natuurlijk. Ik vertel ook niet dat ik een Rembrandt aan de muur heb hangen. Maar dat is natuurlijk een beetje inbraakgevoelig.
1: Ja.
0: Dus doe daar voorzichtig mee, zeg ik dan. Maar nou, het kan iets kleins ook zijn, hè, waarvan je denkt van dat heeft voor mij waarde.
1: Ja, iets van een bijzondere waarde. Iets wat je van een familie hebt gekregen of een vriend of zo, waar je een herinnering aan hebt. Vinden we leuk. Mm-hmm. We hebben het erover omdat in buitenplaats Doornburg in Maarsen vandaag een grote antiekbeurs begint. Dus ja, als je denkt van, ik heb zelf geen antiek, maar ik wil wel antiek. Ja. Dan ga je altijd daarheen natuurlijk. Ja, ik heb dus wel, ik weet dat mijn opa en oma best antiek hadden. Een klok bijvoorbeeld en een pendule.
0: Oh, zoiets is mooi.
1: Zoiets, ja. Dat ziet er mooi uit, maar ja, ik heb het zelf niet eigenlijk.
0: Ik ook niet, nee. Nee, ik zeg net voor de grap natuurlijk een Rembrandt. Heb ik ook wel, maar nee. Niet. Nee, ik vind het wel mooi, ja, dingen die oud zijn. Zeg maar, mijn ouders, mijn vader, nu alleen nog mijn moeder, is er niet meer. Je hebt inderdaad ook zo'n klok, omdat je dat zegt, denk ik eraan. Als je binnenkomt in de gang, hangt daar die klok. Die klok is, ja, dat is voor mij herinnering, die hing vroeger bij mijn opa en oma thuis. Die zijn er al heel lang niet meer natuurlijk. Maar ja, dat is dan wel, of dat antiek is, weet ik niet. Maar dat ding is dan zeker al een jaar of, nou ja, 70, 80 oud.
1: Ja.
0: Eigenlijk is antiek geloof ik pas vanaf 100 jaar, toch?
1: Klopt, ja. Maar ja, goed, weet je, dat soort verhalen is ook leuk. Van, is er dan iets, een heel oud iets, wat je dan doet denken aan de tijd vroeger of zo? Dat willen we weten ook.
0: Ja.
1: Dat is leuk.
0: Ja.
1: Dat kun je altijd in de app van RTV Utrecht. Kun je ons een appje sturen, lees hem voor. Of op Facebook Radio M Utrecht.
0: Precies. Wat staat er op de voorkanten van de kranten? Daar gaan we hier zometeen deel van uitlaten.

0: dat zijn de Hollies. Of ik moet eigenlijk zeggen, dat waren de Hollies. Maar ze zijn nog lang meegegaan toen in de popscene. Ze waren op een gegeven moment weer teruggezocht met voor Revival. Deze overigens was uit 1972. En toen werd er al gezegd, dat is een late plaat van de Hollies. Want die waren ook al in de jaren 60 populair. Lekker om weer te horen in Utrecht. Is wakker op Radio M Utrecht. 7 minuten voor 6:30 inmiddels geworden. De kranten erbij gepakt. En ja, het kan natuurlijk ook niet anders. Helaas dan wel. Alle kranten hebben... Ja. Paulien Cornelissen naar de voorkant gehaald. En dat heeft alles te maken met haar dood. Iedereen is zich heel erg rotgeschrokken.
1: Nou ja, dat nieuws kwam gisteren als een bom binnen, moest ik eerlijk zeggen. Ik kreeg een pushmelding op mijn telefoon. Uurtje of 7 s'avonds, denk ik. Nou, schrik je toch van of zo?
0: Ja, de meeste mensen kennen haar wel van gezicht natuurlijk ook.
1: Ja. Van, ja. Ja. Ze heeft talloze boeken geschreven over de Nederlandse taal. De taal is zeg maar echt mijn ding. Is het een daarvan. Taal voor de leuk. En dan nog iets. Ook een leuk boek.
0: Ja.
1: Met allemaal humor ook. Hè? Dus ik wist alles met zoveel luchtigheid en humor te brengen. En naar de Volkskrant, om daar even over te beginnen. Die pakt uit met haar allereerste column voor de Volkskrant.
0: Ach.
1: Dus die staat daar op de voorpagina met een prachtige zwart-wit foto. Met een hand in haar haar heeft ze.
0: Ja.
1: Dag Paulien staat erbij. Cabaretier, columnist, schrijver, taalvirtuoos en juryvoorzitter. Paulien Cornelissen leefde van 1976 tot 2026.
0: 50 jaar, natuurlijk 50, veel te jong, hè? En ze is overleden aan kanker.
1: Ja, ze was in haar originaliteit en veelzijdigheid ongeëvenaard. Ja, meer daarover natuurlijk in de Volkskrant en ook andere kranten.
0: Zeker, ja. NRC haalt haar ook naar voren met een kleurrijke foto. Mm. Mooi om te zien. Paulien Cornelissen, ze trok iedereen in haar eigen, compleet eigen wereld. Dat is ook mooi geschreven. Pakt ook NRC daar groots mee uit. Op pagina 6 en 7. Logisch. Flink. Alle eer voor haar natuurlijk.
1: Ja.
0: Dan andere kranten. Die ook ander nieuws brengen. De Europese Unie stopt met steun aan Sierra Leone. Daarmee komt de Telegraaf naar de voorkant. Druk opgevoerd om de drugscrimineel Bolle Jos. Nou, daar gaat het allemaal om natuurlijk ook. De Europese Commissie heeft per direct die betalingen aan Sierra Leone stopgezet vanwege de voortvluchtige drugsbaron. Onze Bolle Jos zou ik niet echt willen zeggen, maar zo wordt hij wel genoemd. Dat wordt bevestigd door David van Weel, de minister van Justitie. Enfin, de Telegraaf diept dat nog een keertje uit op de eerste pagina al.
1: Ja, het houdt de gemoederen bezig. Gaan we even naar het AD. Utrechts Nieuwsblad, waarbij ook aandacht voor Paulien Cornelissen, maar andere verhalen zoals de vrouwenpolie is goed voor 3 miljard euro. 3 ziekenhuizen zijn geholpen met een opstart daarvoor. 23 ziekenhuizen tonen interesse. Ja, als alle werkende vrouwen passende zorg krijgen bij vrouwspecifieke klachten, toppen zij hier minder lang mee en neemt het verzuim af. Ja, dat kan jaarlijks 3 miljard euro besparen, zo'n vrouwenpolie. Het is de conclusie na 1,5 jaar vrouwenpolie in Amsterdam UMC. Dat is mooi nieuws. Dus meer daarover in het AD.
0: Ja, precies. Gerelateerd een beetje aan het nieuws dat we van de week natuurlijk
1: hadden. Ja, over het Day. Ja.
0: Ja, inderdaad. Ja, over het hart. Hè, dat een vrouwenhart anders is dan een mannenhart. En dat bij een hartinfarct dat er zich ook anders uit bij vrouwen, toch?
1: Ja, en hoe eerder je erbij bent, hoe beter. En hoe meer geld dat bespaart dus. Dus dat is een, wat mij betreft een stap vooruit.
0: Ja. En trouw nog even, want in Brussel neemt de nervositeit toe over mogelijk nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof. Gevestigd bij ons in Nederland natuurlijk. Ja, het Europarlement wil dat het blokkeerstatuut klaargezet wordt. De Europese Unie zet zich schrap voor nieuwe sancties tegen strafhof. Is dan ook de kop. Ja, de uitspraak van Trump, hè, hij herkent dat niet natuurlijk. Dat was eigenlijk al wel bekend. Maar nu roept hij dus ook andere landen op, een paar dagen geleden, om dat ook maar niet te doen. Dus, denken dat jouw van de krant, in dit geval Trouw, brengt dat naar de voorpagina. We zijn er doorheen, hè? Door de eerste grote berichten wat de kranten op deze donderdag is het alweer. Het is 1 oktober trouwens, schiet me nu ineens te binnen.
1: Gisteren, welkom in oktober.
0: Ja, precies. Ja, het laatste kwartaal van 2026, mensen.

0: Zo.
1: Het is alweer zover. Voor het weerbericht van Grito Spannenburg. Want ik keek al even naar de eerste file-meldingen, maar daar kom ik zo meteen naartoe. Het weer voor Midden-Nederland. Met Grita praten we natuurlijk er uitgebreid over. Steeds om 10 voor 7 in dit uur. Straks 10 voor 8 en 10 voor 9 ook nog een keer. Vanochtend is het veelal bewolkt, laat zou weten. Met lokaal wat lichte regen. En vanmiddag wordt het dan wel in Midden-Nederland helemaal droog. Met van het westen uit geleidelijk aan opklaringen. De temperatuur komt tot maximaal 20 graden. En wij constateren hier vanuit de studio al dat diverse plekken op dit moment al 18 graden hebben in Midden-Nederland. Dus er valt niet veel te winnen wat dat betreft. Maar 20 graden, ja, voor de tijd van het jaar schijnt dat wel helemaal goed te zijn natuurlijk. Gisteren was het extreem warm, richting
2: ja,
1: 25 graden.
2: Ja, ja, ja.
1: En een beetje plakkend ook allemaal. Het was wel even nou niet eens meer wennen. Want de dag daarvoor was het ook al warm. Maar nu is het meer normaal voor de tijd van het jaar, kan ik me zo voorstellen. We praten erover met Grita zometeen. Ja, dan naar die vierde melding. Het gaat over de A1 waar een ongeluk is gebeurd. En je hebt er flink wat vertraging door. Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken een half uur extra reistijd. De linker rijstrook is op dit moment afgesloten.
3: Utrecht is wakker met Bob.

0: George Harrison, een van die Fab Four. Got My Mind, Set On You in Utrecht. Is wakker op Radio M Utrecht. Ja, ik zit even te denken. Waarom hebben we de koffie eigenlijk aangezet? Want Robert-Jan die is er.
1: Hij heeft angstvallig stil de stoel naast mij.
0: We drinken hem zelf al op hoor, de cappuccino. Robert-Jan, je bent al aan het voorbereiden voor het live onderwerp vandaag, waar je een verslag vandaag gaat doen. Dus je komt even niet langs de studio. Waar ga je heen dan?
2: Ik ga meteen door richting Amerongen, kasteel Amerongen. Dat is de eindbestemming van vandaag.
0: Ja.
2: En dan gaan we het hebben over de historische band tussen kasteel Amerongen en Ierland.
0: Oh joh.
2: Dat wordt komende week uitgebreid gevierd. Festival.
0: Ja.
2: Volgens mij val ik een beetje weg. Of is het weer
0: zeker,
2: goed?
0: Nee. Je valt
1: je zit niet in Ierland, toch?
2: Nee. Nou, ik zal even zo blijven zitten.
0: Ja.
2: Maar in ieder geval, dat wordt dit weekend gevierd. Mm-hmm. Het heeft te maken met de zoon van Godard van Rhede. Die heet ook Godard van Rhede van Ginkel, heet hij. Daar praten wij over de 17e eeuw.
0: Ja.
2: Die is op een gegeven moment naar Ierland gegaan om in dienst van koning Willem III. Nou, het is een heel historisch verhaal. Het komt erop neer dat hij in Ierland gestreden heeft en daarvoor beloond is met adellijke titels, et cetera. Nou ja, en zo is er een band tussen de Amerongen en Ierland. En wat nou ook bijzonder is, dat er nu dit weekend voor het eerst, min of meer voor het eerst, een zogenoemd dodenmasker tentoon wordt gesteld van die Godard van Rhede. Wordt zelden aan de openbare prijs gegeven vanwege de kwetsbaarheid. Maar dit weekend dus wel.
0: Oh, uitsluitend dat is bijzonder, dit weekend. Ja.
2: Dan denk je, ja, maar het is nou toch donderdag. Nee, maar wij krijgen alvast een voorproefje.
0: Ja.
2: Dus we gaan het eigenlijk hebben over die geschiedenis.
0: Ja, mooi.
2: Dat speelt zich eigenlijk af in de begintijd van kasteel Amerongen, zoals we dat nu kennen. Want dat is in het rampjaar 1672 of 73 vlak daarna platgebrand. Er zit ook weer een heel verhaal aan, maar toen is dit de huidige vorm is opgebouwd. Dus een interessant stukje geschiedenis.
0: We krijgen een geschiedenisles.
2: Ja, met een spannende finale. Het bekijken van zo'n dodenmasker, dat is weer eens eventjes wat anders.
1: Jeetje.
0: Ja, ik ben nu al geboeid om te gaan luisteren. Dan gaan we uitgebreid van je horen. Met de gasten waar jij mee gaat afspreken. Kasteel Amerongen, ik ben er overigens nooit geweest. Het is wel een mooi kasteel, hè?
1: Dat
2: moet je een keertje doen, want het is zeer interessant.
0: Ja.
2: Het is al even oud, hè, wat ik net zei. En dat is dus in 1673 afgebrand, omdat de eigenaresse, Margaretha van Turnor, heette ze, niet wilde wijken voor de Fransen. Want de Fransen hielden toen huis in Nederland. Die zeiden, betalen of anders branden wij het plat.
0: Oh,
2: en wat zijn Margaretha van Turnor? Nou, brand het maar plat, want ik betaal niet. Dus dat zijn toch van die interessante aangelegenheden. Ja. Dat je van, hé, dat denk je niet aan als je daar in de tuin rondloopt. En er zit natuurlijk nog veel meer geschiedenis aan vast.
0: Ja,
2: maar goed, wij starten de motoren.
0: En dat is goed.
2: Ga daar naartoe.
0: We gaan je straks horen.
1: Tot zo.
0: Vanaf 7 uur. Tot zo meteen dan weer. Ja, het weekend gaat het allemaal gebeuren, maar we horen het vandaag al op de radio. Mooi voor die primeur in Utrecht is wakker die je meekrijgt. Goed dat je daarvoor ook bent opgestaan. En over het weekend gesproken, wat dacht je?

Zo gingen we samen, je wist wat ik wou. Je hand in mijn hand en je hoofd op mijn schouder. Of een arm om je heen. En je mag nooit meer alleen zijn. Zo liepen we uren, niet echt ergens heen. Maar één ding was zeker, ik wil nooit meer alleen zijn. Ik zeg wat ik zie, ik zeg...

0: Ja, ja, ja. Never promise you a rose garden. Dus ja,
1: voor de rest. Zou ik wel nee, meer. Vinden.
0: Precies, ja. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Even kijken of ze al wakker is. Gita?
2: Zeker. Hey, Rick en Strek. Goedemorgen.
0: Natuurlijk ben je al wakker, want je had ons al een weerberichtje gestuurd. Ja. We gaan zo praten over het weer voor vandaag en de komende dagen. Oké, tot zometeen.
1: Tot zo.
0: Hebben we iets aan de muur hangen of niet? Dat wil zeggen, nee, we hebben het over antiek al gehad. Ik heb wel leuke dingetjes, maar dat is niet antiek of zo.
1: Nee, die plaatsspelers zijn niet antiek nog.
0: Nee, over 80 jaar. Ja, ik heb er nog één beloofd voor je. Als je krijg je ook als hij het doet. Maar ik moet nog eens kijken. Oh, ja. Ik moet het allemaal nog aansluiten en zo. Ik kan je moeilijk een apparaat geven wat niet werkt. Want nee, dat is wel vaak zo. Ja, dat is wel vaak zo. Want een platenspeler die wordt dan aangedreven door, zeg maar, zo, noem het maar voor het gemak een elastiek, een aandrijfriem heet dat. Ja, ja. Dat verteert op een gegeven moment, is het niks meer. Dat heb ik met mijn cassettedekjes ook bijvoorbeeld. Die doen het gewoon niet meer.
1: Ja, dat materiaal slijt gewoon, zeg maar.
0: Overigens is dat nog wel te koop over het algemeen, hoor. Maar goed, als hij het doet, dan moet je ook nog een versterker hebben en speakers. Oh. En dan kun je eindelijk die eerste LP die je hebt van Fleetwood Mac laten horen.
1: Nou ja, goed, het is bijna kerst, dus dan kan ik die artikelen die kan ik op mijn lijstje zetten.
0: Oh, dat is waar.
1: Als je het voor die tijd regelt.
0: Het is wel heel goed dat je er nu druk op zet. Kerst dit jaar, hè, bedoel jij? Nee, ik ga dan voor jou kijken, zeker wel.
1: Oh, wat leuk. Dus, nou, we kijken eruit.
0: Maar het gaat eigenlijk over antiek en daar hebben we ook een vraag over natuurlijk.
1: Ja, wat koester jij aan kunst of antiek in huis? Dat willen we van je weten. Het kan een schilderij zijn, nou ja, of een bijzondere vaas of lepeltjes uit de jaren 10. Ja, ik noem maar wat. Het moet 100 jaar oud zijn natuurlijk als het antiek is. Uh-huh. Ja, we hebben het daarover omdat in buitenplaats Doornburg in Maarsen vandaag een grote antiekbeurs begint waar je kunt struinen tussen alle antieke spullen. Ja, en we hebben er een foto bij gezet trouwens bij de Facebook-post Radio M Utrecht. Ja. Met een heel mooi schilderij met drie kittens erop. Zo schattig, die katten. Uh-huh. Ja, dit zou ik wel willen hebben hangen in mijn huis.
0: Ja?
1: Gewoon een mooie lijst en dan drie van die schattige katten uit de middeleeuwen. Nou, enig.
0: Wat ik wel vind is dat zeg maar bij ons in huis hangen dingen waar we zelf herinnering aan hebben. Het moet wel iets zijn wat van onszelf is. Dus, ja. Of wat we gezien hebben, of iets van vakantie of zo. Dat is dan geen antiek natuurlijk, maar dat zijn leuke herinneringen.
1: Ja.
0: Dus als ik een schilderij zie, of in dit geval, het is een leuke foto, maar dan denk ik van ja, ik ken die katten niet, wat zou ik ermee moeten doen?
1: Ja, dat is interessant inderdaad, want aan die spullen hecht je zo'n waarde.
0: Ja.
1: Terwijl ik denk van, oh, dit vind ik wel leuk, maar het zit er vaak ook een verhaal achter. Van wie is het geweest en waarom staat het op die plek in jouw huis? Waar moet je aan denken als je bijvoorbeeld die klok hoort tikken van je overgrootoma?
0: Ja, precies.
1: En het is een reactie binnengekomen van Elsen die zegt, ja, ik heb geen kostbaarheden of speciale aandenkens in huis en in die trant. Te veel pad geweest in mijn leven. Ach ja, het voelt voor mij als een ijdelheid als je te veel aan iets hecht. Voor de zeer wat kleine herinneringen verder maar.
0: Okay. Nou, dat is ook mooi. En wie het kleine niet eert, is het grote niet weert.
1: Dat is ook echt waar, ja.
0: Dat zo'n spreuk zou ik aan de muur durven hangen, bij wijze van spreken. Voor de rest heb ik niks met spreuken. Behalve de weerspreuken, Gita. Sorry hoor, dat wel natuurlijk, ja. Goed. Heb je iets aan de muur hangen, iets waar je waar aan hecht? Ik bedoel, het hoeft niet te zijn dat je die Rembrandt gaat verkopen hier op de radio. Maar we zijn wel heel benieuwd, dus laat het ons weten.
1: Ja, laat een berichtje achter in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
0: Gita, daar hang je weer.
2: Jazeker. Ik ben nog geen antiek, hè?
0: Nee, nou, dus zeker niet. Nee, dat gaat nog wel even duren natuurlijk, ja. Ja,
1: ja. Antiek, Gita.
0: Iets waar je waar dan hecht? Iets van een bijvoorbeeld een
1: weerstation uit de jaren...
0: Nou ja, zoiets kan bijvoorbeeld, toch?
2: Ja, is wel iets... een oud soort stoommachientje. Wat mijn opa ooit heeft gemaakt van oude granaathuls. Wow. Die heb ik van mijn vader gekregen. Die is
0: dat
2: dus
0: is
2: wel
0: leuk,
2: erg
0: zeg.
2: Oud. Ja.
0: Maar dat is iets wat met een persoonlijke herinnering.
2: Ja,
0: dus,
2: zeker.
0: Mooi.
2: Ja, dus daar hecht hij wel waarde aan.
0: Ja, ik kan me voorstellen, ja. Ja.
2: En voor de rest, niet zoveel dingen. Nee.
0: Laten we vooruitkijken. Sterker nog, dat doen we zo. We kijken naar de dag van vandaag. Dat is ook een beetje vooruitkijken natuurlijk. Of misschien gaan we toch nog even terug naar gisteren. Want het is best warm geweest gisteren. Oh. Maar te weinig zon wat mij betreft.
2: Ik vond het wel bijzonder warm. Had je niet het gevoel gisteren dat je denkt van... Ja, nu zijn we er wel klaar mee. Dat had ik een beetje eerlijk gezegd.
0: Omdat het ook zo klam was gisteren.
2: Het was zo
0: ontzettend
2: klam.
0: Hoge luchtvochtigheid. Van richting 70% of zo, denk ik.
2: Ja, het is, op een gegeven moment is het toch ook gewoon op. En dan is het gewoon te warm. Het het klopt allemaal niet meer. En een beetje onthand. En gisteravond natuurlijk ook nog zo lang warm. En vannacht, ja, we hebben natuurlijk gehad over datumrecords de afgelopen paar dagen. En dat gaat dan om de middagtemperatuur, de maximumtemperatuur.
0: Ja.
2: Maar er zijn ook allemaal datumrecords geweest van de minimumtemperatuur. Ook nu, hè. 18,4 was de minimumtemperatuur in de Beeld afgelopen nacht.
0: Ja, dat, nou, is heel hoog.
2: Ja, is heel hoog. Komt vrijwel nooit voor. Echt super uitzonderlijk. Ja. Ja.
0: En nu overigens, ik zat bij diverse plaatsen even te kijken met mijn weer. Heb je inderdaad ook bijna overal wel 18 graden, ja, denk ik.
2: Ja, ze zitten eigenlijk nog in die warme lucht. Het koufront dat de warmte verdrijft, dat is verbrokkeld nog deels aanwezig. Je ziet het vooral boven Noordoost-Nederland hangen. Maar wij hebben ook, ja, allemaal nog wat restbuitjes voor de komende paar uren. Veel bewolking, wat restbuitjes. Laat in de ochtend wordt het helemaal droog. En vanmiddag dan moet de zon door gaan breken. En dan moet langzaam maar zeker die nieuwe luchtsoort ook binnenkomen. En qua temperatuur gebeurt er niet al te veel.
0: Nee,
2: ergens stikken we het maximum van 20, misschien 21 graden aan. Maar het is nu al 18,5-19. Dus die schommeling is niet zo heel duidelijk. Je ziet vooral het verschil dat in de loop van de middag de zon er af en toe bij gaat komen. En dat is dan wel weer lekker, denk ik.
0: En misschien nog wel meer dan gisteren. Want gisteren viel het me echt heel erg tegen.
2: Ja, ik hoor het. Ja, ja, jij lag er klaar voor.
0: Nou ja, ik dacht, ik heb wel even buiten gezeten gistermiddag. Maar ik vond het klam dus. En als je dan naar boven kijkt en je ziet dan wel wat lichte plekjes. Maar over het algemeen een grijs weerbeeld, denk ik.
2: Ja, dat maakte het ook een beetje raar voor het gevoel.
0: Zeker.
2: Het klopte eigenlijk niet, hè. Je dacht van, nou, eind september met zulke warme lucht, dan moet die zon eigenlijk mee.
0: Dat verwacht je dan.
2: Ja,
0: dat
2: maar dat deed hij niet eens. Ja. Nee.
0: Teleurgesteld over gisteren, ja, de laatste dag van september. Maar de eerste dag van het nieuwe kwartaal intussen ook. 1 oktober vandaag.
2: Ja.
0: Dat maakt het vanmiddag weer goed als de zon erbij gaat komen. Temperaturen gaat op 2021, ja. Concludeer ik nog eventjes. En morgen dan, want morgen is vrijdag. We gaan dan bijna het weekend in. Wat staat ons morgen te wachten?
2: Nou, in ieder geval een frissere nacht. Dat zal voor veel mensen ook wel weer fijn zijn.
0: Ja,
2: nachttemperatuur rond de 10 graden, zo hoort het ook. Mistvorming, want er is natuurlijk gisteravond en vanochtend is er vannacht. En vanochtend is er regen gevallen. Mistvorming, rustig weer. Stapelwolken zon en 20 graden.
0: Nou.
2: Nog steeds te warm, maar heel fraai.
0: Precies. Als je er in het volgende uur weer bij bent, vanaf 10 voor 8, en dat ben je.
2: Ja, zeker.
0: Heb je ook een weerspreuk voor ons dan?
2: Ja, ik ga weer even zoeken. Ik heb er nog geen, maar ik ga even nadenken.
0: Beetje grasduinen, hè? Zo heet dat toch?
2: Grasduinen, ja.
0: Grasduinen. Tot zo dan weer.
2: Tot zo.
0: Hè? Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Met een oud nummer van heel lang geleden dus. Maar in 1982 werd het een nieuw leven ingeblazen. Door de groep Tight Fit. Engelse productie, als ik me niet vergis. The Lion Sleeps Tonight. 1 man en 2 vrouwen. Gekleed in een soort Tarzan tenue. Hij. Echt wel. Alleen maar een zwembroekje aan. Of een
1: broekje. Ik word hier altijd vrolijk van als ik dit hoor.
0: Ja, het oude nummer van de Tokens overigens. Dus maar nu uit 1982, Tight Fit. The Lion Sleeps Tonight.

0: ik heb hier ongeveer alles over gezegd. Over de Lion Sleeps vanuit het origineel heb ik het over gehad. Van de Tokens. En dit nummer uit 1982 van Tight Fit. Dus ja, ik hou mijn mond erover. Ja. Hoeft ook verder niet. Het is afgelopen. Maar wie weet heb je het wel luidkeels meegezongen. Dat kan natuurlijk ook. Van de Lion Sleeps Tonight gaan wij richting het volgende uur. Utrecht is wakker. En we hebben wel een heel, heel bijzonder onderwerp. Op 1 oktober.
1: Ja, het kan zomaar zijn dat de Sinterklaasviering in Woerden dit jaar er anders uit komt te zien. Omdat de Sint hulp tekort komt en te weinig geld heeft. We horen zo meteen
0: meer. Echt waar?
1: Ja.
0: Spannend wat dat er gaat.
2: Met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren. En waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
3: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
4: Gebruik je vaak de N233 tussen Veenendaal en Rhenen? Let dan goed op. De N233 is tot en met 4 december afgesloten voor groot onderhoud. Bekijk de actuele afsluitingen en omleidingen op provincie-utrecht.nl.
5: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gremmelinie. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegrebbelinie.nl.
6: 2 topmerken, 1 event. Zaterdag 3 oktober de Kooiman Drive Experience bij Mereveld Utrecht. Het grootste Toyota en Kia event van Nederland. Voor particulieren en ondernemers. De Kooiman Drive Experience. Met proefritten, exclusieve acties, kennissessies, een hapje en een drankje. De toegang is gratis. Meld je aan via kooiman-autogroep.nl. Kooiman Autogroep, de Kia en Toyota dealer van Midden-Nederland.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
8: Radio M Utrecht. Kirsten Klomp met het NOS Journaal. Het kabinet komt met een voorstel om duidelijkheid te geven aan ZZP'ers wanneer ze wel en niet mogen worden ingehuurd. Zelfstandige ondernemers moeten onder meer een inschrijving bij de Kamer van Koophandel en een verzekering tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid hebben. Wie daaraan voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn dat de Belastingdienst op bezoek komt om toch extra premies of loonbelasting te betalen. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars. Volgens minister Boekholt O'Sullivan drijven sommige malafide makelaars de prijs op. Trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door? Daarom komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers.
9: Het is een behoorlijk grote stap. Ik had het liever ook niet gedaan. Hè. Ik heb in een eerder interview ook aangegeven, laat alsjeblieft die branche met elkaar komen tot een oplossing, zodat die klachten op een goede manier worden opgepakt en dat er ook iets mee gebeurt. Nou, dat is niet gelukt.
8: Voor klachten moet er een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. Ruim 5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Het ijs smelt nog steeds en dat is bijzonder voor deze tijd van het jaar, zegt deze onderzoeker.
10: Je kunt het melting. En dat is ook heel impressive voor mij, want normaal, eind september, de melting shuts off en finally de glaciers are silent for a few months.
8: Naast de hitte in de zomer viel er in de winter ook te weinig sneeuw. Het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog. Het wordt zo'n 20 graden.
0: Het wordt niet steeds drukker. Robert-Jan is niet eens in de studio geweest, maar nu is er wel. Kasper Kooi, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
0: En vanaf nu elk uur, in elk geval 2 keer per uur zelfs, op het hele en op het half uur, voor het nieuws uit de regio bij Radio M Utrecht.
11: Zo, wordt aan het werk gezet.
0: Ja, zeker. Maar ja, je was al aan het werk, weet ik. Want wel lokaal begroet een uur geleden. Wat zeg ik? Ja, zo ongeveer, om 6 uur. Jij was je al aan het voorbereiden op het nieuws uit de regio. Wat hebben we in het nieuws?
11: Nou, in Rhenen zijn 2 ruiten van het gemeentehuis vernield. Met vuurwerk tijdens de raadsvergadering over de opvang van asielzoekers. De ME greep toen in, 1 man is opgepakt. De 4 grootste ziekenhuizen in de provincie Utrecht die weigeren steeds vaker mensen de deur naar agressief gedrag. Het Diakonessenziekenhuis moest dit jaar dit al 21 keer doen. En Eemnes staat op plek 7 van de duurste gemeenten voor het verlengen van grafrechten. Nabestaanden betalen er ruim 2700 euro voor om een eenpersoonsgraf 10 jaar te behouden. Tegenover landelijk gemiddeld nog geen 1300 euro.
0: Oh. Waarom is dat dan zo duur inderdaad? Ja, dat gaan mensen nu allemaal vraagtekens bovenaf krijgen, denk ik.
11: Mooie exclusieve plekjes, denk ik dan.
0: Ja, dat zou best kunnen, ja. Nou, dat uitgebreid in het nieuws van 19:30, hè?
11: Ja, tot zo.
0: Dat is op meteen. Dan verkeersinformatie van de ANWB. Dat zijn er twee op dit moment. Twee meldingen. A1 Apeldoorn in Amsterdam. Eerder gebeurde er een ongeluk. En daarom nu vertraging tussen Kootwijk en Hoevelaken. Een kwartier ongeveer. En op de A12 drukte richting Den Haag, komende vanuit Utrecht. Tussen de Meren en Nieuwebrug. Er staat een vrachtwagen, maar die kan niet meer verder. Vrachtwagen met pech. Daarom is de rechterreis ook door Rijkswaterstaat afgekruist. En je hebt 10 minuten vertraging. Nogmaals tussen de Meren en Nieuwebrug richting Den Haag op de A12.
12: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
13: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
14: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Weba Design keukens, badkamers en tegels uit Beeldhoven alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
15: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
16: Ook de Graaf Maarsen. Voor kussens, overtrekken, bedden, lingerie, nachtmode, handdoeken en meer vind je in
13: Hart van Maarsen. Daar moet je zijn.
17: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030 227 3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
18: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
19: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
20: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
21: Doet u voorzichtig met mijn vader.
22: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
23: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030 227 3227.
7: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
24: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
13: Radio M Utrecht.
0: 7:05. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. Elke dag zijn we er met nieuws, weer, verkeer, de actualiteit uit Midden-Nederland en het regionieuws. En nu al in het tweede uur. Goed dat je er bent. Robert-Jan Boy onderweg naar Amerongen voor een bijzonder geheel van het weekend. Maar wij krijgen vandaag van jou en via jouw microfoon al een voorproefje.
25: Jazeker, want het gaat over een band tussen kasteel Amerongen en Ierland. Dit weekend een speciaal Iers festival. Ja, hoe zit het nou in elkaar? Daar gaan we het over hebben. Het heeft te maken met Godard van Reede, die destijds in de 17e eeuw in Ierland ging vechten in naam van koning Willem III. Ja. Je begrijpt, een stuk geschiedenis. En een van de aparte dingen die je kunt gaan bekijken dit weekend is een dodenmasker van deze meneer. En dat gebeurt heel weinig eigenlijk. En wij krijgen nu alvast de mogelijkheid om een vooruitblik te plegen.
0: Ja.
25: Dus we werken daar langzaam naartoe, laten we zeggen. Want eerst moeten we natuurlijk wat weten over de geschiedenis van kasteel Amerongen begin 17e eeuw.
0: Zeker. Nou, dat gaan we dan meemaken in Utrecht is wakker. Robert-Jan, goede reis richting Amerongen. En dan horen we je uitgebreid na 19:30 in Utrecht is wakker natuurlijk. En dan Anne, de vraag vandaag en een eerste onderwerp waar wij het over gaan hebben.
1: Ja, die vraag gaat over kunst en antiek. Wat heb jij in huis daaraan? Het kan een schilderij zijn, een bijzondere vaas, whatever. Iets wat jij hebt hangen of staan. Wat is ouder dan 100 jaar oud is. Omdat vandaag een grote antiekbeurs begint in Maarsen. Dat hebben we daarover. Kun je een reactie achterlaten in de app of op Facebook Radio M Utrecht. En om 19:45 zometeen praten we met de voorzitter van het bestuur van het consulaat van Sinterklaas in Woerden. Want de Sint-viering in Woerden komt dit jaar onder druk te staan. Omdat er te weinig geld is en een groot tekort aan hulptroepen.
0: Ja, het is altijd moeilijk om in contact te komen met Sinterklaas. Die gaan we ook niet spreken, maar heb je wel een goed nummer gekregen?
1: Ja, het duurde even dat ik hem te pakken kreeg. Maar we gaan hem spreken straks.
0: Kijk eens aan. Utrecht is wakker. Een bijzondere uitzending ook weer vandaag. Leuk dat je er bent. Laat even weten als je er bent. Kan via de RTV Utrecht app ook of op Facebook of wat dan ook. Vinden we wel prima.
1: Ja,
0: ben je al een beetje wakker? En hoe gaat je dag eruit zien? Laat het ons maar weten.

0: ja, ja, ja. 13 minuten over 7. En het is er hoog tijd voor om het erover te hebben, ja.
1: Hij komt, die lieve goede Sint. Mijn beste.
2: Ja, het is deze dagen nog zomers warm met temperaturen rond de 20 à 25 graden. Maar voor Sinterklaas in Woerden kan het niet vroeg genoeg winter zijn. Want hij is wanhopig en hij doet een noodoproep. De Sinterklaasviering in Woerden komt namelijk in het geding omdat er te weinig geld is dit jaar. En een groot tekort aan vrijwilligers die helpen. We praten erover met Bas de Boer. Hij is voorzitter van de organisatie achter de Sintviering in Woerden. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, wat gebeurt er met het Sintfeest in Woerden als er nu geen geld bij komt en geen vrijwilligers bij komen?
3: Ja, dan zullen we het Sinterklaasfeest in Woerden kleiner moeten maken. Denk hierbij dat de intocht kleiner wordt. Minder festiviteiten, misschien wat minder muziek. Een podium minder en misschien zelfs geen boten bij de aankomst. Of Sinterklaas zonder paard.
2: Oh, dat is wel gek zonder boot natuurlijk.
3: Absoluut, absoluut. Ja, zeker omdat wij de mooie Oude Rijn hebben die Woerden inkomt. Dus het is altijd een stoet met stoomboten.
2: Ja. Jij bent al 20 jaar actief eigenlijk bij de organisatie van de Sintviering in Woerden. Is het al eens eerder geweest? Hoe groot zijn deze tekorten?
3: De tekorten zijn, moet je aan denken dat we eigenlijk aan onze reserves moeten komen. Dus dat zijn duizenden euro's. Dit hebben we eigenlijk nog niet eerder meegemaakt. En het is voornamelijk een combinatie van de vrijwilligers die er niet zijn om zeg maar met de sponsoring te helpen. En ja, ook de ondernemers hebben het niet altijd even makkelijk om te sponsoren.
0: Oh, dus daarom is het ditje anders. Want ik wil inderdaad wel weten, hoe komt het dat het te weinig geld is? Wat doen jullie anders? Of zijn de kosten zo gestegen? Maar het is met name die sponsoring dus. En dat ondernemers minder geld beschikbaar hebben.
3: Ja, minder geld beschikbaar hebben, maar ook dat zeg maar onze commissieleden, hoe we ze noemen, er niet zijn. Mm-hmm. Dus de contacten is met de ondernemers, die staan gewoon al een paar jaar op een laag pitje. En je weet allemaal, als het contact verwatert, dan moet je daarna ook weer meer moeite doen om dat ze over de brug komen,
2: ja,
3: zeg maar, en helpen.
2: Juist, ja. Ja. En kan de gemeente niets betekenen?
3: Daar zijn we uiteraard ook over in gesprek. Maar normaliter krijgen wij van de gemeente geen subsidie of geen bijdrage. Dus het is echt, alles wordt door de lokale ondernemers gesponsord. Financieel of in natura. Dus denk erbij aan bijvoorbeeld pepernoten worden gesponsord, knutselspullen, andere dingen. Dus het is echt wat we als vrijwilligers moeten optuigen.
0: Maar eigenlijk denk je dan toch, tenminste ik denk dan toch, dat de gemeente toch wel een steentje zou kunnen bijdragen bij zo'n volksfeest zoals het elk jaar er is. Voor zoveel honderden, misschien wel duizenden kinderen natuurlijk in Woerden die dat heel erg leuk vinden.
3: Absoluut, ja. We zitten de afgelopen jaren rond de 12.000 bezoekers van het evenement. Ja, dus het is echt een van de grotere binnen Nederland.
0: Ja, en wel veel zitten vissen vanuit de organisatie, zeg maar, bij de gemeente. Want ja, dat kan toch.
3: Absoluut.
0: En hoe gaat dat dan, die contacten?
3: Ja, we hebben vrij goede contacten met de gemeente. Maar we denken ook altijd van dat ze mogelijk met iets over de brug komen als het echt penibel wordt. Ik denk nooit dat ze het feest echt zo.

0: de Pieterdoedag de week daarna. Maar de noodkreet is juist voor de vrijwilligers die vanaf augustus tot begin december bijna wekelijks een paar uur vrij kunnen maken om te helpen met de sponsortaken.
1: Okay. Wekelijks een paar uur. Ja, hoeveel werk zit er dan in zo'n Sintfeestvoorbereiding? Wat vragen jullie van die vrijwilligers?
0: Ja, van deze specifieke vrijwilligers vragen we gemiddeld 2 uur in de week. Kunnen ze wel helemaal zelf indelen qua tijd. Omdat het contact zoeken is met ondernemers. Dat kan telefonisch, per e-mail. Ze kunnen er langs gaan. Maar het is wel iets wat niet elke vrijwilliger ambieert.
1: Ja, precies. Ja, je noemde in het begin al een uitgedund Sintfeest, wat dan mogelijk een gevolg gaat zijn als er geen geld en geen vrijwilligers bijkomen. Hoe ziet dat er concreet uit? Dus je noemde al de boot, maar ook een podium minder?
0: Ja, nou nu dit jaar zullen we nog ons uiterste best doen om met nog meer extra inspanningen van de huidige vrijwilligers om het Sinterklaasfeest zo mooi mogelijk te organiseren. Zoals de afgelopen jaren. Alleen dan zullen onze financiële reserves ook uitgedund zijn.
1: Ja.
0: Dus als er dan nog niets verandert, zullen we moeten overwegen het minimaal in te richten.
1: Ja.
0: In het ergste geval keuze moeten maken om het Sinterklaasfeest niet te organiseren in Woerden.
1: Ja. Ach jee, ja, dat moeten we natuurlijk niet hebben. Waar moeten we heen als we de Woerdense Sint uit de brand willen helpen?
0: Ja, nou, elke radioluisteraar die na deze noodoproep een enthousiaste vrijwilliger wil worden om het mooiste kinderfeest van het jaar voor Woerden in stand te houden, kan sintinwoerden.nl bezoeken. Op de website staan de vacatures, wat het inhoudt en hoe ze contact met ons kunnen opnemen.
1: Kijk.
2: Sintinwoerden.nl. Nou, makkelijker kan het haast niet. Dus voor degene die even denkt van, hey, ik ben vroeger ook kind geweest en wat is dit leuk om hier de helpende hand toe te steken.
1: Ja.
2: Voor dit en voor zeker voor volgend jaar, begrijpen we. Dan kan dat daar. Dank je, Bas.
1: Ja, dan Bas de Boer van het consulaat van Sinterklaas in Woerden. Dank je wel.
0: Graag gedaan.
1: Succes, hè.
0: Bedankt.
1: Hopen dat het goed komt.

Utrecht is wakker.

0: Oh ja, Rini Lopez en Amerika. Het land waar alles kan en mag, dachten wij vroeger. Maar tegenwoordig kan het echt. Het is 4 minuten voor 19:30 geworden. Over een paar minuten het nieuws uit de regio. Kasper, wat heb je sowieso in het nieuws?
1: Ja, gisteravond moesten de ramen van het gemeentehuis in Rhenen eraan geloven. En de ME werd ingezet. Zometeen de details.
0: Hier bij Radio M Utrecht in Utrecht is welkom. En nog even Cool in the Gang. Get down on it. Nou, draai het nog maar even lekker een keertje om.

0: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
1: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
2: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Uur 31, dit is Radio 1 Utrecht. Het nieuws uit de regio, Casper.
7: Goedemorgen, in Rhenen zijn 2 ruiten van het gemeentehuis vernield met vuurwerk. Daar vergadert de gemeenteraad over de opvang van asielzoekers. Een grote groep mensen verzamelde zich buiten en 1 man werd opgepakt. Na de vernieling greep de ME in, die pakte daarna niemand meer op. Utrechtse ziekenhuizen hebben vaker te maken met agressie. De 4 grootste ziekenhuizen in de provincie delen nu meer rode kaarten uit dan vorig jaar. Met zo'n rode kaart mag je 1 jaar lang het ziekenhuis niet meer in. Zo staat het Diakonessenhuis op 21 van die rode kaarten en het Sint-Antonius op 19. Achter het stuur moest je al opletten op jongeren met fatbikes en overstekende omaatjes. Maar er is een nieuw gevaar, de wolf. In de herfst is de kans op een aanrijding met vooral jonge wolven groter. Die zoeken een nieuw plekje en steken vaker de weg over, zegt het informatiepunt Wolven. In Amersfoort is iemand gewond geraakt bij een vechtpartij aan de Kwekersweg. 3 mensen gingen met elkaar op de vuist. De politie hield er 2 aan. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Utrecht is na Amsterdam de populairste studentstad. Volgens het CBS trokken bijna 3500 studenten in 2024 naar Utrecht. Studenten op de universiteit en hbo gaan gemiddeld op kamers als ze 22 jaar oud zijn. Mbo-studenten zijn dan ietsjes jonger als ze het huis verlaten. En Eemnes staat op plek 7 van de duurste gemeenten voor het verlengen van grafrechten. Nabestaanden betalen ruim €2700 om een eenpersoonsgraf 10 jaar te behouden. Landelijk is dat gemiddelde nog geen €1300. Blijkt uit onderzoek van een uitvaartschool. Dan nog het weer. Vanochtend veel al bewolkt. Lokaal wat lichte regen. Vanmiddag dan blijft het droog en wordt het maximaal 20 graden.
6: Kijk eens aan, daar gaan we mee doen. Casper, dankjewel. Ik heb verkeersinformatie van de ANWB voor Midden-Nederland. Of deze kant opkomend, dan wel de regio uit. Apeldoorn in Amsterdam, dus kom bij mij in Midden-Nederland. Tussen Kootwijk en Hoevelaken wel een kwartiertje vertraging. A12 Arnhem-Utrecht tussen Veenendaal-West en Maarsbergen doe je 5 minuten langer over je reis. Ook op de A12 richting Den Haag doorrijdend vanaf knooppunt Oude Rijn vertraging tot aan Nieuwebrug, 20 minuten meer. A27 Almere-Gorkum, dus vanaf de andere kant richting Utrecht tussen Bilthoven en knooppunt Lunette, 10 minuten extra. Vrachtwagen met pech staat daar. De rechterreis is ook eens afgekruist. A28, 2 meldingen, eigenlijk in het verlengde, want het is Zwolle richting Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en Nijkerk, 10 minuten. En vandaar tot aan Amersfoort doe je ook 10 minuten langer over die reis.
8: Dat is dan €250.
6: Betalen?
9: Nee, krijgen! Met de Stam Private Lease Superdeals rijd je een Renault Twingo E-Tech Electric vanaf slechts €319 per maand. En ontvang je €250 boodschappentegoed bij Albert Heijn. Tot en met 24 oktober, dus wees er snel bij. Plan een proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Midden-Nederland.
8: Twee topmerken, één event. Zaterdag 3 oktober de Kooiman Drive Experience bij Mereveld Utrecht. Het grootste Toyota en Kia-event van Nederland. Voor particulieren en ondernemers. De Kooiman Drive Experience. Met proefritten, exclusieve acties, kennissessies, een hapje en een drankje. De toegang is gratis. Meld je aan via kooiman-autogroep.nl. Kooiman Autogroep, de Kia en Toyota-dealer van Midden-Nederland.
10: Bij BVR staat comfort hoog in het vaandel. Daarom laten wij winterse kou en zomerse hitte buiten. Zo blijft het binnen aangenaam, ieder seizoen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
11: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
12: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
10: Kou en hitte buiten, comfort binnen. BVR Wooncomfort.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je? Maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
14: Utrecht is wakker met Bob

0: actrice en zangeres Natalie Imbruglia. Ze speelde onder andere in Johnny English, waarin Rowan Atkinson de rol van een nogal stuntelige James Bond speelt. En zij was ook een belangrijke speler in deze, een soort van de medestander. Door Natalie Imbruglia, want daar had ik het over. Het is 8:10 geworden. Kasteel Amerongen kent best een hele lange, rijke geschiedenis. Wat bijvoorbeeld te zeggen van de historische band tussen het kasteel en Ierland. Ter ere daarvan wordt er het aankomend weekend een Iers festival gehouden. En ja, dan kun je zien wat zelden tentoongestelling gaat worden. Wat zelden tentoongestelling wordt, is namelijk een dodenmasker van Godard van Reede. Nou, wij zitten vanmorgen wat dat betreft echt weer eens eerste rang. We krijgen al een voorproefje, want verslaggever Robert-Jan Boy is in kasteel Amerongen.
1: Ja, en ik loop hier door een van de gangen, Bob. En zo'n dodenmasker, ja, dat klinkt nogal, laat me zeggen, ik denk van jeetje, dat klinkt een beetje eng misschien wel. Ik begrijp, dat gaan we na 8:30 gaan we bekijken. Maar in de tussentijd dwaal ik hier wat door de gangen, de ruimtes. En je wordt overweldigd door de diverse schilderijen hier aan de muur. Portretten van met name mannen met zo'n witte kraag. Ron Elbers die zegt, kom verder. Lodewijk Gerrits is er ook bij, conservator van het kasteel. En we gaan hier een zeer wilderige kamer binnen. Met van die rode gordijnen, zeg maar, die gedrapeerd, zeg maar, om de luiken hangen. Kroonluchters. Een gestukt plafond met schitterende versieringen. Een gigantische open haard. Nou ja, we dikke tapijten. Wat een ambiance.
2: Prachtig, hè? Dit is het salon. De salon. Het groot salet of de grote zaal, zoals we dat ook noemen. De pronkzaal van kasteel Amerongen. En wat hangt hier? Inderdaad, mooie zijden gordijnen. Maar ook de jeugdportretten van Godard van Ginkel. Later de graaf van Athlone.
1: Ja, dan zitten we al in Ierland. En die Godard heet eigenlijk Van Reede, van zijn achternaam.
2: Klopt. Want het
1: en zijn vader heette ook zo.
2: Die heette Godard Adriaan van Reede.
1: Adriaan van Reede.
2: En daarom werd Godard van Ginkel genoemd.
1: Ja.
2: Want hij was ook heer van Ginkel. Dat was makkelijk voor het onderscheid. Hij was de enige zoon van Margaretha Turnor en Godard Adriaan van Reede. Dat was dus best wel een beetje tricky.
1: Tricky.
2: Dan
1: als je
2: had
1: er
2: maar één erfopvolger. Ja. En dat is heel erg lastig.
1: En dan zitten we ook nog even. Dat is toch even interessant. Want ik liep net door die gangen. En dan ben je toch een beetje aan het mijmeren van hoe was dat eigenlijk in die tijd. Maar begrijp, het kasteel, het oude kasteel is afgebrand.
2: Waar
1: in
2: hij
1: 1673. 70.
2: Heel goed.
1: Zat het ook alweer?
2: Heel goed. Dat klopt, in 1673, door de Fransen toen in het rampjaar.
1: Ja.
2: Die kwamen hier naartoe, die wilden heel Nederland innemen, die wilden alles katholiek maken. Dus die kwamen hier naartoe en die hebben toen dit kasteel afgebrand. Dus het kasteel waar Godard van Ginkel geboren is, hier, dat is afgebrand.
1: Ja.
2: Maar er werd heel snel een nieuw kasteel gebouwd door zijn moeder. Althans, met name door zijn moeder en zijn vader natuurlijk ook. Margaretha Turnor. En in 1678 stond er alweer een nieuw kasteel. Ja. Toen was hij al groot, toen zat hij al in het leger. En dat zien we hier op die grote schilderijen.
1: Even
2: hier
1: kijken.
2: Zien we hem eigenlijk als puber. En daarachter zien we hem als klein jongetje. En zelfs daar heeft hij al een harnasje aan. En ziet hij er al uit als een jonge ritmeester. Dus een voorman van een gereden legertje.
1: Maar dat is een enorm schilderij. We zien hem wel met zo'n... Dat zal wel een die lange haren.
2: Nee, dit zijn nog zijn eigen haren. Dit zijn zijn eigen haren, ja.
1: Beetje,
2: hij heeft mooi lang haar, want hij is nog in zijn jeugd. En hij heeft al een heel mooi voornaam harnas aan, dat zie je ook.
1: Zwart ziet het eruit allemaal.
2: Ja, van metaal. En hij is echt bestemd om een hoge rang in het leger te gaan krijgen.
1: Welk leger was dat precies?
2: Dat is het Staatse leger, dus wat we nu het Nederlandse leger noemen.
1: Want we hadden toen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.
2: Precies, ja. Ja, dat klopt.
1: Ja, het is mijn verhaal eventjes.
2: Maar ja, nee, dat klopt. Ja.
1: Met Willem III, de stadhouder.
2: Nou, dat was dus pas in het rampjaar dat Willem III als stadhouder... Ja. Die dus aan de legeraanvoerder werd toen. Ja, klopt. Mm-hmm. En daar werd hij uiteindelijk... werd hij daar opperbevelhebber van het staatsleger. Ja. Maar dat is pas veel later.
1: Ja. Maar wat gebeurde er rond die tijd waar we het net over hadden? Want hij woonde hier, maar hij zat in het leger, moest weg. Ik begrijp, hij heeft ook nog zijn ouders gewaarschuwd van pas op, de Fransen komen eraan.
2: Precies, zijn vader was in het buitenland, zijn moeder zat nog hier. Zijn moeder heeft hier laten waarschuwen, je moet nu echt weg uit dat oude kasteel, want de Fransen komen eraan. Nou, zijn moeder met heel snel naar Amsterdam gevlucht. En hij lag intussen alweer aan de waterlinie, was hij aan het vechten tegen de Fransen. Dus hij wist heel goed waar al die legers zaten.
1: Ja.
2: Want hij was toen bijna 30. Dus hij was toen al hoog in het leger.
1: Maar hoe komen we nou op Ierland?
2: Ja, nou, toen was het dus hier een beetje uitgestreden in 1674. En toen begon veel later, toen was Willem III, die was inmiddels al getrouwd met de kroonprinses van Engeland en was ondertussen koning van Engeland geworden. Maar toen wilden die Fransen ook Engeland hebben. En toen gingen de Fransen die gingen via Ierland proberen ook Engeland eigenlijk een beetje in bezit te krijgen. En toen is Willem III, die dus ook de koning van Engeland was geworden, is samen met Godert van Ginkel naar Ierland gegaan. En toen is Godert van Ginkel de strijd tegen de Fransen in Ierland uit gaan vechten.
1: Aha.
2: En toen hij dat heel goed gedaan had,
1: ja,
2: toen werd hij graaf van Athlone en baron van Aughrim.
1: Het kan allemaal niet op. Nou, we moeten dit eventjes allemaal laten bezinken, Baron Elbers, dat zul je begrijpen. Want dit is me nogal een geschiedkundig verhaal. We werken zometeen toe naar het dodenmasker. Wat dit dus ook ergens hier in het kasteel ligt. Klopt. Maar de band met Ierland, die is er dus.
2: Heel duidelijk. En dat gaan we dus vieren. Klaar. Dat gaan we dus vieren komende
1: ja,
2: tijd.
1: Ja, dit weekend. Maar we gaan nog even dwalen door deze gangen. En op zoek naar de dodenmasker.
2: Oh, jij loopt naar de dodenmasker.

0: Stevie Wonder, and Never Had a Dream Come True. Nou, je dromen komen uit bij Radio M Utrecht als we het hebben over mooie dingen die je hebt in huis. Want dat is onze vraag ook vandaag.
1: Ja, wat koester jij aan kunst of antiek in huis? Ja, het kan bijvoorbeeld een schilderij zijn of een mooie theepot, ik noem maar wat, een vaas. Die heel oud is, dus ouder dan 100 jaar, dan is het antiek. We zijn heel benieuwd omdat we het daarover hebben. Omdat in Maarsen, buitenplaats Doornburg, vandaag een grote antiekbeurs begint. Nou, er zijn wat mensen die vanochtend hun lolbroek hebben aangetrokken. Zoals,
0: Oh, dat is altijd wel even leuk.
1: Natuurlijk. Marcel, goedemorgen. Ja, we hebben geen antiek in huis. Het oudste wat hier loopt, dat ben ik. Ik ben 74.
0: Hoe oud? 74.
1: Oh, is nog jong blaadje. Ja. Hier, Gerry zegt, goedemorgen, ik heb geen antiek. Misschien word ik zelf wel antiek binnenkort.
0: Dat is wel leuk, zo ja. Ik gun iedereen antiek, hè, want dan ben je 100 jaar.
1: Ja, inderdaad. Nou goed. Ja, en nog een leuke reactie van Evelien. Die zegt, ja, ik ben nog jong, 32, maar ik hou van alles wat niet nieuw is. Oh. Ik heb zeker wat antiek in huis. Ik heb zelfs mijn werk van mogen maken als taxateur in een veilinghuis.
0: Oh, wat leuk zeg.
1: Dus ik mag mijn hele dag omgeven met kunst en antiek.
0: Ja. Maar daar word je hebberig van, denk ik dan, Evelien. Kan ik me voorstellen.
1: Ja, dat is een echte collector word je dan. Ja, ze zegt, ik vind de objecten mooi en interessant. Ja. En ook dol op de verhalen erachter. Ja, ja, dat snap ik. Want dat is misschien nog wel het leukst ook. Ja.
0: Vaak zit er een stuk geschiedenis aan.
1: Ja.
0: En vooral, denk ik, als je het hoort. Ik mag ook bijvoorbeeld graag kijken naar het televisieprogramma Tussen Kunst en Kids.
1: Ja,
0: en zo zijn er wel meer van onschatbare waarde. Dat vind ik ook ontzettend leuk. Paleis Soestdijk vindt het altijd plaats. De opnames dan. En dan denk ik van, er komen mensen met iets aan wat best wel veel waard is. Of wat een heel stuk geschiedenis heeft. En dat is heel leuk natuurlijk.
1: Het is leuk om dan die parels te ontdekken. Jaren in huis hebben en dan ineens... Blijft waar. Hebben we nog Marja, die zegt goedemorgen. Ik heb voorraadbussen voor koffie, thee en suiker. Die zijn van mijn overgrootmoeder geweest.
0: Oh, geinig.
1: Erbij. Ruim 100 jaar oud. Waarde hebben ze niet. Maar ze staan in mijn keuken.
0: Ja.
1: En ik kijk er met plezier naar.
0: Ja, ja. Maar hoeveel heb je er dan? Een stuk of 4, 5, 6?
1: Zet er 3 en een fotootje 3. Bij gestuurd.
0: Ja,
1: leuk. Nou, we horen graag wat je aan kunst en antiek in huis hebt hangen. Laat het weten in de app van RTV Utrecht op de Facebookpagina Radio M Utrecht.
0: Nou, ze hangt hoor. Weer. Net als het vorige
1: aan de muur. Oh nee. Niet aan de muur.
0: Aan de digitale lijn, zeg maar.
1: Ja, dat. Vanuit de weer, goedemorgen.
0: Vanuit de weerkamer, Gita Spannenburg. Ja, we waren het voorgaande uur er ook over, inderdaad. Hè, dat leuk is om herinneringen op te hangen, bijvoorbeeld, of neer te zetten.
1: Ja.
0: Iets van vakantie of zo, wat je hebt meegenomen.
2: Ja, dan wil je toch graag mee omringen, blijkbaar. Om het je thuis te maken.
0: Ja.
2: Ik heb ook wel eens ergens dat je tijdelijk ergens woont. Bijvoorbeeld in mijn studententijd tijdens een stage. Dan zat ik in onderhuur in een andermans huis.
0: Ja.
2: Maar dat je dan toch een paar dingetjes
0: dat
2: neerzet.
0: Dat mag toch niet?
2: Ja, dat mocht van mij wel. In een kamer gedeeld, nog met anderen. En dan zet je toch wat kleine spulletjes neer om er iets van thuis van te maken.
0: Ja.
1: Ja. Snap
0: en dat is mooi om dat te bewaren dan, zeg maar.
2: Ja. Ja. Klopt. Ja.
0: Ja. En als je op een gegeven moment doorslaat, zoals ik, dat je denkt, oh, dat is leuk en dat
2: verzamel,
0: is leuk.
2: Verzamel.
0: Ja. Ik bedoel, ik zit in de apparatuur, dat wil zeggen geluidsapparatuur. Altijd natuurlijk technisch geweest. En vind ik het leuk om oude radio's te hebben. Maar platenspelers, cassettedecks, zo gaat het door.
2: Het stapelt aardig op, dus anders dan postzegels.
0: Ja, precies. Dan moet je echt iemand in huis hebben die zegt, ja, nou is het klaar, weet je wel.
2: Afgelopen.
0: Of een groter huis gaan wonen. Dat
2: dat heb je nu
0: gedaan. Grotere opslag. Nou ja, er zijn geen... Maar goed, leuke vraag vandaag waar leuk op gereageerd wordt. Dus nogmaals, kom er maar mee op Facebook en op de rtvutrecht.nl.
2: Leuk,
0: kun je kenbaar maken wat je hebt hangen of staan. Grita, het weer voor vandaag. Mm-hmm. Hoe staan we ervoor?
2: Wij staan ervoor met veel bewolking en met hele warme lucht. Vorige uur ook 18,5 graad, nu op veel plekken gewoon 19 graden.
0: Ja.
2: Het is bewolkt, er vallen een paar buien. Lokaal ook een best wel een stevige bui, zo rondom de Utrechtse Heuvelrug. En er kan ook de komende uur nog af en toe eens wat lichte regen vallen of een bui passeren. De aantallen nemen er wel van af. En vanmiddag is het dan denk ik helemaal droog. En dan kan zo zoetjes aan de zon er doorheen komen. Het is allemaal een beetje voorzichtig en met mate. En de wind ook, het is wat dat betreft eigenlijk rustig. En bij temperaturen, de maximum temperatuur 20, misschien 21 graden. We blijven een beetje op een horizontale lijn zitten qua temperatuur vandaag. Er verandert niet heel veel in. Nee.
0: Nee, op zich logisch, want we zitten al hoog, hè? Dan komt het ook natuurlijk.
2: Ja, daarom. Ja, We beginnen al met bijzonder hoge nachttemperaturen. Ja, het was natuurlijk een hele warme en klamme nacht waar we uit zijn gekomen. En dat is ook echt iets wat de komende dagen wel gaat veranderen. Die nachten worden echt danig frisser.
0: Nou, dat is hartstikke fijn, toch? Ja. Om te weten. Ja, zeker. Het weekend zit eraan te komen. We hebben nog een dagje daarvoor. Morgen.
2: Ja, morgen. Ik denk morgenochtend zou het regionaal wat grijs kunnen zijn. Mistig ook, omdat de nieuwe luchtsoort in combinatie met het vocht wat gisteravond de afgelopen nacht en vanochtend is gevallen, wat leidt tot wat mistvelden. Dus morgenochtend kalm weer, regionaal wat grijs door laaghangende bewolking of mist. Maar dat transformeert dan nog mooi naar stapelwolken zon. En dat gaat eigenlijk ook voor het weekend, hoor. Stapelwolken zon. Ik denk dat het er vriendelijk uitziet. Ziet alleen 's ochtends kan het wat, echt herfstachtig zijn. Omdat dan die mistvelden en de grijzigheid er is. En het is ook fris. Je hoeft niet meer met korte broek en t-shirt 's ochtends vroeg naar buiten. Want daar is het, denk ik, voor velen te kil voor.
0: Behalve voor jou. Jij gaat toch wel met korte broek nog even door, toch?
2: Ja, vaak ga ik heel lang met korte broek door. Ik ben gewoon heel warmbloedig van mezelf, blijkbaar.
1: Oh, jezus.
2: Maar in het weekend met 7 of 8 graden als nachttemperatuur.
0: Nee, dat moet je niet doen.
2: Is dat net iets te fris?
1: Heel koud, hoor. Ja,
2: frisjes. Ja, dus dat is een verschil. Het wordt gewoon een frissere luchtsoort. Een meer luchtsoort die past bij deze tijd van het jaar.
0: We zaten op het één been en het andere been eigenlijk ook wel in de beide weekenddagen.
2: Ja.
0: Gisteren weten we wat het was. Vandaag weten we weten eigenlijk alles. Wat heb je voor weerspraak voor ons?
2: Ja, over eekhoorns. En dat heeft ermee te maken dat ik naar een eekhoornopvang ben geweest om de beukennootjes te brengen van onze grote beukennotenboom. We hebben veel verzameld. De beuk die heeft dit jaar een heel goed jaar. Dus ik had gezocht naar een eekhoornopvang. Ik zeg van ik heb zoveel nootjes. En dan gaat een deel valt in de borders, maar een deel gaat ook in de GFT, we zijn er heel blij mee. Dus we hebben hier uitgezocht heel veel van die beukennootjes.
0: Want dat is het voedsel van een eekhoorn. Dus
2: ja, deels. Ook kastanjes en ook wat fruit en van alles. Maar dit hier oefenen ze dan ook een beetje mee. Dus we waren daar met 3 grote tonnetjes vol met beukennootjes. En het was vervelend, want die eekhoornopvang zat al helemaal vol. Waarschijnlijk door de warme en droge zomer. Dat ze nog laat een tweede nest hebben gehad. Oh, en we hadden heel veel jongen gevonden. En die klampen mensen dan aan, blijkbaar. Ja. Wist ik ook niet. Maar als we eekhoornjongens echt jongen geen ouder meer hebben, dan gaan ze naar de mensen toe, gaan er aan de been hangen.
0: Nee.
2: Ja, en die hebben dus die extra zorg nodig. Dus ze zat eigenlijk helemaal vol.
0: Ik zat alleen aan allerlei tekenfilms en zo te denken.
1: ik vond die beestjes zo schattig. Ik wil bijna huilen als ik ze zie. Ik
2: emotioneel van schattige
1: dieren.
0: Ja, moet je huilen dan?
1: Ja, ik vind het altijd
2: omdat ze heel mooi zijn.
0: Moet je ook huilen, Gita, dan?
2: Ja, zeker.
1: Ik weet dat het overdreven is, maar het is gewoon...
2: Het zijn allemaal van die rode eekhoorns ook. Ze hebben prachtige pluimpjes. Okay. Ja, prachtig. Maar het spreuk.
0: Zeker. Precies, want daarom maakt je de insteek. Nou, kom met die.
2: Als de eekhoorn in de herfst veel noten vergaart, blijft ons een strenge winter niet gespaard.
0: Dankjewel, Gita. Tot over een klein uurtje dan weer, hè?
2: Gezellig.
0: Met wat
2: ook
0: nootjes als je die nog over hebt.
2: Zeker, heel veel.
0: Emma Heesters. Dank je wel.

in een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.

0: En dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
3: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
2: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
3: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio
5: M Utrecht. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het kabinet komt met strengere regels voor makelaars. Daarmee moeten misstanden in de sector worden aangepakt. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Ook moet er een geschillencommissie komen die in het uiterste geval een beroepsverbod kan opleggen. Een nieuwe wet moet een einde maken aan de discussie wanneer iemand ZZP'er is en wanneer niet. ZZP'ers moeten onder meer een BTW-nummer hebben en zich verzekeren tegen ziekte. Wie aan de voorwaarden voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn voor naheffingen. Artsen van het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door een tumor hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe werkende clitoris te geven. Deze oncoloog bedacht het samen met collega's.
6: Wat we hebben gedaan is, zodra de tumor is verwijderd, is dat we de zenuwbaantjes opzoeken die zijn overgebleven van de clitoris. Die maken we los van het weefsel daaromheen, waardoor we ze op de plek kunnen leggen van waar het oude topje van de clitoris lag.
5: Bijna alle vrouwen kunnen na de hersteloperatie weer een orgasme krijgen. Bij het gemeentehuis in Rhenen was het gisteravond onrustig en zijn meerdere ruiten vernield door vuurwerk. Dat gebeurde nadat de gemeenteraad had ingestemd met de opvang van 110 asielzoekers in Rhenen. Vanwege de onrust werd de ME ingezet, de verdachten zijn gevlucht. De executie van een ter dood veroordeelde vrouw in de VS is mislukt. Na het krijgen van 2 dodelijke injecties leefde Amerikaanse Christa Pike nog. Volgens aanwezige journalisten had ze veel pijn, maar ademt ze nog wel.
7: She lifted her head up and was looking around at one point. She said that there was a spot that was burning and hurting and asked if that was normal. None of it was normal. I covered all the executions last year. We haven't seen anything like it.
5: Pike is naar het ziekenhuis gebracht. Ze werd ter dood veroordeeld voor een moord in 1995. Ze was toen 18 jaar. Het weer, vandaag vooral in het oosten stevige buien. In de rest van het land overwegend droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Radio M Utrecht. Het derde uur alweer van Utrecht is wakker. Wat gaat de tijd toch snel? Inmiddels 3:08 geworden. Kasper is bij ons met het nieuws uit de regio.
9: Goedemorgen. De gemeenteraad van Rhenen heeft met 15 stemmen voor en 3 tegen ingestemd met de opvang van asielzoekers. Bij een demonstratie met zo'n 300 mensen sneuvelden 2 ruiten. De 4 grootste ziekenhuizen in de provincie hebben dit jaar meer gele en rode kaarten uitgedeeld vanwege agressie tegen zorgverleners dan vorig jaar. En leraren langer laten doorwerken lost het personeelstekort bij Utrechtse scholen niks op. Dat zegt het Centraal Planbureau. Dat komt omdat hier en in de 4 andere grote steden het lerarentekort veel te groot is.
8: Aha. Meer hierover zo meteen om 8:30, hè?
9: Ja. Wil jij geen leraar worden?
8: Nee, ik vond het verschrikkelijk. Ik had vroeger al echt wel hekel aan school, moet ik je zeggen.
9: Oh, echt waar? Dus, ja. Komt zo wijs over.
8: Maar ik heb, heel kort, ik heb heel veel scholen gedaan. Heel lang over gedaan ook, zeg maar.
9: Heel veel ervaring in het onderwijs.
8: Maar ik heb heel veel respect voor leraren, hoe ze met jongens en meiden omgaan allemaal. Dat vind ik wel, absoluut. Moet ik je zeggen.
9: Absoluut. Ja. Dus,
8: uitgebreid regio nieuws bij Radio M Utrecht 8:30, toch?
9: Tot zo.
8: Verkeersinformatie van de ANWB. En dat begint, zoals bijna gewoonlijk, op de A1 van Apeldoorn in Amsterdam. Tussen tussen Stroen en Hoevelaken 25 minuten extra reistijd heb je daarvoor nodig. Ook nog iets verderop tussen Baren en Naarden richting Amsterdam 5 minuten extra. De A2 van Utrecht naar Den Bosch. Je hebt vertraging tussen knooppunt Everdingen en Waardenburg. Er heeft namelijk een ongeluk plaatsgevonden. Er zijn nu 2 rijstroken dicht. Een half uur extra moet je incasseren. De A12 als je rijdt van Arnhem naar Utrecht tussen afrit Wageningen en Maarsbergen 10 minuten extra. En dan eigenlijk een kleine overlapping tussen Veenendaal-West en Maren nog een keertje 10 minuten. A12 richting Den Haag, doorrijdend dus. Tussen Houten en de Meren vertraagt het wel een minuut of 5. A27 Breda-Utrecht, knooppunt Gorinchem-Lexmond. 5 minuten vertraging en ook vanaf de andere kant vanuit Flevoland richting Utrecht. Almere-Haven-Eemnes, 5 minuten en van Hilversum tot knooppunt Rijnsweert een kwartier. A28 Zwolle-Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en Strandnulde een kwartier. En vandaar tot aan Amersfoort komen we weer 10 minuten extra reistijd bij. Wel lekker radio luisteren naar Radio M Utrecht. Extra lang vanochtend, maar een flinke ochtendspits. Goeie reis namens ons.
10: De Midgetgolftuinen Lage Vuursche zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midgetgolftuinen van Europa.
11: Plannen om uw woning in te richten? Dan is dit het moment. Fokking Interieur heeft oktober woonmaandvoordeel. 1000 vierkante meter aan inspiratie voor vloer- of raambekleding. Oktober woonmaandvoordeel bij Fokking Interieur in Nieuwegein. Kijk op Fokking Interieur.
12: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
13: Nu bij de Kroon Zonwering in Utrecht. Low emission rolluiken voor dezelfde prijs als reguliere rolluiken. Yeah! Dat is niet alleen direct korting, maar ook nog eens besparen op uw energierekening. Nieuwsgierig? Kom dan snel naar de Kroon Zonwering in Utrecht.
12: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
14: Gebruik je vaak de N233 tussen Veenendaal en Rhenen? Let dan goed op. De N233 is tot en met 4 december afgesloten voor groot onderhoud. Bekijk de actuele afsluitingen en omleidingen op provincie-utrecht.nl.
15: Beleef de Grebbelinie. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelinie.nl.
4: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
16: Radio M Utrecht.
8: En Kasteel Amerongen, dat is echt wel een mooie plek om naartoe te gaan. Zeker het weekend vanwege een tentoonstelling en een masker wat heel erg uniek is. Daar hebben we veel over gehoord al. Dat masker moet nog wel even gevonden worden. Verslaggever Robert-Jan Boy is daar om daarover door te praten en om dat masker te vinden.
17: Ja, 17-3. Hebben we het dan al?
18: Dat masker gaan we zo meteen bekijken. Bob, we staan nu op de galerij. Ja, Kasteel Amerongen. Het is boordevol geschiedenis. Er wordt gewezen naar een portret van Godard van Ginkel, moet ik zeggen. Van Rhede eigenlijk. Hè? De zoon van. En we horen hier een galm beginnen. Tijdens jouw inleiding even over hoe het nou eigenlijk in de 17e eeuw hier geklonken moet hebben. Ja. Met deze galm ook, begon Elbers?
17: Ik denk het wel. Ik denk dat er wel een galm hing, absoluut. Ja. Maar het werd natuurlijk toen echt in de zomer gebruikt, voornamelijk dit huis. Dus dan werd er wel van allerlei huisraad werd hier naartoe gebracht. Dus het zal hier vast wel mooi geklonken hebben, maar niet een lege ruimte zijn geweest.
18: Maar op dit uur van de dag ook rustig.
17: Nou, ik denk dat er best al bedrijvigheid was. Mensen stonden heel vroeg op hoor.
18: Kijk. Nou, we gaan zo meteen verder praten over die meneer die er hangt met die grote witte pruik. Godard, die in Ierland ging strijden tegen de Fransen. De Fransen die dus ook, zeg maar, het kasteel Amerongen hebben platgebrand. Dit werd het vlak daarna opgebouwd. Dus er werd ook extra gemotiveerd om zijn ouderlijk huis, zeg maar, te vergelden in die strijd. Ja. De oprukkende Fransen. En dan het overlijden, het dode masker. Nou. Het moet hier ergens zijn. Gaan we zo meteen bekijken.
17: Jeetje, nou.
8: We gaan het ook mee maken.
17: Er is stil van.
8: Ja, precies, ja. Hoop te vertellen, hoop te horen. Blijf luisteren naar Radio M Utrecht. Naar Utrecht is wakker. Want zometeen hebben we ook een heel ander onderwerp voor je.
17: Ja, wat betekent het als je je schaamt omdat je een mbo-opleiding volgt?
8: Nou.
17: Ja, daar gaat een film over, een documentaire mbo-schaamte. Gaat morgen in première in Utrecht. We spreken zo een van de makers over, ja, wat is dat dan? En waarom voel je dat als mbo'er dan?
8: Dat je je schaamt om de opleiding te doen of om de opleiding gedaan te hebben, inderdaad. doen die? Misschien moet je neergekeken op je of zo?
17: Dat ja, kan dat maar... je uitgesloten voelt. Nou, Marieke Braaksma, spreken we straks.
8: Eerst Matthew Wilder muziek, dit is Break My Stride.

0: deze week de nationale nieuwe.
1: Mind Over Matter van Waylon.
2: Mind over matter. The time we had together is gone.
1: De nationale nieuwe.
0: Radio M Utrecht.
2: Mind over matter.

0: Utrecht. Die willen een antwoord vinden op die vraag. Waarom en wat zit daarachter? Marieke Braaksma is een van de makers en we praten er met haar over door. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En naast maker van deze documentaire heb je zelf ook een mbo-achtergrond. Is dat ook waar het idee voor deze film ontstond? Je eigen ervaring met mbo-schaamte?
1: Ja, zeker. Want ik ben onderdeel van Matrozen, een theatergezelschap. En we zijn momenteel bezig met het maken van een voorstelling over de uitsluiting van mbo'ers. Mm-hmm. En dat komt omdat wij alle drie op het mbo hebben gezeten. En destijds niet binnenkwamen in de club toen wij op het mbo zaten.
0: Zo.
1: En daarna hebben we de HKU hier in Utrecht gedaan. En toen voelden we, oké, waar willen we iets over maken? En toen kwamen we eigenlijk weer terug bij dat moment. Want dat wij niet de club binnenkwamen. Dus dat thema gegeven hebben we gepakt. Dacht, daar moeten we iets over maken. En eigenlijk als contextprogramma voor die voorstelling zijn we op zoek gegaan van, oké, dat is ons gevoel geweest destijds, maar leeft dit nu nog steeds? En hoe voelt dit voor mensen? Zo zijn we eigenlijk bij dit thema gekomen.
0: Ja, en toen je geweigerd werd bij de club, wat voelde je toen? Ik word uitgesloten, want dan alle hbo'ers en universiteitsstudenten komen wel binnen.
1: Nou, gek genoeg was het, dat is nu denk ik 15 jaar geleden, was dat ook een beetje wat erbij hoorde. Dacht je, oké, nou, wij mogen hier niet naar binnen. En nu 15 jaar later merken we van eigenlijk hoe debiel dat is. Dat je wordt uitgesloten omdat je een mbo-achtergrond hebt.
0: Ja, ik weet nog destijds, was ik ook mbo'er, 10 jaar geleden. Toen was er ook nog geen studenten-OV voor mbo-studenten, want die telde gewoon niet mee. Je was geen student.
1: Ja. Dat is eigenlijk ook van de zotte. Ja, precies.
2: Dus Marieke, maar dat is een onderwaardering eigenlijk. Want ja, hoe belangrijk is het ook om een middelbaar beroepsonderwijs te gaan volgen. Om die opleiding te gaan doen. Maar ik snap het nog steeds niet waarom je je daarvoor schaamt. Want moest kijken hoe wat jij bereikt hebt, wat elke mbo'er bereikt in het leven. Best wel goed, toch?
1: Ja, zeker weten. En dat is ook eigenlijk wat je daarvoor schetst, die onderwaardering. Ik denk dat er heel erg onder ligt. Dat je het gevoel hebt dat je ondergewaardeerd wordt. En dat zit ook al heel erg in hoe we soms worden opgeleid. Hoe het in de taal ligt. Het is, je hebt middelbaar beroepsonderwijs. Je hebt hoger beroepsonderwijs. Dus heel in de taal, hè, hoe dat benoemd wordt. Maar ook wat we nu bijvoorbeeld tegenkwamen tijdens het onderzoek binnen deze documentaire, is dat er een klasse bijvoorbeeld wordt benoemd. Als HAVO-klas of als CDO-klas, doe eens normaal, joh. Je bent toch geen VMBO'er?
0: Nou, zeg, ja.
1: En daarmee laat je echt zien dat je mag meer kijken op die doelgroep.
2: Ja, terwijl, oh, wat erg.
1: Dus op die manier krijg je het gevoel dat dat minder is.
0: Ja, en de première van de documentaire is dus morgen in het Creative College in Utrecht. Maar we willen niet gelijk alles al prijsgeven natuurlijk over de film. Maar kun je kort vertellen wat het verhaal is?
1: Zeker, je ziet 17 mbo-studenten, de makers van de docu, onderzoek doen naar dit fenomeen. Waarin ze bij zichzelf kijken hoe zij dit ervaren. Maar we gaan ook met die hele groep ervaringsdeskundigen interviewen. Ze hebben Dennis de Vries geïnterviewd, mbo-wethouder van Utrecht.
0: Ja.
1: We zijn met de hele bus naar de Tweede Kamer geweest om Arend Kisteman te interviewen. Van hoe zit het in de Kamer? Hebben we mbo'ers in de Tweede Kamer zitten? Ja of nee? Karim Amgar hebben we gesproken, die het boek heeft geschreven, maar dat begrijp jij toch niet. Over een stukje kansongelijkheid binnen deze thematiek. En eigenlijk binnen al die expertises en onderzoeken krijg je antwoorden op eigenlijk de vraag van wat mbo-schaamte nou is en of het nog leeft.
0: Ja, en wat is de conclusie?
1: Schrijnend genoeg toch, ja. Ook bij alle makers. Iedereen heeft wel een verhaal waarin die schaamte heel erg naar boven komt.
0: Ja. Ja, en die ervaring die jullie al eerder noemden over dat je geweigerd werd bij de club, dat is nu niet meer zo, toch?
1: Nee, dat niet meer op die manier, maar het is nog niet zo lang geleden dat dat veranderd is. Ja. In Utrecht heb je ook nog een aantal clubs die best wel lang nog de mbo-passen weigeren. Maar je hebt nog steeds wel exclusieve feesten voor de universiteit. Het is ook nog niet zo lang dat er mbo-introductieweken zijn.
2: Precies,
1: dat is allemaal echt een omslag wat nu gaande is. En daarin is zeker nog niet alles gewonnen. Dus ik denk dat het heel goed is dat we dit, ja, dat we laten zien hoe fantastisch en waanzinnig het mbo is. En wat wat we allemaal te brengen hebben in de maatschappij.
2: Ik denk ook dat de mensen die werken in het mbo, ik bedoel, werkzaam zijn bij het middelbaar beroepsonderwijs, dat die ook heel blij zijn met jullie. Want het is ook hun opleiding waar zij ook voor staan, denk ik, toch?
1: Ja, dat hopen we.

0: En we hopen eigenlijk zo dat het uiteindelijk allemaal naast elkaar kan gaan bestaan. Dat het vet is om een advocaat te worden, dat het vet is om kapper te worden. Dat eigenlijk al die beroepen die zo belangrijk zijn, dat die... Ja, dat het naast elkaar kan staan en dat daar geen waardeoordeel aan hangt. Dat als je een universitaire studie hebt gedaan, dat je dan meer waard bent dan wanneer je een mbo-opleiding hebt afgerond. Dat allemaal even belangrijk is.
1: Ja, voor wie nieuwsgierig wordt van dit verhaal, kunnen we de film ergens zien?
0: Absoluut. Na morgen komt het op onze website online te staan, matrozen.nl. Ja. En het is ook te zien bij onze voorstelling Club Kafka. De komende maand wordt het echt een programma in de foyer als je binnenkomt, waar het te zien is. Dus we hopen vooral dat iedereen komt kijken naar die voorstelling en op onze website die docu gaan bekijken en verspreiden.
1: Mooi. Nou, Marieke Braaksma over de documentaire MBO-schaamte die morgen in première gaat en de theatervoorstelling. Dankjewel en ook succes met alle voorbereidingen.
0: Heel erg bedankt.
2: Dag Marieke, doeg! Utrecht.

0: You Ain't See Nothing Yet. En ook als je geen Yet heet, vond je hem leuk, denk ik. BTO, Backman Turner Overdrive, ofwel BTO op Radio M Utrecht. Bijna 8:30, bijna tijd voor het regio nieuws met Casper.
1: Ja, straks hebben we het over een winkelverbod. Een winkelverbod op een winkelcentrum. Stel, je mag niet een winkelcentrum in, maar je werkt bij een winkel daar.
0: Ah.
1: De rechter heeft zich over gebogen, over zo'n kwestie in Nieuwegein. En zo meteen hoor je de uitkomst.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
9: Zeker weten.
8: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
10: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
0: De files, vertraging dus in onze regio. Ik ga je er zo meteen over bijpraten, want zijn er nogal wat. Eerst nu het regionieuws bij Radio M Utrecht. Casper, goedemorgen.
1: Goedemorgen. In Rhenen heeft de gemeenteraad ingestemd met de opvang van asielzoekers. 15 raadsleden stemden voor, 3 tegen. Het AZC komt bij voorkeur in de buurt, maar een preciezere plek is nog niet gekozen. Bij een demonstratie buiten waren zo'n 300 mensen. Er sneuvelden toen 2 ruiten. De arbeidsinspectie onderzoekt ook of een Indiaanse restaurant aan het Vredenburg in Utrecht. Ook daar zou personeel worden uitgebuit en zou er sprake zijn van mensensmokkel. Ook bij een ander restaurant in Utrecht loopt zo'n dergelijk onderzoek. De 2 eigenaren die zijn opgepakt, 1 van hen blijft 30 dagen langer vastzitten. In Utrecht lijkt tijdelijk onderdak in zicht voor het dakloze gezin met een baby. Het buurtteam zoekt een plek met uitzicht op een vaste woning. Het gezin sliep eerder enkele nachten in een auto en verbleef daarna in hotels. De gemeente zegt dat ze direct met het gezin communiceert. In Nieuwegein mag een 18-jarige, ondanks haar winkelcentrumverbod, weer bij de HEMA in City Plaza werken. Ze kreeg het verbod na meerdere incidenten, overtrad daarna de afspraken met dat winkelcentrum. Het verbod blijft nog 1,5 jaar gelden. Ze mag nu via de achteringang naar haar werk en dus niet via de voorkant, via het winkelcentrum.
0: Zo,
12: ja. Nou,
0: wat bijzonder deze dan. Deze uitspraak ook.
1: En het Sinterklaasfeest in Woerden dreigt in het water te vallen. Er zijn te weinig vrijwilligers en er is ook te weinig geld. De organisatie denkt dat het dit jaar misschien allemaal wat minder wordt.
13: Denk hierbij dat de intocht kleiner wordt. Minder festiviteiten, misschien wat minder muziek. Een podium minder en misschien zelfs geen boten bij de aankomst of Sinterklaas zonder paard.
1: Allemaal wat minder. Nou, wat meer nieuws kan je vinden in onze app en op rtvutrecht.nl. Dan nog het weer. Vanochtend bewolkt, wat lichte regen. Vanmiddag dan blijft het droog. Het wordt maximaal 20 graden.
0: Sinterklaas zonder paard, dat kan al niet, toch?
12: Nee. Dat is een schande.
0: Die moeten wel een boot aankomen.
12: Precies.
0: Dus, ja. Het beste ervan hopen dat de ondernemers en ook de gemeente misschien wel een steentje bij gaat dragen.
1: Ja, zou mooi zijn.
0: Casper, dankjewel. Over bijdrage gesproken. Je volgende bijdrage is om 9:30.
1: Ja, tot zo.
0: Is dat in mijn agenda? Jouw agenda?
1: Ah, ja. Ben up to date, hoor.
0: Twee over half negen, Radio M Utrecht met verkeersinformatie van de ANWB. Dat begint op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Stroehoevelaken 10 minuten extra. Doorrijden naar Amsterdam heb je vanaf knooppunt Eemnes tot aan de A27. Dat is, even kijken, richting Amsterdam. Ja, het is wel vanaf Amersfoort gerekend. Bij knooppunt Eemnes kun je de weg richting Muiden wel pakken. Maar daar heb je een half uur extra voor nodig. Er is namelijk een ongeluk gebeurd. Overigens is nu de weg wel weer vrij, komt zojuist binnen. De A2 Utrecht-Amsterdam tussen Apkoude en Knooppunt Amstel, 5 minuten. De A2 de andere kant op, dus van Utrecht naar Den Bosch. Grote vertraging tussen Knooppunt Everdingen en Waardenburg, waar een ongeluk is gebeurd en twee rijstroken afgekruist zijn, 40 minuten extra. De A12 vanuit Den Haag naar Utrecht is al druk voordat je de regio bereikt. Laten we zeggen vanaf Bodegraven tot Woerden in elk geval een kwartier extra reistijd. En dan richting Utrecht nog tussen Harmel en Knooppunt Oude Rijn. Een stukje nog vanwege een ongeluk bij Knooppunt Oude Rijn, 10 minuten vertraging. Ook vanaf de andere kant onder Utrecht langs is de vertraging al te meten tussen afrit Oosterbeek en Veenendaal, 5 à 10 minuten. En vandaar tot Maarsbergen, ook een ongeluk is de oorzaak, de weg wel weer vrij, 20 minuten vertraging. En dan hebben we ook nog het stuk van de A27 vanuit Breda naar Utrecht tussen knooppunt Gorinchem en Lexmond, een kwartier. En vanaf de andere kant Flevoland richting Utrecht tussen Almere Hout en Eemnes, 10 minuten. En van Hilversum tot knooppunt Lunette, een kwartier extra reistijd. De meldingen van de A28 Zwolle Amersfoort tussen afrit Ermelo en Harderwijk-Zuid, 5 minuten. Van daar tot knooppunt Hoeflaken, 25 minuten vertraging. En dan, als je doorrijdt richting Utrecht nog, van Amersfoort naar Utrecht op de A28 tussen afrit en Dolder, dat is nummer 3. En Utrecht doe je een kwartier langer over je reis. Een hele goede en veilige reis namens ons, Radio M Utrecht.
9: Plannen om uw woning in te richten? Dan is dit het moment. Fokking Interieur heeft oktober woonmaandvoordeel. 1000 vierkante meter aan inspiratie voor vloer- of raambekleding. Oktober woonmaandvoordeel bij Fokking Interieur in Nieuwegein. Kijk op fokkinginterieur.nl.
14: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
15: Hart van Maarsen.
16: Zoek jij zinvol werk met veel afwisseling? Als superhelper bij Beep4Help ondersteun je buurtgenoten in Utrecht met alledaagse klussen. Van schoonmaken en tuinieren tot een klein klusje. Flexibel wanneer het jou uitkomt. Kijk op beep4help.nl/Utrecht en word ook superhelper.
17: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op vangoghenrembrandtinamsterdam.nl.
18: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: Oh, what a night. Oh, wat een nacht. Maar goed, we hebben het niet over vannacht, we hebben het over vandaag en we hebben het over het komend weekend. Want kasteel Amerongen kent een lange, rijke geschiedenis. En het weekend is dat dodenmasker van Godard van Reede te zien. Ja, we hebben er al veel over gehoord. Een heel stuk geschiedenis. We gaan eeuwen terug, wat dat er gaat. Middels de verslaggever, zijn microfoon, Robert-Jan Boy. Robert-Jan, dat dodenmasker, dat gaan jullie hopelijk wel vinden, hè? Want we willen toch wel even een blik daarop laten werpen door jou.
1: Uiteraard nog eventjes en het gaat gebeuren. En inderdaad, dat festival, Bob, dit weekend, het staat helemaal een teken van Ierland vanwege de band tussen kasteel Amerongen en Ierland via Godard van Reede, Godard van Ginkel, die hier trouwens min of meer te zien is in zijn slag. Zien allemaal soldaten vechten hier op de galerij tussen andere portretten. Even een paar bewoordingen nog, die band tussen Amerongen en Ierland. Hoe zat het precies, Ron Elbers?
2: Nou, dat ging natuurlijk om die slag, de laatste slag bij Limerick, de slagen bij Athlone en Aughrim. En waar het om ging is dat de Fransen verslagen werden daar en dat Engeland eigenlijk protestant bleef. Daar ging het om. En dat is dus gelukt dankzij Godard van Ginkel, die dan later de Earl of Athlone wordt.
1: En het gaat, de strijd tegen de Fransen die ook zeg maar het kasteel Amerongen hebben afgebrand.
2: Ja, dat ook, ja.
1: En toen is dit opgehoord waar we nu rondlopen. Maar Lodewijk Gerritsen staat er al in een kamer. We zien een bed. We zien weer wat andere portretten. Een hemelbed is het eigenlijk.
3: Ja,
1: en we zien een kist daar. We gaan toe naar het dodenmasker.
3: Ja,
1: wat is een dodenmasker? Om te beginnen.
3: Een dodenmasker is een beeld van iemand die is overleden. En die wordt vaak gemaakt ter herinnering aan. Maar het kan ook gebruikt worden om een beeld te bewaren, om er later een beeld van te maken. Echt een standbeeld bijvoorbeeld.
1: Ja, ja, want ja. Deze Godard kwam terug uit Ierland.
3: Ja, die kwam uiteindelijk terug uit Ierland. Ja, die ging uiteindelijk naar Vlaanderen. Heeft hij nog heel veel veldslagen gewonnen uiteindelijk, deels. En uiteindelijk overlijdt hij in 1703 aan een beroerte.
1: Ja.
3: En er wordt dus van zijn hoofd een dodenmasker gemaakt. En dat is uniek.
1: Nou, laten we het kistje maar eens even open doen. Want ik begrijp, dit wordt zelden of nooit vertoond, dit dodenmasker.
2: Klopt, want het is heel kwetsbaar, want het is van bijen was gemaakt.
1: Het schijnt een beetje eng te zijn.
2: Nou ja, kijk zelf, wat vind je daarvan?
1: Even over een touwtje.
3: Kijk, dit is levensecht.
1: Dit is levensecht?
3: Ja, hij kijkt je ook aan.
2: Ja.
1: Nou, dit is inderdaad al wel heel apart. We zien een meneer omringd door een pruik. Een tamelijk blond gezicht, zeg maar. Wenkbrauwen, een beetje een glimlach om zijn mond.
3: Ja.
1: Als je hem zo ziet, dan zou je hem zo kunnen tegenkomen op straat als hij zou bewegen.
3: Precies, ja. Ja.
1: Hij is zijn ogen te open. Ik weet niet, zitten er echt ogen in eigenlijk?
3: Zit, dat het is een beetje donker hier. Nee, het zitten wel echt ogen, maar het zijn glazen ogen. Het is van glas. Ja, het is echt nagemaakt. Ja. Maar heel overtuigend.
1: En dit is dus over zijn gezicht gedaan met bijenwas en zo helemaal geboetseerd?
3: Uiteindelijk ja. Ja, het is een traditie die vooral uit Engeland komt. In Nederland komt dat nooit voor. Dus vooral in Nederland is uniek, hè, dat er zo'n beeld is van hem gemaakt. Van was. Normaal is het ook gips, hè. Dat kom je vaak tegen. Maar dat hij echt van was is, dat hij zo levensecht is, dat maakt het heel bijzonder.
1: Je zou bijna zeggen, hij ziet er nog goed uit.
3: Ik vind hem heel goed uitzien, ja.
2: Zeker, heel levensecht en heel vredig eigenlijk. Maar je ontmoet dus iemand van meer dan 300 jaar geleden. Bijna levensecht. En dat is zo leuk. Je kent hem uit de verhalen. Tenminste, wij kennen hem natuurlijk uit de verhalen en uit de schilderijen. Maar dan zie je hem hier en dan gaat hij bijna leven. Inderdaad, zoals je zegt, hij loopt bijna weg. Ja. Dat is, nou ja, en we hebben dus in Nederland bijna geen enkel stuk wat op deze manier zo levensecht is. Mm-hmm. Dit is echt iets totaal anders dan Madame Tussaud of zo. Dit is echt super echt.
1: Dan zou je het eigenlijk permanent moeten tentoonstellen.
2: Ja, maar dat kan dus niet. Want het is dus van bijenwas, dus heel kwetsbaar. Dus er moet niet te veel zuurstof bij komen, toch?
3: Ja, natuurlijk heel voorzichtig bij omgaan. Ze wordt bewaard in een depot.
1: Ja.
3: En af en toe komt hij tevoorschijn.
2: Ja. Dus alleen dit weekend. Met Irish Harvest.
1: Ja, ja, hij kijkt. Ja, hij zou hem zo weer overeind willen springen.
2: Ja, hij zou er zo uit kunnen springen.
1: Kunnen wij daar nog iets mee in deze tijd? Die geschiedenis van strijd tegen de Fransen tot in Ierland aan toe. Kunnen wij daar wat mee in deze tijd?
2: Nou, ik denk voor draagzaamheid dat we daar veel mee kunnen. Dat was echt iets wat Godard van Ginkel probeerde zoveel mogelijk uit te dragen.
1: Je mag geloven wat je wil.
2: Je mag geloven wat je wil. Je mag zijn wie je bent. Maar je moet wel het met elkaar doen. Dus je moet je ook wel houden aan de regels die je met elkaar afgesproken hebt.
1: Maar dat is in
2: hebt.
1: Ierland dus niet gelukt uiteindelijk. Want het is altijd is dat ellende geweest.
2: Ja, dat,
1: dus
2: is ja, dat is wel erg jammer.
3: Dat is een strijd gebleven tussen katholiek en protestanten.
2: Ja, zeker.
3: De jaarlijkse Oranje Mars natuurlijk ook van de protestanten. Ja.
2: Maar goed. Maar dit jaar, we hebben dus ook nog beneden allerlei leuke dingen. Buiten hebben we een heel gezellig feest.
1: Dat wordt een heel Iers festival met van
2: dat
1: whisky
2: wordt klein,
1: tot
2: Een lekker
1: muziek.
2: Klein festivaletje. Met heel veel muziek. Heel veel live muziek. Ierse muziek. Lekker Iers dansen. Kom lekker Iers dansen. Eten, drinken. Leuke spulletjes. Onze engelen zijn ook weer bezig geweest. Het wordt heel gezellig.
1: En kom kijken.
2: En kom kijken in het huis. In elke
1: dode
2: zaal.
1: Masker.
2: Onder andere. Maar in elke zaal is een Iers verhaal. Als je dode masker te spannend vindt, dan mag je het ook overslaan. Er zijn nog een heleboel andere leuke dingen. Een leuke speurtocht ook over Ierland voor kinderen.
1: Nou ja, ik weet niet of Godard het allemaal kan volgen. Want,
2: ik denk het wel. Die was heel wakker.
1: We laten Godard weer eventjes...
2: met rust.
1: Met rust.
2: Ja, dat is goed.
1: Nou, de deksel gaat weer op.
2: Ja, dat is lekker, Godertje.
4: Utrecht is wakker. Utrecht is wakker. Utrecht is wakker.

0: groot zijn de successen van Miss Montreal en Sanne Hans, haar groep. Geweldig hoor, eerlijk gezegd. Onderweg met de allerlekkerste muziek. En natuurlijk Gita Spannenburg. Even check, check, double check. Ben je er, Gita?
1: Present.
0: Zo, hartstikke. Niet te veel beukenootjes gegeten afgelopen uur?
1: Niks. Ik heb ze allemaal laten liggen voor alle dieren kapot. En voor jullie.
0: Oh, hartstikke goed. Oh. Nou, ze hebben tanden. Nou, ze zijn sterk, hè? Geloof ik. Ze hebben mijn tanden er graag in. Volgens mij moet je hele scherpe, sterke tanden hebben dan.
1: En eens het velletje eraf halen.
0: Oh, ja. Dat is waar, ja. Nou, leg het zo nog maar een keertje uit. Want het vorige gaat nu over de beukenootjes en de eekhoorns. Dus vandaar voor degene die pas nu inhaken. Daar ging het even om. Even nog naar de vraag terug waar we ons de hele dag mee bezighouden. Wat heb je aan de muur gehangen? En kan ook iets leuks zijn, iets kostbaars voor jezelf, iets tastbaars. Wat vond je mooi? Misschien is het ook wel antiek.
2: Ja, vandaag in Maarsen begint namelijk een grote antiekbeurs. Buitenplaats Doornburg.
0: Ja, dat lijkt me hartstikke leuk.
2: Ja, kun je dus allemaal antieke spullen vinden. Allemaal ouder dan 100 jaar. Er zijn ook luisteraars die op de vraag hebben gereageerd. Heel leuk. Veel hebben geen antiek in huis. En een had nog zijn lobbroek aan vanochtend. Die zei, het oudste dat in het huis rondloopt, dat ben ik. Ja, met 75.
0: Nou ja, toch al drie kwart. Hè, dan zeg maar, als je 100 wil halen voor antiek, dan zeg maar.
2: Dus het zou leuk zijn als wij zelf ook antiek worden, toch?
0: Zeker.
2: Wat we 100 gaan halen. Nou ja, en het gaat nu natuurlijk wel over spullen. Johanna die zegt, goedemorgen, ik heb wat antiek uit Iran. Ja, die vaas, zit op de foto erbij, is een museumstuk. Jeetje.
0: Oh, ik zie het, ja.
2: Verder een paar makkermer aardewerk, potten, wat oud-Chinees porselein. Mm-hmm. Als ik ga zoeken, vind ik vast wel meer. Ja. Nou, een goede verzameling, Johanna. Die heeft dus wel wat spulletjes. En we hebben ook een luisteraar die zegt, ja, ik heb dus geen antiek, maar ik heb wel heel veel spullen uit andere landen waar herinneringen aan zitten van reizen. Weet je
0: wel? Ja, leuk, ja. Dat vind ik ook leuk. Ja. Ja. Dat is dan zeker.
2: Heb jij dat ook uit van vakanties en zo?
0: Ja, zeker. Ja, we hebben een hele kast bij de trap, zeg maar, als je naar boven gaat. En daar hebben we allerlei dingetjes in gezet. We zijn wel een keertje naar Zuid-Afrika geweest. We hebben kopjes meegenomen voor kleur. Geen antieke dingen, maar dat is leuk. Of gewoon een kaart of een flesje wat we hebben gedronken omdat we een leuk huidje hadden. Of zo. Ja, feestje
2: een fles wijn van een proeverij in Italië.
0: Zoiets.
2: Of zo.
0: Ja. Dus dat wel, ja.
2: Ik heb dat helaas met shotglaasjes.
0: Oh.
2: Wel, als ik een student was, hebben wij iedere trip een shotglas.
0: Ja, maar begrijp ik waarom je huis te klein is.
2: Ja, het speelt uit. Ja, ik ben ook overal meer van de foto's trouwens. Als ik iets aan de muur wil hangen, dan... Trouwens, ik heb wel een klein schilderijtje van de Domtoren thuis.
0: Nou, maar dat vind ik ook
2: een illustratie. Ja, ik hou wel van illustraties. Vind ik wel mooi.
0: Dat is op zich antiek. Dat wil zeggen de Dom natuurlijk zelf.
2: Ja, nee, maar... de Dom is antiek. Ja, ja, ja, ja. Dat is zeker een goed voorbeeld. Ja, nou, reageer verder op de vraag. Heb jij kunst of antiek in huis? Dat willen we graag weten. Laat het weten in de app van RTV Utrecht. Of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
0: Weet je het nou over Indonesië? Andrea had ook iets.
2: Nee, wat dan? Wat zegt
0: Andrea, nog even in de app. Die kwam net ook binnen. Even kijken hoor. Een schilderij uit Indonesië geschilderd door mijn vader. Die heeft daar 10 jaar gewoond. Op hem, in zijn KLM-tijd. Uitgezonden, daar ook geboren. Wat mooi.
2: Dus dat is bijzonder.
0: Een schilderij van heel lang geleden.
2: Ja, en heeft het ook emotionele waarde. Dat
0: zeker.
2: Mooi.
0: Mooie herinnering wat dat betreft. Tot zover. En Aart praat erover door natuurlijk. En
2: Connie aan tafel.
0: Ja, daarvoor al tussen 12 en 2. Nou, geen beukennootjes meer hoor. Geen schilderijen, Gita. Ik bedoel, het weer voor...
1: Nou even met het weer beginnen.
2: Opbouwen.
0: Nou ja, het was natuurlijk een nachttemperatuur die we hebben gehad van een graad of 17 of zo 18. In Nederland. 18 zelfs. Dus dat was voor velen niet echt een hele lekkere nacht. En heel veel vocht in de lucht natuurlijk ook. Dus misschien wel een beetje plakkerig. De temperatuur moet wat gaan binnen. Maar niet heel veel, hè?
1: Nee, niet heel veel. We gaan naar 20, 21 graden toe, denk ik. En er is vanochtend her en der nog wat regen gevallen. De neerslag sommen vanaf middernacht. Zie ik nog in Woerden 11 mm staan. Woudenberg 4,6, Montfort 7,4. Nou, het is toch nog aardig wat neerslag gevallen.
0: Ja.
1: Ik denk dat het meeste nu voorbij is. Er kan nog later in de ochtend een enkele bui passeren. Veel bewolking passeert er ook. En vanmiddag er komt heel voorzichtig de zon erbij, bij weinig wind. Het is gewoon eigenlijk een hele rustige dag. Een overgangsdag naar een ander weertype dan wat we de afgelopen dagen hebben gehad. In ieder geval wat betreft de warme lucht, zeg maar.
0: Afstekens van bal, wat hebben we dan morgen en de komende dagen? Dus het weekend?
1: Morgen en het weekend rustig weer, hoge druk weer. Dat is hetgeen wat niet verandert. Maar de luchtsoort die bij ons is gearriveerd, die is wel aangepast. En dat betekent dat het de komende nachten afkoelt naar 8 tot 10 graden ongeveer. En dat er ook in de vochtige lucht her en der mist kan ontstaan of laaghangende bewolking. Dus dan krijg je die herfstgrijzigheid bij de start van de dag. Dat het killetjes is, wat mistig, laaghangende bewolking. De zon heeft nog genoeg kracht om dat in de tweede ochtendhelft de komende dagen weer op te lossen. Krijg je eigenlijk een mooie afwisseling van stapelwolken en zon. Blijft droog, het is rustig weer en heb je dan middagtemperaturen steeds van 20 of 21 graden. En dan s'avonds gaat het ook netjes weer naar beneden, die temperatuur. Iets wat gisteravond eigenlijk niet lukte, maar de komende avonden wel.
0: Kijk eens aan. Dus een mooie vooruitzicht ook voor de avonden, dat mag duidelijk zijn.
1: Ja, dat het gewoon een beetje af gaat koelen zoals dat normaal ook hoort, zeg maar.
0: Hey,
1: ja.
0: Tot vanmiddag, want dan horen we je natuurlijk weer op de zender.
1: Zeker,
0: bij Connie en bij Aart, dus niet weg te branden.
1: Niet
0: die
1: weg
0: Gita.
1: Te zijn, hè?
0: Zon wel, maar Gita niet. Dankjewel Gita, we spreken je morgen weer. Nu,
1: tot morgen.
0: Dag. Ja, we zijn er weer bijna doorheen.
2: Wij zijn er ook doorheen gevlogen.
0: Ah, nog niet helemaal. Nog een staartje, zeg maar, voordat Edwin hier gaat aanvangen.
2: Oh ja.
0: Ik maak de stoel nog even. Blijf even zitten.
2: Even warm houden.
0: Precies, ja. Straks de Hit Zuid-Holland. Maar nu nog even de

0: zitten.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
9: Eerst een klomp met het NOS-journaal. De Europese Commissie heeft de geldsteun aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Het land zou dit jaar nog 18 miljoen euro van Brussel krijgen, maar dat gaat niet door, bevestigt justitieminister Van Wiel aan de Telegraaf. Nederland had de EU gevraagd om de geldkraan voor Sierra Leone dicht te draaien om Jos L. uitgeleverd te krijgen. In Kiev worden weer noodgedwongen stroomonderbrekingen ingelast. Die stap volgt na een Russische aanval op de energieinfrastructuur. Delen van de Oekraïnse hoofdstad komen volgens een schema steeds even zonder stroom te zitten, zegt correspondent Christian Pauwen.
10: Ook zijn er beperkingen ingesteld voor bedrijven tussen 8 uur in de ochtend en 9 uur 's avonds. Dat betekent dus dat ze het elektriciteitsverbruik moeten beperken, die uren tot een bepaald maximum. Dit allemaal dus om de druk op het elektriciteitsnet te verminderen.
9: De Oekraïnse premier heeft het over de zwaarste aanval op de energiesector sinds het vorige stookseizoen. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. De piloot op de vlucht van Fly Dubai werd gisteren neergestoken door zijn collega. Israël vermoedt dat die co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Na de aanval konden andere piloten aan boord het toestel veilig laten landen in Saoedi-Arabië. Een nieuwe wet moet een einde maken aan de discussie wanneer iemand ZZP'er is en wanneer niet. ZZP'ers moeten onder meer een BTW-nummer hebben en zich verzekeren tegen ziekte. Wie aan de voorwaarden voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn voor naheffingen. De nieuwe wet moet opdrachtgevers ook duidelijkheid geven, zegt minister Aartsen.
11: Die krijgen te maken met handhaving van de Belastingdienst. En uit angst daarvoor zeggen ze, dan huur ik helemaal geen ZZP'ers maar meer in. En dan zie je dus dat ZZP'ers, een grote groep mensen in Nederland, helemaal geen opdrachten meer krijgen. Terwijl het eigenlijk niet nodig is. En dat moet deze wet echt gaan oplossen.
9: De nieuwe wet moet 2028 ingaan. Het weer, 's ochtends nog een bui, in het oosten kans op onweer. De loop van de dag minder regen en zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: De ochtendspits verloopt erg druk, meldt de ANWB. Ongelukken veroorzaken veel vertraging en ook in onze regio nog het nodige te melden. De A1 van Apeldoorn naar Amsterdam bijvoorbeeld, tussen Kootwijk en Hoevelaken bijna een half uur. En richting Amsterdam ook vanuit Amersfoort tussen Baren en Blaricum na een ongeluk 20 minuten. De weg is wel weer vrij. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Everdingen en Beest. Daar heb je ook vertraging. Richting Den Bosch ook tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel ruim 20 minuten. En ook op de A2 van Amsterdam naar naar Utrecht tussen Maars en de Leidse Rijntunnel een kwartier. De A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug ook 15 minuutjes. En dat geldt ook nog voor het stuk tussen Bodegraven en de Meren. Na een ongeluk, de weg is overigens wel weer vrij. De A27 dan Almere naar Gorkum tussen Hilversum en Knoppen Lunetten. Ook daar een ongeluk, de weg is wel weer vrij. Kwartier vertraging. A28 Zwolle naar Amersfoort tussen Harderwijk Zuid en Knoppen Hoevelaak een half uur. En ook nog provinciale wegen waar het momenteel druk is. Deze haal ik er even tussenuit. De N201 van Hilversum naar Uithoorn tussen de afrit Nederhorst en Bergen Loenensloot, 20 minuten. En de N233 van Kesteren naar Veenendaal tussen de aansluiting met de A15 en Rhenen. En ook de N417 van Hilversum naar Groenekan tussen Hollandse Rading en de aansluiting met de A27, ook zo'n 20 minuten. Nou, onderweg ook het Nederlandse lied, de hits uit Holland. We beginnen zo in Volendam.
0: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
2: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
13: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli-Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het Avrotros Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.
14: Twee topmerken, één event. Zaterdag 3 oktober de Kooiman Drive Experience bij Mereveld Utrecht. Het grootste Toyota en Kia event van Nederland. Voor particulieren en ondernemers. De Kooiman Drive Experience. Met proefritten, exclusieve acties, kennissessies, een hapje en een drankje. De toegang is gratis. Meld je aan via kooiman-autogroep.nl. Kooiman Autogroep, de Kia en Toyota dealer van Midden-Nederland.
15: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
16: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
17: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

Gelukte dag, want nu kan het en niet alleen een nieuwe dag, zelfs ook een nieuwe maand oktober. Wijnmaand. En deze eerste is het ook nog eens Wereldkoffiedag, zeg ik op de kalender. Denken we toch ook weer eventjes aan Rita Corita. Lekker bakje koffie. Nou, sowieso in ieder geval lekkere muziek. De hits uit Holland. Ik ben Edwin. En zometeen ook even een Haags bakkie met Goldband en Maan. Maar eerst gaan we naar Doe Maar. Die zetten we eerst even in het zonnetje. Wel een beetje raar, alweer 45 jaar deze.

0: Vanuit OO Den Haag. En de O ook weer in de maand, hè?
1: 3 is prijs.
0: De eerste vandaag. En maan met de goalband zojuist. 3/4 van 2026 alweer achter de rug. Hoewel we nog in zomerse sferen verkeren, zijn toch ook de eerste contouren van de herfst inmiddels waar te nemen. Onder de wolken ook vanmorgen gelukkig wel droog onderweg naar de studio. En de vraag is vandaag in ons spelletje vooral, wie hebben we nog meer hun hoofd in de wolken? Luister.
1: 1

de app van RTV Utrecht rechtsboven. Zie je wel een mogelijkheid om naar de studio te appen. Of mailen naar onze studio, dat kan ook. En dat is dan weer studio@rtvutrecht.nl. Nou, je kan ons vast wel bereiken. En als je in de uitzending komt, mag je een cadeautje kiezen. En ook nog bepalen welke we helemaal gaan draaien. Succes!

0: maar hier toch gezellig met z'n tweetjes. Hè? Monique Smit en Guido van der Graaf. Broertjes ook al geweest. En we hebben ook de nodige duetten vandaag in ons spelletje. Zometeen zet ik ze nog even op een rijtje. En Toontje Lager staat ook klaar.
1: Ik heb nog zoveel te doen. Ik moet hier ooit nog eens vandaan.
0: Nou, we blijven zeker nog een half uur bij je met hits uit Holland. Eerst is Casper er zometeen met het regionieuws. Er wordt veel geknokt in Amersfoort en ook in ziekenhuizen. Dat hoor je zo.
2: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
3: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
2: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
4: Ah, hier kan het.
2: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
5: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
6: Download de app en start met vinden.
7: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
8: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
9: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
0: Nieuws van 9:30 met Casper Kooi. Goedemorgen.
12: Goedemorgen. In Rhenen zijn twee ruiten van het gemeentehuis vernield met vuurwerk. Dat gebeurde gisteravond, want daar vergaderde de gemeenteraad over de opvang van asielzoekers. Een grote groep mensen verzamelde zich buiten. Eén man werd aangehouden voor ordeverstoring en openbare dronkenschap. Na de vernieling greep de ME in, maar meer verdachten zijn niet meer opgepakt. Utrechtse ziekenhuizen hebben vaker te maken met agressie. De vier grootste ziekenhuizen in de provincie delen nu meer rode kaarten uit dan vorig jaar. Met een rode kaart mag je een jaar lang het ziekenhuis niet in. Zo staat het Diaconessenhuis op 21 van die rode kaarten en het Sint-Antonius op 19. In Amersfoort is iemand gewond geraakt bij een vechtpartij aan de Kwekersweg. Die moest naar het ziekenhuis. Drie mensen gingen met elkaar op de vuist. De politie hield er twee aan. 8 oppositiepartijen in de Utrechtse Raad willen opheldering over een journalist van RTV Utrecht die uit het stadskantoor is gezet. Onze verslaggever werd deze week bij de ingang naar buiten geduwd. Hij kwam daar met vragen over een dakloos gezin dat hulp zocht in het stadskantoor. De partijen vragen zich af waarom de politie werd ingeschakeld. Eemnes staat op plek 7 van duurste gemeente voor het verlengen van grafrechten. Nabestaanden betalen daar ruim €2700 voor om een eenpersoonsgraf 10 jaar te behouden. Landelijk ligt dat gemiddeld nog op geen €1300. Dat blijkt uit onderzoek van een uitvaartschool. En de veerpont tussen Schalkwijk en Culemborg kan door de lage waterstand in de Lek nog altijd niet varen. De pont ligt nu ruim een week stil. De klep die sluit niet goed aan op de hoogste stoep. Het veerbedrijf weet niet hoe lang dit gaat duren. Er wordt gezocht naar een oplossing. Krijgen nog het weer. Vanmiddag blijft het droog, maximaal 20 graden. Vannacht mogelijk mist, dan 10. En morgen en in het weekend, de rest van het weekend, droog, geregeld zon en ongeveer 20 graden.
0: Niet echt gunstig, hè, voor die veerpont.
12: Nee,
0: zo hoor.
12: We kunnen wel het regen gebruiken, ja, denk ik.
0: Dankjewel, Casper. Nog even naar de weg. De files worden nu snel korter, maar toch nog wel het nodig aan vertraging te melden door de ANWB, zoals nu op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Dat is tussen Kootwijk en Hoevelaken, 20 minuten. De A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen Knoop het Everdingen, Zaltbommel, ook 20. De A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug. Een kwartier ongeveer. Dat geldt ook voor de A27 van Breda naar Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. En van Almere naar Gorkum tussen Hilversum en Lunette. En dan ook nog de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Tussen Harderwijk-Zuid en Strand Nulde. Daar is een ongeluk gebeurd. En in de richting Amersfoort-Vathorst heb je een half uur vertraging.
13: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert koken plus baden uit Breukelen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
14: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
15: Gebruik je vaak de N233 tussen Veenendaal en Rhenen? Let dan goed op. De N233 is tot en met 4 december afgesloten voor groot onderhoud. Bekijk de actuele afsluitingen en omleidingen op provincie-utrecht.nl.
16: Zoek jij zinvol werk met veel afwisseling? Als superhelper bij Beep4Help ondersteun je buurtgenoot in Utrecht met alledaagse klussen. Van schoonmaken en tuinieren tot een klein klusje. Flexibel, wanneer het jou uitkomt. Kijk op beep4help.nl/Utrecht en word ook superhelper.
17: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gebbelini. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegebbelini.nl.
18: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
19: Dat is dan €250.
20: Betalen?
21: Nee, krijgen! Met de Stam Private Lease Superdeals rijd je een Renault Twingo E-Tech Electric vanaf slechts €319 per maand. En ontvang je €250 boodschappen te goed bij Albert Heijn. Tot en met 24 oktober, dus wees er snel bij. Plan een proefrit op stam.nl. Stam, de Renault dealer voor Midden-Nederland.
22: Hits uit Holland met Edwin Meerman. Radio.

het alweer even over de maan. Belastingformulieren, girokaarten bijbestellen, 008 bellen. Het was weer even helemaal 1983. En die Sinterklaasgedichten die zijn wel altijd gebleven waar Erik Meesi over zong met Toontje Lager. Dat komt ook alweer een beetje in zicht. Zoveel te doen en hopelijk heb je nog even tijd ook om vandaag mee te spelen met 3 is prijs. Wie zijn daar helemaal in de wolken vanmorgen? 1.

En dat onder een dik wolkendek hou ik hier in Utrecht. Drie is prijs voor vandaag. Je hebt nog even de tijd om mij de namen door te geven die horen bij deze drie fragmenten. App of mail even studio@rtvutrecht.nl. En graag dan even met telefoonnummer, hè?

0: Vincent.
1: 3 is prijs.
0: Zijn zomerhit van dit jaar. Nou, ik ga even bellen met de koning. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Edwin.
0: Eigenlijk heet hij Rick.
2: Ja.
0: Rick de Koning vanuit Vijfhuizen, want daar woon je, maar je bent nu in Weesp, toch?
2: Ik ben nu in Weesp bezig, ja.
0: Ja, als eerder heb ik je in de uitzending gehad, toen vertelde je over het woningbouwproject waar je mee bezig was, daar, hè?
2: Ja.
0: Daar zit je nog altijd.
2: Daar zit ik nog steeds, ja. En voorlopig zitten we er nog wel.
0: Dat zijn houten huizen, vertelde je toen, kan ik me herinneren.
2: Ja.
0: Kun je nog even voor de mensen die jou toen niet gehoord hebben, wat je precies aan het bouwen bent allemaal met je collega's?
2: Nou, wij zijn hele houten huizen biobased, dus dat is zoveel mogelijk natuurlijk.
0: Ja.
2: Is het?
0: Ja, is dat ook wat je veel in Scandinavische landen ziet, dat soort huizen?
2: Ja, dat heb je goed. Het is Finhouse. Oh, ik mag geen reclame maken.
0: Nee.
2: Oh, sorry.
0: We hebben die gehoord.
2: Ja,
0: dan even een storing op de lijn.
2: Ja.
0: Nou goed, en met hoeveel mensen doe je dat?
2: Nou, ik heb hier nu 40 man lopen.
0: Zo. Wat voor project, hoe groot is dit project? Hoe groot moet die wijk gaan worden?
2: Het hele wijk is 3500 woningen.
0: Zo. En allemaal van hout?
2: Wij bouwen er maar 16, hoor. Nee, wij bouwen er maar 16.
0: Ah, oké.
2: Dit is echt een heel apart wijkje.
0: Ik merk het, ja. Nou, als het klaar is, moet je maar even een foto sturen ook via de app. Ik ben heel benieuwd wat het dan geworden is.
2: Ja, ik zal er nog wel een paar doorsturen.
0: Ja, jullie hebben nu even tijd om mee te doen met het spel, want het was schafttijd, hè, in de Kate zitten jullie.
2: Ja, klopt.
0: Is het een beetje droog daar in Weesp?
2: Nou, het begint nu droog te worden. De zon begint door te breken.
0: Bij dat soort werk is het altijd wel fijn als het niet regent. Hè. Dan hebben we best een droge zomer gehad, maar nu krijgen we toch de herfst. Dus
2: ja,
0: we willen een beetje rekening mee houden dat het morgens langer donker is of zo.
2: Ook dat. Ja, dat is wel weer minder.
0: Ja. Gezellig. Ik hoorde je net al even op de achtergrond. Je zit met een heleboel mensen daar.
2: Ja.
0: Toch? En hebben ze je nog een beetje geholpen of heb je deze alleen opgelost?
2: Nee, want ik zat alleen in de kreet. Ik zat achter mijn computer. En dan hoor ik het en dan heb ik het door.
0: Nou, onder de wolken dus vandaag. Luister nog een keer.
2: In de wolken. Nou, Susanne Breek.
0: Ja, dat was de eerste inderdaad.
3: Als ik met jou loop op de wolken.
2: Nou, Marianne Weber en Frans Bauer.
0: Ook best z'n tweetjes.
1: 3.
2: Ja. En de kast, Siep van de Ploeg.
0: Ja, ik heb het allebei goed gerekend. Officieel is Siep hier in de kast.
2: Ja.
0: En onder de wolken vooral, hè?
2: Onder de wolken, zo is het.
1: Is prijs.
0: Vanuit het hoge noorden. Nou, goed hoor. Ik stuur jou een puzzelboek. Dat wil je graag hebben.
2: Graag, ja. Leuk.
0: En welke van deze 3 zou ik nog even helemaal voor je draaien?
2: Zullen we Siep doen?
0: Siep, in de wolken.
2: In de wolken.
0: Helemaal goed. En de kast. Dit jaar was hij ook volgens mij in de wolken, want hij mocht optreden voor de koning. Hè? Dat was op 27 april, misschien heb je het gezien. Ja, ja.
2: Ja, zeker.
0: Hier is hij weer even. En veel succes daar. Groetjes in Weesp, Rick.
2: Dankjewel, Edwin. Hele

Boudewijn de Groot. Andere kant van dit plaatje staat verdronken vlinder toen nog op 45 toeren. Dat is iets beroemder geworden. Dit heet dan Onder Ons. Meer 60's vanmiddag, dan ben ik graag weer bij je terug. Zometeen Pieter en daarna het tuinspreekuur bij Koenie. En we gaan nog even naar die andere grote stad tot besluit. Maggie McNeil.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
0: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
2: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
3: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
8: Utrecht. Kasper Meijer met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft de geldsteun aan Sierra Leone stopgezet omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Het land zou dit jaar nog 18 miljoen euro van Brussel krijgen, maar dat gaat niet door. Dat bevestigt justitieminister Van Wil na een bericht van de Telegraaf. Nederland had de EU gevraagd om de geldkraan voor Sierra Leone dicht te draaien om werk te maken van het oppakken en uitleveren van Jos L. Nederland wil dat volgend jaar een uitkering van nog eens 20,5 miljoen euro kan worden stopgezet. Daar onderhandelen de EU-lidstaten nog over. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Israël vermoedt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Het vliegtuig is uiteindelijk veilig geland. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben ontvangen. Dit is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben ontvangen. Zij hoeven dat niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Vandaag was de drukste donderdagochtendspits van dit jaar, zegt Rijkswaterstaat. Door ongelukken en regen stond er op het hoogtepunt 577 kilometer file. Vooral rond de grote steden is het druk. Op de A9 van Alkmaar richting Amstelveen hadden automobilisten meer dan een uur vertraging. Rijkswaterstaat verwacht ook vanavond een zware spits. Het weer, de buien trekken weg naar het oosten. In de loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
9: Nou, gelukkig is het dan nu bijna gedaan met de drukte. De A27 Breda richting Utrecht tussen het knooppunt Gorkum en Lexmond. 11 minuten vertraging. En de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Strandnulde en Amersfoort-Vathorst. Daar ook 11 minuutjes extra reistijd. Lekkere muziek bij de koffie en bij de koffie van de Beatles en VOF de Kunst. Over de koffie, zometeen.
10: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
11: Bij BWR staat comfort hoog in het vaandel. Daarom laten wij winterse kou en zomerse hitte buiten. Zo blijft het binnen aangenaam, ieder seizoen. Kom langs in Houten of kijk op bwrwooncomfort.nl. BWR, hoe het heurt.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je? Maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot de €250 aan prijsfavorieten.
11: Kou en hitte buiten, comfort binnen. BWR Wooncomfort.
13: Twee topmerken, één event. Zaterdag 3 oktober de Kooiman Drive Experience bij Mereveld Utrecht. Het grootste Toyota en Kia event van Nederland. Voor particulieren en ondernemers. De Kooiman Drive Experience. Met proefritten, exclusieve acties, kennissessies, een hapje en een drankje. De toegang is gratis. Meld je aan via kooiman-autogroep.nl. Kooiman Autogroep, de Kia en Toyota dealer van Midden-Nederland.
7: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
14: M bij de koffie met Pieter Voorage.

maar komen we er wel uit. Goedemorgen, donderdag, nieuwe maand. Het is 1 oktober. Ik ben Pieter en dit is Radio M Utrecht. Wat gaan we doen de komende 2 uur? Nou, wat dacht je van lekkere muziek bij de koffie? M bij de koffie van Michael Bublé. Met de M van Michael. We hebben de koffiekeuze. Je mag weer gaan stemmen. Ik heb straks een leuke van ABBA en van Elton John. Laat de radio aanstaan. Vind je het leuk om mee te doen met onze spelletjes? Bijvoorbeeld een gezellige puzzel. Dan ben je ook weer van harte welkom natuurlijk. Het is heerlijk puzzelweer. Dus laten we snel beginnen. Ik heb 11 letters voor je. Je vindt ze in de app van RTV Utrecht. De U van Utrecht, de A van Anton, de B van Bernard en de T van Tinus. Dan de S van Simon, 2 keer de E van Eduard, een N van Nico en de I van Isar. De K van Karel en de laatste letter, dat is de R van Richard. Nou, 11 letters. Met die 11 letters mag je een woord gaan maken. Dat wil ik heel graag weten binnen nu en een klein uurtje. Wie weet gaat straks de prijzenkast voor je open en dan mag je wat uitkiezen. Bijvoorbeeld de shopper van Radio M Utrecht of wat anders leuks. Hè? Nou, de letters in de app van RTV Utrecht. Stuur een

de herfst. Ook in de herfst is er van alles te doen. Snoeien, mesten, bloembollen in de grond stoppen. Misschien heb je er wel een vraag over. Nou, die kun je vanmiddag stellen. Er is al een hele stapel binnen. En ook lekker luisteren. Dus vanmiddag Connie en Jurgen vanaf 12 uur het open spreekuur. De herfsteditie over het groen. In je tuin of op het balkon. Dat kan ook. Of misschien wel in je woonkamer. 10:50 gaan we lekker aan de koffie over een minuut of 20. Ik ben benieuwd naar je koffiekeuze. Dit is keuze 1. Thousand volts en I'm on fire. Keuze 1. En dit is keuze 2.

meeste stemmen gelden. Laat me heel even weten welke je graag zou willen horen met een appje naar de studio. Gewoon even 1 of 2 doorgeven. 1 dus 5000 volts, I'm on fire. Of ga je liever voor Veronica Unlimited? En What Kind of Dance Is This? Ja, dat is keuze 2. Yannick, dankjewel. Jij gaat voor keuze 2. Ja, staat genoteerd. De koffiekeuze om 10 over.

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten in de app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek.
2: Een blik op de weg.
0: En het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

0: Knowing Me, Knowing You. Het is Radio M Utrecht. Zometeen de koffiekeuze natuurlijk. Je mag nog even stemmen. Hè? 5000 volts hebben we met I'm on Fire of Veronica Unlimited. And what kind of dance is this? Nou, 1 of 2, geef het even door. Stuur een appje naar de studio. De meeste stemmen gelden. Zo werkt het. Laatste nieuws met Casper komt er zo aan. Ja, niet de grote boze wolf, maar ook kleine jonge wolven. Die kunnen heel gevaarlijk zijn. Hoe dat dan precies zit en meer nieuws uit de buurt, dat horen we zometeen.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Goedemorgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
5: Toledo. Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
6: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
7: Van het bos tot in de tuin.
6: Zagen.
7: Snoeien.
6: Blazen.
7: Maaien.
6: Meer maaien.
7: En nog meer maaien.
6: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
7: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
8: Stiel. Sterk werk.
9: Ja, kun je even staan? Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Beni, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
10: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
0: Het laatste nieuws. Het is 10:30. Casper hier in de studio. Goedemorgen.
11: Goedemorgen. In Rhenen heeft de gemeenteraad ingestemd met de opvang van asielzoekers. 15 raadsleden die stemden gisteravond voor, 3 tegen. De AZC komt bij voorkeur in de buurt van de stad, maar een precieze plek is nog niet gekozen. Bij een demonstratie buiten waren gisteravond zo'n 300 mensen. Er sneuvelden 2 ruiten. In Utrecht lijkt tijdelijk onderdak in zicht voor het dakloze gezin met een baby. Het buurteam zoekt naar een plek en komt later misschien ook wel met een vaste woning. Het gezin sliep eerder enkele nachten in een auto en daarna in hotels. De arbeidsinspectie onderzoekt ook een Indiaanse restaurant aan het Vredenburg in Utrecht. Ook daar zou personeel worden uitgebuit en zou er sprake zijn van mensensmokkel. Ook bij een ander restaurant in Utrecht loopt zo'n onderzoek. In Nieuwegein mag een 18-jarige, ondanks haar winkelcentrumverbod, weer bij de HEMA in City Plaza werken. Ze kreeg het verbod na meerdere incidenten. Nu mag ze alleen via de achteringang naar haar werk. Dus niet vooraan, via de voorkant, via het winkelcentrum. Achter het stuur moest je al opletten op jongeren op fatbikes en overstekende opaatjes. Maar er is nu een nieuw gevaar. De wolf. In de herfst is de kans op een aanrijding met vooral jonge wolven groter. Die zoeken nu een nieuw plekje en steken dan dus vaker de weg over, zegt Informatiepunt Wolven. En in Utrecht gaat morgen de documentaire MBO-schaamte in première. Want er wordt nog wel eens op MBO'ers neergekeken, zegt deze documentairemaakster. Oh, dat klonk raar.
12: Komt ze en we hopen eigenlijk zo dat het uiteindelijk allemaal naast elkaar kan gaan bestaan. Dat het vet is om advocaat te worden, dat het vet is om kapper te worden. Dat eigenlijk al die beroepen die zo belangrijk zijn, dat het naast elkaar kan staan en dat daar geen waardeoordeel aan hangt.
11: De film die hoort bij een theatervoorstelling over uitsluiting van mbo'ers. Dan nog het weer vanmiddag, dan blijft het droog, maximaal 20 graden. Morgen en in het weekend ook droog, geregeld zon en ongeveer ook weer 20 graden.
0: Oké, Casper, dankjewel. Dan gaan we nog even kijken naar de situatie op de weg. Het valt allemaal reuze mee hoor. Nu de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen de afrit Kerkdriel en de afrit Geldermalsen 13 minuten. En de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen het knooppunt Everdingen en Beest. Daar nog 5 minuutjes door een kapotte auto. Er zijn 2 rijstroken dicht daar. Fijne muziek en wel van Elton John zometeen.
13: Plannen om uw woning in te richten? Dan is dit het moment. Fokking Interieur heeft oktober woonmaandvoordeel. 1000 vierkante meter aan inspiratie voor vloer- of raambekleding. Oktober woonmaandvoordeel bij Fokking Interieur in Nieuwegein. Kijk op fokkinginterieur.nl.
14: De Midgetgolftuinen Lage Vuursche zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midgetgolftuinen van Europa.
15: Twee topmerken, één event. Zaterdag 3 oktober de Kooiman Drive Experience bij Mereveld Utrecht. Het grootste Toyota en Kia event van Nederland. Voor particulieren en ondernemers. De Kooiman Drive Experience. Met proefritten, exclusieve acties, kennissessies, een hapje en een drankje. De toegang is gratis. Meld je aan via kooiman-autogroep.nl. Kooiman Autogroep, de Kia en Toyota dealer van Midden-Nederland.
16: Dat is dan €250.
17: Betalen?
18: Nee, krijgen! Met de Stam Private Lease Superdeals rijd je een Renault Twingo E-Tech Electric vanaf slechts €319 per maand. En ontvang je €250 boodschappen te goed bij Albert Heijn. Tot en met 24 oktober, dus wees er snel bij. Plan een proefrit op stam.nl. Stam, de Renault dealer voor Midden-Nederland.
19: Zoek jij zinvol werk met veel afwisseling? Als superhelper bij Beep4Help ondersteun je buurtgenoten in Utrecht met alledaagse klussen. Van schoonmaken en tuinieren tot een klein klusje. Flexibel wanneer het jou uitkomt. Kijk op beep4help.nl/Utrecht. En word ook superhelper.
20: En bij de koffie met Pieter Voorhuis.

En wat gezellig dat je je dag deelt met ons. Wij zijn Radio en Utrecht. Misschien wel eens van gehoord, hè? En dit was Elton John, daar heb je misschien ook wel eens van gehoord. En I'm Still Standing. Kom, we gaan lekker aan de koffie. 10:50. Het is weer om binnen wat te doen, alhoewel het buiten... en ik ben vanmorgen ook even buiten geweest... helemaal niet zo koud is. Dus ook wel aangenaam. Nou ja, wat je plannen ook zijn... nu even de pauze. We noemen het de koffiepauze. En met die koffiepauze komt altijd de beste muziek, gekozen door jou. De koffiekeuze voor vandaag. Je kon stemmen op 5000 volts met I'm on fire. En daartegenover Veronica Unlimited. En what kind of dance is this? This. Dankjewel voor het reageren. Het was weer gezellig druk hier op de app en in de mail. Ik heb de stemmen geteld en die stemmen die kwamen onder andere van Anne, van Jan. Eens even kijken, dan ook van Yannick, van Peter, van Jannie, Reinie, Nicoline, Hans, Winnie, Victor, Linda, Marcel, Ineke, Sjors, ook dankjewel. Rob en Ank, ook dank voor het reageren, Ank. En de winnaar, ja, de winnaar, dat was wel duidelijk hoor. Veronica Unlimited kreeg de meeste stemmen. Hartstikke leuk om nog eens te horen. Het is al lang geleden, maar wat een herinnering, hè. What kind of dance is this? Geniet ervan, de koffiekeuze voor vandaag. Yeah!

0: Warren. Nieuwe muziek bij Radio Utrecht. Dit was Passenger. Zo, Corrie, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Tijn.
0: Hallo, in Gorkum, hè?
1: Ja, klopt. Ja.
0: Heb je de radio aanstaan, Corrie?
1: Nee, ik zat uit.
0: Oké, heel goed. Ik dacht dat ik mezelf even terug hoorde, maar dat is dus niet het geval.
1: Nee, ik zat uit
0: met
1: de speaker. Dus.
0: Oké, hartstikke goed. Nou, donderdag 1 oktober alweer, hè? Nieuwe maand.
1: Ja, klopt.
0: Ben je een liefhebber van de herfst?
1: Liever de zomer.
0: Liever de zomer, oké.
1: Okay. Ja, maar niet die 35 graden.
0: Ik noteer het alvast even voor je. Ja, die zomer, daar moeten we weer even op wachten. Alhoewel, als je naar buiten gaat, ik weet niet of je al buiten bent geweest, maar...
1: Nee, dat gaat momenteel even niet. Dus.
0: Oké, okay, nou het is buiten wel een gaatje of 20, 22 volgens mij. Het voelt heel warm aan.
1: Oké.
0: Ja.
1: Dan staat er weinig wind.
0: Er staat ook heel weinig wind, dat klopt.
1: Ja.
0: Goed, ik vind het leuk, Corrie, dat je even mee hebt gedaan met de puzzel vanmorgen. Het is ook wel een beetje puzzelweer zo, een beetje grijs en grauw. En nou, een van de goede oplossingen, als het een beetje mee zit, die kwam van jou. Je mag het gaan zeggen, wat heb je gevonden met die 11 letters?
1: Antiekbeurs.
0: De antiekbeurs, ja, dat was inderdaad de enige juiste oplossing. We hebben het vandaag over kunst en antiek thuis. Wat heb je staan thuis waar je blij mee bent, trots op bent, van waarde of juist helemaal niet? Dat hoeft ook helemaal niet. Hè. Je kan ook gewoon iets wat 2 euro kost prachtig vinden en als antiek beschouwen. Er komen mooie verhalen binnen via onze Facebookpagina en via de app en zo. Dus ik dacht antiekbeurs. Ben je er wel eens geweest op een antiekbeurs?
1: Nee.
0: Zou je er een keer naartoe willen? Heb je er iets mee?
1: Nee, niet echt.
0: Oh. En heb je dan thuis... Ja, wat wilde je zeggen?
1: Ik heb alleen voor mijn vriend, die is ook in Kenia geweest. Daar heb ik wel een Van Damme painting olifant gemaakt.
0: Oh, wat leuk.
1: Weerkaatsing.
0: Ja. Dus je maakt je eigen kunst en antiek.
1: Ja.
0: Ja, dat kan ook natuurlijk.
1: Ja,
0: mooi verhaal. Oké, okay, dus diamond painten, dat is je hobby.
1: Ja.
0: Ja, je bent niet de enige.
1: En lezen.
0: Ja, en lezen. En je bent niet de enige, Corrie.
1: Nee.
0: We hebben binnenkort, het duurt nog wel heel even, maar vanaf 6 december dan gaan we natuurlijk weer de kerstperiode in. En dan vieren we kerst hier op de radio en dan komen ook al die kerstkaarten hier weer binnen. Ook heel veel prachtige diamond paint kaarten.
1: Ja, dat is gewoon heel erg in.
0: Ja, zeker. Het is een populaire hobby.
1: Ja, klopt.
0: Ik ga de prijzenkast voor je openmaken. Wat vind je leuk om te hebben? Een shopper, een puzzelboek of een notitieboek? Wat mag ik naar Gorkum gaan opsturen vandaag?
1: Een shopper.
0: Een mooie shopper van Radio in Utrecht. Ja. Komt in orde, dan wens ik je een mooie dag daar.
1: Ik jou ook. En een goede uitzending nog.
0: Dankjewel, dat komt goed. En een mooie dag daar.
1: Jij ook.
0: Dag, Roy. Doei.

En daar gaat hij. De shopper richting Gorkum. Corrie. Tweede ronde woordbouwer. Om 11 uur. Dan gaan we er weer mee beginnen. Je vindt de letters in de app hè, van RTV Utrecht. Ik kreeg vorige uur ook weer even een vraag. Ja, waar vind ik die letters dan precies? Nou, download de app. En ga dan naar radio. En dan zie je boven in het menu ook woordbouwer staan. Als je daar dan op klikt, dan staan daar automatisch de letters. Kun je lekker aan de slag. En laat het maar weten als je het hebt gevonden. Dan maak je kans dus op een leuke prijs. De muziek is goed. M bij de koffie. De spinner zometeen. Marco Schuitmaker komt eraan. En Elvis natuurlijk. Bijna kwart over 11 is. En vandaag is Suspicious Minds. Blijf erbij. En hier is Rob

0: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Zonverlangers, opgelet! Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
3: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
4: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
6: Utrecht. 11 uur, Casper Meijer met het NOS Journaal. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben ontvangen. Dit is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot €25.000. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben ontvangen. Zij hoeven dit niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de WIA-regeling erg ingewikkeld is. Europa heeft alle betalingen aan Sierra Leone stopgezet omdat het land niet wil meewerken aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Justitieminister Van Weel had aan de EU gevraagd om per direct de geldkraan dicht te draaien. Hij hoopt dat ook de steun van ruim €22 miljoen voor volgend jaar niet doorgaat. Bij nieuwe Franse scholierenprotesten zijn gisteren meer dan 600 mensen aangehouden. Tientallen mensen raakten gewond. Er waren onder meer protesten in een voorstad van Parijs, in Lyon en in Lille. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken werd er op verschillende plekken zoutzuur gegooid naar agenten. De protesten begonnen vorige week in Parijs. Leerlingen willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Vandaag worden opnieuw demonstraties verwacht. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Israël vermoedt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Het vliegtuig is uiteindelijk veilig geland. Het weer, de buien trekken weg naar het oosten. In de loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Het wordt een graad of 20. Morgen zon en stapelwolken en opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: En dan de verkeersinformatie, de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen de afrit Kerkdriel en de afrit Geldermalsen. 13 minuten vertraging. En de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen het knooppunt Everdingen en Beest. 4 minuten. Dat komt door een kapotte auto. Er zijn 2 rijstroken dicht. De spinners zometeen.
8: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
9: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
10: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
11: Ook de Graaf Maarsen. Voor kussens, overtrekken, bedden, lingerie, nachtmode, handdoeken en meer vind je in
9: Hart van Maarsen. Daar moet
12: de Grebbelinie. 4 eeuwen geschiedenis, verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelinie.nl.
13: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
14: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
15: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
16: Doet u voorzichtig met mijn vader.
17: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
18: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli-Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het AVROTROS Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.
5: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
19: En bij de koffie met Pieter Voorhaasje.

Utrecht de morgen door met de Spinners. Ja. Muziek waar je van gaat spinnen. Nou, met die muziek zit het wel goed. De Engelbewaarder. Ja, de Engelbewaarder van Marco Schuitmaker. Die hoor je zo. En dat is niet alles. We hebben ook Eric Clapton en Neil Diamond. Ik ga ze allemaal voor je opzetten. En de letters die staan inmiddels ook alweer klaar in de app. Vind je het leuk om even mee te doen? Een poging te wagen? Dat vind ik dan weer heel erg leuk. Laat wat van je horen. Stuur een appje naar de studio met de goede oplossing. Of met de fouten, dat mag ook. Of mail even studio@rtvutrecht.nl. 11 letters. De M van Marie. 2 keer de E van Eduard en 2 keer de O van Otto. Let op, 3 keer de L van Leo en 2 keer de B van Bernard. En dan de laatste, de N van Nico. Oh, wat een makkie. Anton, Jeroen, Bianca, Andrea, ook allemaal goed. En nou, dan maak je kans dus op wat leuks uit de prijzenkast. Letters in de app van RTV Utrecht en stuur een appje naar de studio met de oplossing. Dankjewel.

0: daar was dan ineens Marco Schuitmaker, onze kennismaking met hem. En wat een succes. Ik zat net te kijken, was het vorig jaar of het jaar daarvoor? Nee, het is al 3 jaar geleden. De Engelbewaarder was het.
1: Now, ladies and gentlemen.
0: Nou, dat is iets langer geleden. Binnenkort trouwens ook weer onze week van de 60's. Hè? Die zit eraan te komen. Nou, klein voorproefje 1969. Het is 11:15. En dit is Suspicious Minds vandaag.

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

0: Neil Diamond, Bruno Mars en Fleetwood Mac. Het is onderweg. Radio M Utrecht natuurlijk, waar anders. Het is bijna 11:30, ook onderweg het laatste nieuws met Casper. Ja, het gaat over Sinterklaas. Wat is Sinterklaas nou zonder paard? Dat ga je mogelijk meemaken in Woerden. We horen er zometeen meer over. En meer nieuws uit de buurt onderweg.
1: Jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 106 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
8: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: En het is 11:30. Casper hier met het laatste nieuws. Goedemorgen.
10: Goedemorgen. De gemeente Rhenen betreurt de vernielingen aan het gemeentehuis na een protest tegen asielopvang. Het is onacceptabel, zegt de burgemeester. De ME kwam toen in actie. 1 persoon werd opgepakt. In totaal stond zo'n 300 man te demonstreren tegen de AZC. 2 ruiten sneuvelden. De gemeenteraad stemde voor de komst van de AZC. Leraren langer laten doorwerken lost het leraar het probleem bij onze scholen niet op. Dat zegt het Centraal Planbureau. En dat komt omdat hier in Utrecht en de andere grote steden het tekort zo groot is dat het niet valt in te lopen. Leraren in Utrecht gaan al vaker later met pensioen. 8 oppositiepartijen in de Utrechtse Raad willen opheldering over een journalist van RTV Utrecht die uit het stadskantoor is gezet. Onze verslaggever werd deze week bij de ingang naar buiten geduwd. Hij kwam er met vragen over een dakloos gezin dat hulp zocht in het stadskantoor. De partijen vragen zich af waarom de politie werd ingeschakeld. Meer hierover in onze app. Vanaf vandaag mag er niet meer gewerkt worden aan de dijken in de provincie. En vanaf volgende maand mag er ook geen vee meer die dijken op. En dat geldt dan tot 1 april. Het Hoogheemraadschap zegt dat werkzaamheden en grazend vee de dijken kunnen beschadigen. Het hoogwaterseizoen komt eraan en daardoor moeten die dijken extra sterk zijn. En het Sinterklaasfeest in Woerden dreigt in het water te vallen. Er zijn te weinig vrijwilligers en er is te weinig geld. De organisatie denkt dat het dit jaar allemaal wat minder wordt.
11: Denk hierbij dat de intocht kleiner wordt. Minder festiviteiten, misschien wat minder muziek. Een podium minder en misschien zelfs geen boten bij de aankomst of Sinterklaas zonder paard.
10: Dan nog het weer. Vanmiddag blijft het droog, maximaal 20 graden. Vannacht mogelijk mist, dan koelt het af naar 10. Morgen en in het weekend droog, geregeld zon en dan ook ongeveer 20 graden.
12: De Midget Golftuinen Lage Vuurse zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midget Golftuinen van Europa.
13: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
14: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
15: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Weba Design keukens, badkamers en tegels uit Beeldhoven alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
16: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
17: Gebruik je vaak de N233 tussen Veenendaal en Rhenen? Let dan goed op. De N233 is tot en met 4 december afgesloten voor groot onderhoud. Bekijk de actuele afsluitingen en omleidingen op provincie-utrecht.nl.
18: Dat is dan €250.
19: Betalen?
20: Nee, krijgen! Met de Stam Private Lease Superdeals rijd je een Renault Twingo E-Tech Electric vanaf slechts €319 per maand. En ontvang je €250 boodschappen te goed bij Albert Heijn. Tot en met 24 oktober, dus wees er snel bij. Plan een proefrit op stam.nl. Stam, de Renault dealer voor Midden-Nederland.
21: En bij de koffie. Met Piet.

0: kijk nou buiten, Corny. Prachtige boom. De blaadjes worden elke dag een beetje geler.
1: Ja.
0: En het is herfst. Het is 22 graden buiten.
1: Nou, weet je, Pieter, ik liep gisteravond nog om een uurtje of negen, moest ik even iets doen, liep ik op straat. En toen was het 21 graden. Ja. Ik vond het ook wel enigszins bevreemdend.
0: Ik vond het ook heel vreemd.
1: Ja.
0: Maar ik geniet wel van hoe het nu buiten eruit ziet.
1: Dat is ook zo.
0: De herfst is natuurlijk ook prachtig.
1: Je ziet de karretjes van de gemeente alweer alle bladeren bij elkaar blazen.
0: Zeker, zeker. Ik zie ook heel veel mensen nog wat in de tuin doen.
1: Ja, nou dat kan ook wel, want het is hartstikke mooi weer.
0: Zeker.
1: En dat weten we ook wel.
0: Ja,
1: je heeft massaal gereageerd. Nou ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Het tuinspreekuur. We kunnen wel zeggen, Pieter, dat het heel populair is. Dus we gaan er straks maar eens flink mee aan de slag. Want er zijn veel mailtjes binnengekomen. We proberen zoveel mogelijk te beantwoorden. En we zijn in afwachting van Jurgen Smit. Ik heb hem een gevulde koek beloofd. Dus die heb ik ook heel braaf gehaald.
0: Ja.
1: En dan gaan we zo meteen aan de slag.
0: Hartstikke leuk. Het open spreekuur over de tuin. Inderdaad, 3 keer per jaar. En dit is dan de herfsteditie.
1: In de winter ligt het even stil.
0: Ja, maar dan beginnen we in de lente weer.
1: Ja, precies.
0: Maar nu eerst de herfst. Leuke vragen komen er weer langs.
1: Ja, heel leuk.
0: Ja, leerzaam ook.
1: Ik vind het heel leerzaam. En wat ik zo leuk vind is dat ze sturen ook allemaal foto's mee.
0: Ja.
1: Er was zelfs één complimentje bij van een vrouw die laat een foto zien van, ik meen, een olijfboom die helemaal zo goed als dood was. Na de tips van Jurgen heeft ze weer een foto gemaakt.
0: Kijk.
1: En hij doet het weer. Dus dat is wel heel erg leuk.
0: Ja. Je kan mailen als je nog een vraag hebt. Het is wel heel erg druk, hè?
1: Ja.
0: Dus als je een vraag hebt, stuur een mailtje. We hebben een speciaal mailadres. Dat is tuin@rtvutrecht.nl. Dan komt het direct bij jou en bij Jurgen terecht.
1: Ja, dat klopt.
0: Nou, we zitten er klaar voor, Corny.
1: Ik ook, ik ben er klaar voor.
0: Heel veel plezier. Doe de groetjes aan Jurgen.
1: Dat doe ik.
0: Ja. Bye.

0: gouden klanken van Fleetwood Mac. Nou, alle tractatie twee keer dubbel goud. Rina, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, goedemiddag.
1: Ja, bijna.
0: Ja, ja. Hoe is het in Bilthoven daar? Hier in Utrecht breekt de zon net door.
1: Ja, hier ook een beetje.
0: Heerlijk.
1: Maar ik zit nu even aan de koffie met een lekker roomsoesje.
0: Wat een verwennerij zo op donderdag.
1: Ja, dat moet af en toe kunnen, hè?
0: Vind ik ook. Heerlijk. Ja, nou, ik zie je helemaal genieten daar. En wat is je plan zo voor de middag dan?
1: Nou, eigenlijk niet zoveel. Misschien even lekker een stukje wandelen of zo. Want het is mooi weer, dus dat gaan we denk ik doen.
0: Oké, goed. Nou, en naar Radio M Utrecht luisteren. Dat heb je ook vanmorgen gedaan.
1: Altijd.
0: Leuk, dankjewel. En ja, die 11 letters, even bekeken. Was je er snel uit of heb je er echt heel veel moeite voor moeten doen?
1: Nou, er viel me. Ik had in eerste instantie bloemen, maar ik denk, ja, er blijven zoveel ellen over. Ik denk, dat klopt niet.
0: Nee.
1: Dus toen ben ik aan het puzzelen en toen kwam ik op bloembollen.
0: Ja, de bloembollen. Met een knipoogje naar het spreekuur over de tuin. Dat zo meteen gaat beginnen natuurlijk.
1: Klopt.
0: En ja, de maand oktober ook een mooie maand om de bloembollen in de grond te doen. Voor een kleurrijke lente weer.
1: Ja.
0: Ja, ben je een beetje van de tuin en van tuinieren?
1: Nou, dat doet mijn mama allemaal.
0: Oké, dat laat je verzorgen, zeg maar.
1: Ja, dat laat ik verzorgen, ja.
0: En heeft hij ook bolletjes in de grond gestopt dit jaar?
1: Nou, er staan allemaal, hoe heet die dingen ook alweer? Hoe heette die? Dahlia's.
0: Oh,
1: ik vraag even aan mijn man. Er staan allemaal dahlia's, die staan allemaal in bloei nog.
0: Oh,
1: dus,
0: fantastisch. Ja. Ja, wat leuk zeg. Nou, die moeten ook weer de grond uit binnenkort, als de vorst
1: aankomt, hè? Ja. Maar dat laat ik allemaal aan mijn man over.
0: Oké, en jij gaat er heerlijk van genieten.
1: Daarom.
0: Ja, wat leuk zeg. Nou, binnenkort of zometeen dus het spreekuur over de tuin. Misschien gaat het ook al over de dahlia's. Moeten we even afwachten natuurlijk. Er zijn heel veel vragen binnengekomen. Met de bloembollen ben jij de winnaar geworden, Rina, van Woordbouwer. Dus dan ga ik voor jou de prijzenkast openmaken hier. En dan mag je natuurlijk weer wat gaan kiezen. Ik heb een shopper, een puzzelboek of een notitieboek vandaag.
1: Nou, doe mij de shopper maar.
0: De shopper van Radio M Utrecht.
1: Ja.
0: Dat is een uitstekende keuze.
1: Ja, hè?
0: Ja, dan kan je iedereen in Bilthoven laten zien waar je naar luistert als je boodschappen doet.
1: Daarom, ja.
0: En
1: ik ben gek op shoppers. Dus.
0: Op shoppen of op shoppers? Of op allebei?
1: Nou, op allebei.
0: Okay. Nou, dan extra veel plezier. En misschien kom je ook nog wel iemand tegen met zo'n leuke shopper. Dan kunnen jullie elkaar een hand geven daar.
1: Oké, nou. Goed. Heel hartelijk bedankt.
0: Jij ook voor het meedoen en voor het luisteren naar ons. Doe de groet aan je man daar, die op de achtergrond lekker zit te luisteren.
1: Dat ga ik doen.
0: Oké, en bedankt nogmaals. En tot de volgende keer, Rina.
1: Ja, tot de volgende keer. Dank u wel.
0: Oké, groetjes. Dag. En heb je ook meegedaan of gereageerd? Dank je wel, was weer gezellig. En zometeen dus de herfsteditie van het Open Spreekuur over de tuin met Jurgen en met Corny. 2 uur lang beantwoordt hij alle vragen die zijn binnengekomen. En je kan ook nog reageren door even te mailen naar de studio naar tuinapenstaartje@rtvutrecht.nl. Mooie middag.

0: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
5: Ja, kun je even staan?
6: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
7: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
4: Nu bij Dirk, Coolbest 100% Juice, 1,99.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. In totaal zijn er nu 56 besmettingen met het West-Nijl-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten overleden. Het RIVM verwacht dat de piek van de uitbraak voorbij is, omdat het aantal nieuwe infecties de laatste tijd afneemt. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs in het land. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Gisteren werden bij de verschillende scholierenprotesten in totaal meer dan 600 mensen opgepakt. Het UWV begint vandaag met de hersteloperatie van de WIA. Die uitkering is bedoeld voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Zeker 16.000 mensen kregen te weinig geld en worden nu gecompenseerd. Mensen die te veel hebben gekregen hoeven dat geld niet terug te betalen om een nieuw schandaal zoals de toeslagenaffaire te voorkomen. Bij Pakistanse luchtaanvallen op buurland Afghanistan zijn zeker 9 mensen gedood, onder wie vrouwen en kinderen. Dat melden de Taliban-autoriteiten in Afghanistan. Pakistan spreekt van een antiterreuroperatie en zegt dat het 22 terroristen heeft gedood. Het is de afgelopen tijd onrustig tussen de twee buurlanden. Europa heeft alle betalingen aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet wil meewerken aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Justitieminister Van Wiel had aan de EU gevraagd om per direct de geldkraan dicht te draaien. Hij hoopt ook dat de steun van ruim 22 miljoen euro voor volgend jaar niet doorgaat. Het weer. Op steeds meer plekken breekt de zon door. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen flinke zonnige periode, afgewisseld met stapelwolken. En dan wordt het opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Een goedemiddag, 12:02. Je luistert naar Radio M Utrecht. En Marjolein is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. Leraren langer laten doorwerken lost het personeelstekort op Utrechtse scholen niet op, zegt het Centraal Planbureau. Het tekort is daarvoor te groot. Utrechtse leraren die gaan al vaker later met pensioen dan anderen. Renen noemt de vernielingen aan het gemeentehuis na een protest tegen asielopvang onacceptabel. De gemeenteraad stemde gisteravond in met de komst van asielopvang in de gemeente. En ik heb het ook over rattenoverlast in Amersfoort. Sinds vorig jaar zijn er ruim 600 meldingen gedaan van onder meer overlast bij het station. Nou, dat heeft te maken met werkzaamheden daar. De gemeente gaat vaker afval ophalen, bosjes snoeien en inwoners ook tips geven.
10: Okay.
11: Om daar iets aan te doen, hopelijk.
10: Heel belangrijk. We horen meer over een half uur. En zometeen begint het Tuinspreekuur, de herfsteditie met Jurgen Smit.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
12: Twee topmerken, één event. Zaterdag 3 oktober de Kooiman Drive Experience bij Mereveld Utrecht. Het grootste Toyota en Kia-event van Nederland. Voor particulieren en ondernemers. De Kooiman Drive Experience. Met proefritten, exclusieve acties, kennissessies, een hapje en een drankje. De toegang is gratis. Meld je aan via kooiman-autogroep.nl. Kooiman Autogroep, de Kia en Toyota dealer van Midden-Nederland.
13: Zoek jij zinvol werk met veel afwisseling? Als superhelper bij Beep4Help ondersteun je buurtgenoten in Utrecht met alledaagse klussen. Van schoonmaken en tuinieren tot een klein klusje. Flexibel wanneer het jou uitkomt. Kijk op beep4help.nl/Utrecht en word ook superhelper.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
14: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Wordt altijd zo vrolijk van dit nummer. Dexys Midnight Runners en Come On Eileen. Goedemiddag, het is 8:08.
1: Aan tafel.
0: Het tuinspreekuur. We hebben het er al weken over met Jurgen Smit. Fijn dat je er weer bent, Jurgen.
2: Ja, Connie insgelijks.
0: Ik kan me eigenlijk geen editie herinneren dat het zo populair was als nu.
2: Ja, het is echt niet normaal, hè?
0: Heb je die stapel voor jou gezien?
2: Ik heb ze gezien.
0: Ik maak me zorgen of we, hier allemaal, of we die allemaal kunnen beantwoorden.
2: Ja, we moeten er snel doorheen.
0: We gaan daar snel doorheen. Ja. Er zijn heel veel mensen en dat vinden wij hartstikke leuk dat je zo massaal hebt gereageerd. Ook gewoon met foto's erbij. Nou, we gaan ons gewoon er doorheen werken. Maar ik wil toch eventjes aan jou vragen, hoe gaat het met jou?
2: Ja, het gaat goed.
0: Ja, je bent druk met van alles en nog wat. Tuinmanieren, dat is de site waar alle filmpjes op staan. Ik noem het nog maar een keertje.
2: Ja, dat, in principe is dat nu wel zo langzamerhand het belangrijkste voor mij geworden. Dus tuinmanieren inderdaad, YouTube-kanaal.
0: Ja.
2: Daar zit ook een shop aan vast, dat ik allerlei dingen vind voor de tuin.
0: Ja,
2: en wat ik fijn vind is dat we richten ons altijd op het beter maken van het bodemleven. Beter maken van de planten, beter maken, gezondere
0: op een
2: planten.
0: Goede manier.
2: Ja, eigenlijk wat net zoals met de mensen geldt. Als je gezond leeft, gezond eet, dan heb je minder kans op ziektes. En bij planten is dat precies hetzelfde.
0: Maar wat ik aan jou willen vragen, hè, als we nou eens kijken naar gisteravond. Ik zei het net nog bij Pieter, ik loop gisteren om 9:00 s'avonds op straat. Het is 21 graden.
2: Ja.
0: Er komen ook vragen binnen van mensen van het is hartstikke droog. We krijgen regenbuien, het klimaat verandert. Hoe ga jij daar als hovenier en als tuinman en als expert mee om?
2: Het warmer worden, dat betekent dat je sortiment wat je kunt gebruiken qua beplanting wat groter wordt. Hè? Dus er zijn wat je de 20 jaar geleden plantte je nog geen vingerplant in de tuin. Of 40 jaar geleden geen olijfboom.
0: En nu wel?
2: Nu wel. Het sortiment wordt wat groter. Maar door die aanhoudende droogtes dan moet je zorgen dat er toch op een goede manier water beschikbaar blijft voor die planten. Want anders zetten ze het gewoon niet.
0: Nee, precies.
2: Dus dat betekent dat je grond, letterlijk het bodemleven, ik heb het er wel vaker over gehad, als je zorgt voor een echt gezonde bodem, waar als er water valt ook water wordt vastgehouden. Dus ter beschikking komt voor de planten op het moment dat ze het echt nodig hebben.
0: Ja.
2: Dus aandacht voor de bodem, dat moet nog veel meer wijdverspreid worden. Dat moet echt tussen de oren komen.
0: Nou, tegels wippen, dat weten we wel. Dus hup, weg met die tegels, maak er een groene tuin van. En denk ook eens aan een regenton. Dat op het moment dat het hartstikke droog is, dat je toch nog een soort voorraad hebt. Zou je dat ook willen aanraden?
2: Ja, regentonnen zijn er gelukkig al in heel veel soorten en maten. Je hebt regentonnen, dat zijn eigenlijk plantenbakken. Ja. Het is een plantenbak, maar het is ook tegelijk een regenton. Laatst op een beurs zag ik een bank, een buitenbank van kunststof. Maar dat is eigenlijk een watervoorraad.
0: Oh, wat leuk.
2: Dus die staat dan wel op een vaste plek natuurlijk. En wat natuurlijk nog wel belangrijk is, naast het water opvangen en water bergen in de bodem, dat je kijkt naar het sortiment wat je, als je een tuin op het zuiden hebt, en je hebt een stadstuin, ik noem maar wat, Daar kan je op een gegeven moment wel hortensias willen blijven neerzetten.
0: Die hebben heel veel water nodig, dat wordt hem niet.
2: Ja, dan moet je kijken naar bijvoorbeeld naar siergrassen.
0: Ja.
2: Of naar grijsbladige planten die ook altijd met wat minder water toe kunnen.
0: Lavendel ook? Of niet?
2: Ja, lavendel bijvoorbeeld.
0: En
2: rozen,
0: moeten die veel water?
2: Rozen moeten heel veel water.
0: Ja.
2: Okay. Dus dat je je plantkeuze een beetje aan gaat passen.
0: Ja, dat is eigenlijk een overall tip. En nu we toch bezig zijn, wat kunnen we nu overall gaan doen in onze tuin? De herfsteditie.
2: Als je een vijver hebt, er zijn niet zo heel veel mensen meer met de vijver, maar als je een vijver hebt, en je wilt daar nog iets aan veranderen of uitbreiden, of je weet dat de bodem een beetje met slip is vervuild, dan moet zeg ik, pak hem nu nog echt aan, nu dat watertemperatuur nog wat hoog is.
0: Mm-hmm.
2: Want als je later in het seizoen komt, zeg maar eind oktober, begin november, dan beginnen ook de salamanders en de kikkertjes zich allemaal in te graven in dat slip op de oever. Ja, als je dan nog echt grof gaat werken in die vijver, dat is dan niet meer anders. Dus doe dat nu. Ja, en onderhoud van je gezond.
0: Ja. En snoeien? Kun je alles nu snoeien? Of zeg je van wees voorzichtig?
2: Ja, er is al best wel veel te snoeien. Je ziet al zelfs mensen die hebben de leilinders gesnoeid. Nou, dat vind ik dan zelf een beetje vroeg. Want dan zit je tegen een kale boom aan te kijken. En voor de komende 7 maanden, zeg maar.
0: Ja.
2: Dus daar zou ik zeggen, laat het nog heel even zitten. Maar het doet die boom geen schade als je het nu al wegknipt. Maar hagen knippen, bladhoudend, bladverliezend. Je borders, de afgestorven delen, die zou ik nu nog een beetje afhalen, zodat die borden er netjes uitziet.
0: Mm-hmm.
2: Maar er komt straks een moment, en dan zijn we misschien 2, 3, 4 weken verder, Ja. Dat die border echt in elkaar stort. En dan hoef je daar voor de rest niet zoveel meer aan te doen. Nee. En persik, pruim, kers, die steenvruchten, dat je die alvast gaat snoeien. Nu,
0: ja. Rozen snoeien nu of niet?
2: Nou, bij rozen zou ik zeggen, als ze al uitgebloeid zijn, want er zijn heel veel rozen die nog doorbloeien op dit moment. Hè?
0: Klopt, ja.
2: Ja. Maar als je uitgebloeide rozen hebt, en dat zijn hele lange takken, dan zou ik zeggen, knip de helft alvast weg. Ja. Om te voorkomen dat het met een herfststorm uit gaat scheuren.
0: Ja.
2: Maar dat is het dan. Dus de roos is nog wel een beetje vroeg.
0: Oké, goed. Ik stel voor, wij draaien nog een plaat en daarna gaan we er keihard tegenaan. Ik heb er zin in. Jij ook?
2: Ik ook. Kom erop.
0: Leuk.

0: De Four Tops en Walk Away René. Het Tuinspreekuur met Jurgen Smit. We gaan van start met Lies Boers. Lies, goedemiddag.
1: Hallo.
0: Hallo. Jij komt uit IJsselstein en je hebt een vraag over de Japanse esdoorn. Kom maar door.
1: Ja. Nou, onze esdoorn die wordt zo groot en hij houdt een hoop zon tegen. En wij willen hem eigenlijk radicaal snoeien, als dat kan. En hoe zouden we het moeten snoeien? Of is het beter heel de boom eruit?
2: Okay. Ja, dat is nogal een verschil.
0: Dat is een verschil.
2: Ja. Nou, de boom eruit, zeker niet.
0: Nee, hij is toch hartstikke mooi.
2: Nou, hij is prachtig.
0: Je hebt er een foto bij gedaan, prachtig. Ja.
2: Maar hij is inderdaad wel een beetje groot geworden. Ik begrijp dat je hem... De vraag was ook of hij boven op de hoogte van de schutting afgezaagd kan worden. Nou, in principe zou je hem overal af kunnen zagen. Maar als je hem echt weer een beetje wil verjongen... dan zul je hem nog dieper moeten wegzagen. Zeg maar op ongeveer, nou ik noem maar eens wat... een halve meter boven de grond knip je alles weg. Vanuit waar een plant knipt. Ja, je houdt alleen korte stammen over. En waar een plant knipt, daar loopt hij uit. Mm-hmm. Dus hij gaat dan van het voorjaar allemaal nieuwe knoppen maken. En dan gaat hij op die korte stompen die je hebt... daar gaat hij allemaal nieuwe twijgen maken. En dan komt ook gewoon weer een mooi nieuw blad aan. Als je streng snoeit, krijg je een sterke reactie. Dus hij gaat heel veel twijgen maken. Dan kan het zijn dat je van het voorjaar... daar misschien nog een keuze in moet maken... dat je er af en toe eens eentje weghaalt. Ja. Maar, en doe dit, zeg maar, zodra het blad eraf is. Dus ergens een beetje december, januari... is de ideale tijd om dit te doen.
0: Oké. Ze zegt ook nog, ik heb een zaaddoosje in een potje aarde gezet. Daar groeit nu een boompje in. Jij zegt, ja, dat boompje, dat is ook een Japanse esdoorn.
2: Ja, dat is ook een rode Japanse esdoorn.
0: Maar hoe moet ze die beschermen in de winter?
2: Ja, zo klein als deze is in een pot. Omdat, en ja, hij staat in een bak, maar eigenlijk staat hij in een pot. Ja. Als je dit buiten laat staan dan komt die, en er komt vorst...
0: Dan is die weg.
2: Nou ja, dan gaat hij meteen die hele kluit bevriezen. Oh ja. Dus dan zou ik hem even vorstvrij wegzetten. Het blad gaat er zo meteen af. Dus dan kan je hem ook gewoon in een donkere schuur zetten voorlopig. Maar in ieder geval, strenge vorst mag je niet hebben.
0: Oké, nou, Lies, jij bent geholpen. Ik snap dat het spannend is, maar de schaar erin. Dan gaan wij door naar Gerry Knobbout. Gerry, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Jij mag ook je vraag stellen, hoor.
3: Ja, ik wil graag weten wanneer de hortensia en de vlinderplant gesnoeid mogen worden.
2: Ja, nou laat ik even mijn laatste beginnen eerst. De vlinderstruik.
0: Die kan ook groot worden ineens weer, hè?
2: Ja, je hebt soorten die gaan gewoon naar 4 meter, hè?
0: Ja, ongelooflijk.
2: Ja, het zijn mooie planten, hoor.
0: Ja,
2: en
0: zeker.
2: Als je nou trouwens het hebt over een plant die weinig water nodig heeft... dan is het de vlinder...
0: De vlinderstruik?
2: Ja, zeker.
0: Top.
2: Maar als het een hele hoge vlinderstruik is... dan zeggen we altijd, nou, knip ongeveer de helft eraf. Als hij uitgebloeid is, zeg maar, dat doe je in november zo'n beetje.
0: Ja.
2: Dan knip je de helft er alvast uit... omdat je weet dat je hem van het voorjaar toch heel streng gaat snoeien. Maar dan voorkom je dat hij met de storm ook een beetje uit gaat schuren. Net zoals met die rozen.
0: Ja.
2: Dus haal als het een kleine vlinderstruik is... ja, dan kun je nu de oude bloemen er nog uithalen. Klein beetje snoeien om nieuwe bloemen nog...

0: meest voorkomende. De oude bloemen mogen er altijd uit. Maakt niet uit wanneer je dat doet eigenlijk. Dat
1: soms staat er nog wel leuk, zo'n bruine bloem.
0: Die oude uitgebloeide bloemen, ja. Ik vind het best mooi. Met een beetje rijp erop of die spinnenwebben die er aankomen. Ja, fantastisch. Maar goed, dat doe je normaal gesproken gedurende de winter als je zin en tijd hebt. Alleen voor eind maart, want dan komt het nieuwe blad. Nieuwe knoppen zijn dan gemaakt en dan, nou ja. Dan doe je het normaal gesproken. Voor die tijd doe je dat, dus tijdens de wintermaanden. Ja, en als het een pluimhortensia of een Annabelle is, ja, dan doe je hem sowieso na de winter.
1: Ik heb één keer een hele domme fout gemaakt. Je zou zeggen, Corny, je zit al 11 jaar met Jurgen aan tafel. Je moet niet alles kort knippen. Dat heb ik toch gedaan met een hortensia. Ze zijn 3 keer zo groot geworden. Was heel dom. Heel dom van mij.
0: Nee, als je heel strengs doet, dan gaat hij ook weer heel sterk reageren. Alleen heb je even geen bloemen. Bij de meeste, hè? Niet bij alle.
1: Precies. Ja. Oké, Gerry, je kunt aan de slag. Wij gaan eventjes niet naar nummer 3. Dat is even voor jou, maar we gaan naar nummer 4. Die hangt ook aan de lijn en dat is Sandra van der Vliert. En die heeft ook een vraag. Sandra, een hele goede middag.
2: Goedemiddag. Ik heb inderdaad een vraag. Ik heb sinds afgelopen najaar heb ik de bodem wat meer bedekt gehouden in mijn tuin. En nu zit ik aan de keukentafel te werken. En dan zie ik af en toe zo heel vrolijk een muisje heen en weer trippelen.
1: Wat lief.
2: Ja, superleuk. En ik begrijp dat er inderdaad onder al het spul wat de bodem bedekt, aardig wat leeft. Maar hoe voorkom ik nou dat die gezellige muisjes van de winter bij mij naar binnen komen?
1: Op visite komen, om een stukje taart te eten bij jou.
0: Ja, dit is er wel eentje. Ja,
1: oh jee.
0: Nou kijk, muizen die hebben maar een opening nodig van 0,5 centimeter. En dan komen ze al binnen. Ja. Je zou zeggen dat muisje is 3-4 centimeter dik. Maar 0,5 centimeter en dan kunnen ze al binnenkomen. Dus je zult op de grens van tuin en huis zul je echt alle kieren dicht moeten maken.
1: Wow.
0: Ze komen natuurlijk altijd. Ja, en dat moet je echt afkitten. Er is speciale kit ook voor om dat te doen. Maar het moet gewoon dicht. Binnen, ze komen natuurlijk op eten af. Mm-hmm. Dus belangrijk is dat je het binnen eigenlijk brandschoon houdt. En dat je eetbare dingen hoog zet. Dus dat je die niet in een laag keukenkastje, want ze komen via de achterkant door een gaatje komen ze erin. En ze zijn de boel lekker aan het opvreten, stuk knagen.
1: Ja.
0: Dus hygiëne is belangrijk. Ja, en als het dan toch gebeurt, dan ook al, ik snap dat je het zo vriendelijk mogelijk wil doen. Maar ja, dan zul je toch met een klemmen bijvoorbeeld, of met een. Ja, dat is wel de meest radicale, maar ook wel de snelste dood eigenlijk.
2: Ja.
1: Ja.
0: Maar je probeert eerst schoonhouden en weren. En als ze er toch in zitten, ja, dan moet je er wel wat aan doen. Want als er een paar muizen binnen zitten, dan voordat je het weet, je de 20. Hè?
1: Ja.
0: En dan heb je echt een probleem.
1: Muizen zijn leuk in de tuin, minder leuk in huis. Nou Sandra, ik hoop dat je daarmee vooruit kan. Ik stel voor dat we eerst nog even muziek gaan draaien. En dan gaan we heel snel naar de vraag van Marijke. Dat gaat over de rhododendron, hoor je zo meteen.
3: Aan tafel, Connie Kraaijenveld.

0: daar ga je wel van dansen hier in het tuinspreekuur, zeg. Bauza was dat met Magnetic. Het is bijna 1:30, maar we doen nog gewoon nog een vraag, want we zijn druk in het tuinspreekuur. We gaan door naar Marijke de Jong, die heeft een vraag over de rhododendron. Marijke, welkom.
1: Hoi Connie, goedemiddag.
0: Hi. En,
2: Jurgen.
1: Jurgen. Oh ja, sorry.
0: Ook bij de U, maar dat geeft niet.
1: Hoi, hoi. Ik heb een rhododendron en die is door de warmte en de droogte voor ongeveer 3/4 dood. Kan ik die nu snoeien?
2: Ja, kijk, doodhout mag er altijd uitgesnoeid worden. Maakt niet uit in welk jaargetijde. Als je een stuk doodhout ziet, een dode twijg, knip me weg. Dat mag altijd. Mm-hmm. Soms denk je dat het doodhout is en blijkt er toch nog wat leven in te zitten. Maar goed, dan is het een beetje krassen op de bast. Als het bruin is, kan het eruit. En als het er groen zit, zou je het nog heel even kunnen laten zitten tot het voorjaar. Maar als je zeker weet dat het bruin is, dan is het dood. Dus knip dat weg. En als je de rhododendron zelf helemaal wilt verjongen. Dus ja, want met die droogte, en er zijn heel veel rhododendrons trouwens, hè, die hier last van hebben.
0: Ze hebben toch gewoon wortels in de breedte in plaats van in de diepte?
2: Ja, dat klopt. Ja. Ze wortelen met 30 tot 50 centimeter diep.
0: Ja,
2: ja, en als het een flinke periode droog is, dan hebben ze gewoon geen water. En als ze dan geen water krijgen, dan houdt het op, zeg maar. Maar die rhododendron, die mag je snoeien. En dat doe je normaal gesproken, ben je eigenlijk vanaf nu mag dat al. Maar je kunt ook zeggen, nou, ik doe het een beetje helemaal in de rustperiode van de planten, want het is nu nog een graad of 20. Ja. Dus die plant assimileert nog wel. Dus dan kan je zeggen, nou, weet je wat, ergens in november, december, dan snoei ik hem eens even helemaal streng terug. Mm-hmm. En dat mag dus ook in januari, februari, maart, maar een beetje voor het voorjaar. En dan zal je zien dat hij op de delen die nog levend zijn, dat hij daarop uit gaat lopen. Okay. Maar geef hem voeding, geef hem wat extra water. Ook nu of ook tijdens de winterperiode als het echt mooi weer is en we hebben 7 graden. Ja, dan staat hij nog steeds te verdampen. Dus,
0: ja.
2: Even verwennen, maar je mag hem, doe dat snoeien dan over een maandje.
0: Oké, Marijke, ik hoop dat we jou geholpen hebben. Ik kijk even naar de klok. Meneer of mevrouw Dokman doen we na het nieuws. Want anders komen we in het gedrang met het nieuws. Gaan we nog een plaat draaien? Nee, hè? We gaan naar het nieuws. Nou, dat gaat over Amersfoort. Daar wordt het vuil namelijk vaker opgehaald. Er is daar een rattenplaag. We hadden het net al over muizen, Jurgen. Maar in Amersfoort is het ratten. Je hoort er meer over zometeen van Marjolein.
3: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
4: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
8: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg.
7: Kan ik heen?
8: Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
9: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
0: Goedemiddag, het is 1:30 precies. Het tijd voor het nieuws met jou, Marjolein. Goedemiddag.
10: Goedemiddag, over rattenoverlast. In Amersfoort zijn sinds vorig jaar ruim 600 meldingen van rattenoverlast binnengekomen. Vooral in de wijk Zielhorst en rond Amersfoort Centraal zijn veel ratten gezien. En dat komt vermoedelijk door werkzaamheden daar. De gemeente gaat ratten bestrijden, vaker afval ophalen en bosjes snoeien. En inwoners krijgen ook tips. Leraren langer laten doorwerken lost het personeelstekort bij Utrechtse scholen niet op, zegt het Centraal Planbureau. Dat komt omdat hier en in de andere grote steden het tekort zo groot is dat het niet valt in te lopen. Leraren in Utrecht die gaan al vaker later met pensioen. De gemeente Rhenen betreurt de vernielingen aan het gemeentehuis na een protest tegen asielopvang. Het is onacceptabel, zegt de burgemeester. De ME kwam gisteravond in actie. 1 persoon werd opgepakt. In totaal stonden zo'n 300 mensen te demonstreren tegen de komst van een AZC. De gemeenteraad die stemde voor. Makelaars moeten verplicht in een beroepsregister komen, vindt het kabinet. De makelaarsvereniging in Utrecht steunt dat plan, maar wil ook eisen stellen aan opleiding en vakkennis. Volgens de minister gaat het nog vaak mis.
11: Dus die geven geen inzicht in het biedboek. Die laten niet zien wat voor de processen zijn. Dus mensen die worden dan geadviseerd bijvoorbeeld 10.000 euro meer te bieden. Maar die hebben geen idee of daar wel een bod onder zit. Dus er zijn te veel klachten van mensen die het gevoel hebben dat ze misschien wel veel meer hebben betaald dan had gehoeven.
10: En makelaars die uit het register worden gezet, die mogen hun werk dan niet meer doen. De veerpont tussen Schalkwijk en Culemborg kan door de lage waterstand in de Lek nog altijd niet varen. De pont ligt nu ruim een week stil omdat de klep niet goed op de te hoge veerstoepen aansluit. Het veerbedrijf weet nog niet hoe lang dat duurt en er wordt gezocht naar een oplossing. Regen komt er de rest van de dag niet meer bij. Het blijft droog, het is zo'n 20 graden. En morgen een rustige herfstdag met zonwolken en opnieuw zo'n 20 graden.
0: Dankjewel Marjolein.
12: Bij BVR staat comfort hoog in het vaandel. Daarom laten wij winterse kou en zomerse hitte buiten. Zo blijft het binnen aangenaam, ieder seizoen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het heurt.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Kou en hitte buiten, comfort binnen. BVR Wooncomfort.
13: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Dat is dan €250.
15: Betalen?
16: Nee, krijgen! Met de Stam Private Lease Superdeals rijd je een Renault Twingo E-Tech Electric vanaf slechts €319 per maand. En ontvang je €250 boodschappentegoed bij Albert Heijn. Tot en met 24 oktober, dus wees er snel bij. Plan een proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Midden-Nederland.
17: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030 227 3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
18: Gebruik je vaak de N233 tussen Veenendaal en Rhenen? Let dan goed op. De N233 is tot en met 4 december afgesloten voor groot onderhoud. Bekijk de actuele afsluitingen en omleidingen op provincie-utrecht.nl.
17: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030 227 3227.
19: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: op deze toch wel vrolijke donderdag in het tuinspreekuur. Hughes Corporation was dat. Goedemiddag.
1: Aan tafel.
0: Zometeen het uitgebreide weerbericht. Dat is mooi om even over te praten. We zijn benieuwd wat voor weekend er aankomt. Maar dat hoor je allemaal straks. Jurgen, wij hebben al van tevoren heel veel mailtjes binnengekregen.
2: Ja.
0: Mocht je nou ook nog een brandende vraag hebben, dan kan je beter even mailen naar tuin@rtvutrecht.nl. Tuin@rtvutrecht.nl. Bovendien mag ik ook elk uur een tuinbon weggeven. Dan weet je dat maar vast. We hebben er al een boel gehad. We gaan snel door met meneer of mevrouw Dokman. Die heeft een vraag over de druiven. Plant. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Ja, het is meneer hoor, maar goed.
0: Dag meneer Dokman. Goedemiddag. Ja. Vertel maar.
3: Nou, ja, wij hebben buiten een druivenstruik, zeg maar, een soort druifboom gekocht. Dat is eigenlijk een meerjarige druivenboom. En ja, daar hebben we de eerste jaar of twee jaar hebben we daar behoorlijk wat druiven aan gehad. Zelfs zo dat ik er dus druivensap van kon persen.
0: Ook leuk, ja.
3: Maar nou, op een gegeven moment werd dat minder. En afgelopen jaar heb ik er geen druiven aan gehad.
2: Ja. Staat hij in een pot?
3: Hij staat in een pot, ja.
2: Ja.
0: Oh, hij kijkt al bedenkelijk, meneer Dokman.
2: Ja, dat doe ik automatisch, ja. Hè, als hij in de pot staat. Ja. Nou, het is een paar dingen. Het is een paar dingen. Het kan met een paar dingen te maken hebben. Als hij zeg maar, onder grote bomen zou staan, dan zou je kunnen denken aan te veel schaduw. Mm-hmm. Als de druif te veel schaduw krijgt, nou, dan heeft hij moeite met het maken van druiven. Maar dat zal in dit geval niet aan de orde zijn. Het kan maar te maken hebben met snoeien. Als je hem veel te streng terugsnoeit, dus echt letterlijk op de hoofdtakken, dan in plaats van op de zijtwijgjes, dan knip je eigenlijk zoveel knoppen weg voor het volgend jaar, dat vindt hij lastig om dan twijgen te maken waar die trossen aankomen. Dus ja. Hele strenge snoei zou er één kunnen zijn. Te veel stikstof. Dat is meestal met druiven die in de volle grond staan. Als je ze te veel stikstof geeft, dan gaan ze heel veel blad maken. En dan ja, komen ze eigenlijk niet eens toe aan druiven maken. Maar in dit geval, omdat die in een pot staat, denk ik dat die knel zit intussen in zijn pot.
0: Mm-hmm.
2: Daarmee ook lastig water en voedingsstoffen op kan nemen. Hij heeft het gewoon wat zwaarder gekregen. In dit geval kan je twee dingen doen. Je haalt hem, als het blad eraf is, haal je hem eruit. Je snijdt zeg maar, een derde van de wortels eraf. Je zet hem terug in die pot met nieuwe grond. Dan gaat hij van het voorjaar nieuwe haarwortels maken. En dan grote kans dat hij gewoon weer echt tot bloei komt.
0: Maar, beter?
2: Of je zet hem in een veel grotere pot.
0: Ja.
2: Eruit, hoppakee, nieuwe pot. En dat hij moet kunnen ontwikkelen om gewoon goed te kunnen aarden, letterlijk.
0: Ja.
2: Beter nog zou zijn dat hij
0: in de volle grond komt.
2: Dat hij in de volle grond terechtkomt. En dan zal je zien dat hij eruit knalt.
0: Oké, goed. Nou, dat is een duidelijk verhaal, meneer Dokman. We wensen je heel veel plezier daarmee. Hopelijk gaat hij het doen. Wij gaan gestaag door. Even kijken. Wij hebben aan de lijn Nel de Rooij. Nel, goedemiddag.
4: Goedemiddag, met Nel.
0: Het gaat over de vaantjesboom. En ik hoorde net al, Jurgen wordt er heel blij van. Want we hebben niet vaak vragen over een vaantjesboom.
2: Nee, dat klopt.
4: Nee, nou, wij hebben een vaantjesboom in de tuin al 20 jaar. En ze beginnen met bloeien als ze 15 zijn, geloof ik. Maar we hebben hem gekocht toen hij 8 jaar oud was. In het voorjaar heeft hij ongelooflijk in bloei gestaan. En vorige week kwam ik weer in de tuin op het gazon, zag ik toen vaantjes liggen. En toen had ik zoiets van, wat? Dat kan helemaal niet.
2: Ja.
4: Dus nou heb ik goed gekeken, want hij is deze zomer in augustus is hij bijna helemaal kaal geworden door de droogte. En het bijzondere is dat er dus weer allemaal, nou niet lang niet zoveel als in het voorjaar hoor, maar er zitten duidelijk vaantjes in met weer nieuwe vruchtbeginsels.
0: Okay.
2: Ja.
4: Dus dat is, vind ik heel bijzonder, want de vruchten van het voorjaar die zijn nu aan het vallen. En ik vroeg me dus af, is dat ooit eerder vertoond of gezien?
2: Nou, het is grappig en het is ook een bijzonder verhaal. Want inderdaad, de vaantjesboom, de Davidia, daar hoor je niet zoveel over.
0: Ik zit hem even op te zoeken. Het is een witte bladeren en een soort vlaggetjesboom. Met een bolletje in het midden inderdaad.
2: Ja.
4: En in het voorjaar is dat echt, de vlaggetjes komen eerst. En daarna komt het blad.
0: Oké.
2: Okay. Ja.
4: Dus dan heb je in april heb je een, ja, in dit voorjaar was het echt overweldigend. 1 grote witte vlaggetjesboom.
2: Ja, ze noemen dat een naaktbloeier. Dus als je bloeit voordat het blad eraan zit.
0: Ja.
2: Maar omdat wij zo'n bijzonder jaar hebben gehad, en met name qua zomer, er is zoveel warmte geweest. Dat is ook uiteindelijk de reden geweest. Want zelfs grotere, oudere planten kunnen dan, ja, als het grondwater zo ver zakt en er komt geen nieuw water bij, dan ergens moet hij gaan compenseren. Ja. Want hij kan geen water krijgen. Nou, dan moet hij blad laten vallen om de verdamping tegen te gaan.
0: Ja.
2: Dus dat heeft hij gedaan. Daar heeft hij zijn blad laten vallen. Maar bladverliezende planten, dat bedoel ik de algemene, hè, dus de planten die met de herfst normaal gesproken ook het blad laten vallen, dat is de vijntjesboom ook, die zijn in staat als het redelijk vroeg in het seizoen is, zeg maar eind juni, juli, als dan het blad valt, zijn ze in staat om opnieuw knoppen te maken, hetzelfde jaar nog, en daar vervolgens dan toch nog weer een tweede bloei aan te geven. Dus ja, maar dat komt echt door die enorme hitte die we gehad hebben. Overigens is het zo dat er veel meer planten zijn die dit jaar een extra tweede bloei hebben gegeven. Neem bijvoorbeeld de blauwe regen.
0: Ja. Komt dat door het weer dan? Door het
2: dat
0: klimaat?
2: Komt door de hitte.
0: Ja,
2: dat komt echt door de hitte.
0: Ja.
2: Dat ze een tweede bloei gaan geven. Maar dus dat hoeft de komende 5 jaar hoeft het helemaal niet weer zo te zijn. Maar het komt door die warmte.
0: Oké, nou, je kunt vooruit, Nel. Dankjewel voor je vraag. Wij gaan door naar, even kijken, Elise van den Berg over haar Japonica Mountain. Elise, goedemiddag.
5: Goedemiddag. En Joris ook, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Je mag je vraag stellen.
5: Over de Pyrus Japonica Mountain Fire. Hij deed het jaren goed. En nu is ineens alles is bruin. En ik zie hier en daar weer een groen takje. Ja. Moet ik hem helemaal snoeien? Of,
2: Wat je even zou kunnen doen, ook dit is waarschijnlijk een droogteprobleem. En bij wintergroene planten, want de Pyrus Japonica is een wintergroene plant.
0: Mm-hmm.
2: Dan zie je vaak het resultaat pas wat later. Dat is bij bladhoudende planten, zie je het vaak net even wat later. Wat je wel even kunt doen voordat je gaat snoeien, hè, wat ik daar straks al zei, kras even op de bast, waar het blad bruin is, of daar groen nog onder zit, of dat er bruin onder zit. Als er bruin onder zit, kan je het in principe al wegknippen. Als er groen onder zit, zou ik het toch nog even afwachten tot na de winter om te kijken waar die uit gaat lopen. En dan heb je eigenlijk nu de keuze van, stel je voor dat het bruin is, ja, dan zou je het nu weg kunnen knippen. Maar waar ga je dan knippen? Hè?
0: Ja.
2: Dan is het soms handiger om eigenlijk gewoon maar niks te doen. Te wachten tot het voorjaar. Dan gaat die plant zelf aangeven. Nou, tot hier heb ik het leven, daar loop ik uit. En alles wat dan zonder blad blijft, ja, dan knip je dat weg. Maar dan is het zicht veel makkelijker.
0: Ja, dat is ook duidelijk. Elise, succes daarmee. Wij gaan naar muziek van Train.

0: Train Drive By op Radio M Utrecht. Het is 11 minuten voor 1. Gita Spannenburg, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Connie.
0: Hallo, hallo. Ja, wij zitten in het tuinspreekuur. Ik heb het met Jurgen, hebben we het natuurlijk ook wel over het weer. Ik vertelde net dat ik gisteren op straat liep om 9 uur dat het 21 graden was.
1: Ja, was toch bizar.
0: Ja, ik vind het een beetje bevreemdend allemaal. Ja, maar goed, als het er is, moet je er toch maar van genieten. Ja. Wat kunnen wij verwachten de komende dagen?
1: Temperaturen zullen boven normaal blijven 's middags, maar de gekte gaat er wel een beetje af. Dat scheelt. Ik bedoel, de afgelopen dagen waren we natuurlijk allemaal met records. En afgelopen nacht ook, hè. Ik bedoel, de minimumtemperatuur voor de beeld was vanochtend vroeg op 18,4. Ja. Nou, zal die nog wel worden fijn getuned. Want je ziet dat de minimumtemperatuur wordt over een heel etmaal genomen. Dus ook vanavond telt nog mee. En dan stroomt er een andere luchtsoort binnen. Dus uiteindelijk zal de minimumtemperatuur van deze dag niet 18,4 zijn. Zo werkt dan statistiek weer. Ook een beetje raar, maar die wordt bijvoorbeeld 14, 15, omdat het laat vanavond af gaat koelen naar 14, 15 graden. Dus we hebben in ieder geval minder kleffe nachten voor de boeg. Dat scheelt.
0: Dat scheelt. Vandaag donderdag. Hoe gaat het er morgen het weekend uitzien?
1: Rustig en droog. Ook vanmiddag droog. We zien wat wolkenvelden, middelbaar en hoog, maar er komt die zon echt wel doorheen. Het is een graadje of 21, nu ook al. Het is rustig weer. Wel klammig. Die luchtvochtigheid is nog hoog. En die zien we vanavond en vannacht, als het ook droog is, ook kalm, maar nog wat bredere opklaringen. Zien we door die temperatuursdaling dat vocht weer terug in de vorm van mistvorming. Dus morgenochtend, maar ook zaterdag en zondag, denk ik dat er op veel plekken mist ontstaat. Ziet er ook wel weer mooi uit, maar het is hinderlijk natuurlijk in het verkeer. En in de tweede ochtendhelft dan zal al die mist verdwijnen. En dan krijg je eigenlijk een heel vriendelijk weerbeeld van stapelwolken en zon. En een temperatuur van 20 graden ongeveer.
0: En kun je iets over volgende week al zeggen?
1: Ja, er verandert in eerste instantie niet zoveel. Wel lijkt het langzaam te tenderen naar dat er iets meer invloed komt van storingen vanaf de oceaan. Dus langzaam maar zeker komt er iets meer reuring in de atmosfeer om ons eventjes ook uit al dat hoge druk weer te drukken. Maar het gaat langzaam.
0: Oké, Gita, dankjewel voor nu.
1: Alsjeblieft.
0: Fijne middag en wij horen jou vanavond weer bij Aard.
1: Zeker, tot dan.
0: Hoi hoi. Radio M Utrecht. Wij gaan snel door met het tuinspreekuur. En ik stel voor, Jurgen, als jij het ook goed vindt, dat ik een paar voorlees. Dan kunnen we wat meer vaart maken.
2: Prima.
0: Ik begin eigenlijk met een compliment aan jou.
2: Oh.
0: Dat is, wij hebben een mailtje binnengekregen van Arnie Ide. Beste radiotuinman Jurgen. Geen vraag, wel het resultaat van mijn vraag van vorig jaar. Bedankt voor je advies van het olijfboompje. Misschien weet je dat nog wel. Mijn foto erbij, hoe die was. En kijk eens.
2: Zo, die is mooi geworden.
0: Die is mooi geworden.
2: Ja, die zegt top.
0: Dus dat is een complimentje van Arnie. Die wilde ik even aan jou doorgeven. Dan gaan we naar Kees Molenaar. Kees, we zouden jou bellen, maar ik lees hem even voor als je het goed vindt. Wij hebben heel veel last van engerlingen in de tuin. Zowel de hortensia's en de rhododendrons die we geplant hebben dit voorjaar. De een na de ander gaat dood. We hebben aaltjes gekocht, toegepast, zoals op de verpakking staat. Hoe lang werkt dit of is er ook een ander middel? Engerlingen, dat zijn grote witte beestjes die zitten in de grond. En dat worden meikevers, toch?
2: Dat worden meikevers, ja. En je hebt ook de junikever nog. Maar inderdaad, die engelingen, dat is een 4-jarig stadium. Het begint met een eitje. En dat wordt steeds groter, groter, groter. En bij het 4e jaar dan hebben ze van die pootjes. En als je hem onder een microscoop bekijkt, is het echt een doodeng ding.
0: Ja, ik vind hem ook heel
2: eng. Hij is echt lelijk.
0: Ja. Wit, maar goed, toch ook? Zijn ze wit?
2: Ze zijn wit.
0: Ja, ja.
2: Ja, een beetje ivoorwit is het.
0: Ja.
2: Ja, ze brengen heel veel schade. Ze zitten gewoon aan de worteltjes te knagen van planten. Ook van het gezon. En op dit moment zijn ze nog steeds actief. Omdat het zo warm blijft. Maken ze nog heel veel schade op dit moment. Nou, de aaltjes is een bekend fenomeen. Omdat dat los je op in water. En dat vreet die larven van binnenuit vreet die op. Dat is dan wel grappig. Wij van tuinmanieren.
0: Ja.
2: Ja, moet het toch even zeggen, want anders gaan ze vragen van waar komt het vandaan?
0: Nou, tuinmanieren.
2: Ja, wij van tuinmanieren. Wij hebben een spul dat heet, wij noemen het biobug. En dat is op basis van knoflook. Er zitten 17 kruiden in en er zit heel veel knoflook in. En die knoflook, verdun je een beetje in met water, doe je in de gieter. En daar geef je eigenlijk de planten en het gras water mee.
0: Oh ja.
2: Die knoflook, die verjaagt die engeling. Die gaat of naar boven, dan komen vogels, die zien dat en die pikken dat op. Of ze gaan naar beneden vanwege de geur en sterven daar af.
0: Oké. Nou.
2: Dus dat is, nou, dat hebben we vorig jaar, we hebben dat al langer hoor, maar heb ik het in een van bij mijn klanten gedaan in Weesp. Ja, je wilt het niet zien. Dat gras, jongen, dat is nog nooit zo mooi geweest. Dat is
0: heel goed.
2: Biobuk.
0: Biobuk, nou goed, op tuinmanieren, dat is te zien. Kees, dankjewel voor je vraag. We gaan er nog eentje voorlezen. En dat is Don Snel. Die doet er ook een foto bij. En hij zegt, ik heb een grote kamerplant, maar de bladeren zijn niet meer mooi. Wat kan ik doen dat de plant weer mooi wordt? Nou, inderdaad, Don, je hebt een foto meegestuurd van een beetje een trieste plant met wat gele stippetjes erop. Wat is dit?
2: Ja, ik zie hem even niet.
0: Oh, dit is hem.
2: Oh, ja, ja, ja. Oh, dat is een Scheflera. Ja,
0: okay.
2: Nou, ten eerste, het is normaal gesproken een hele, hele sterke plant.
0: Ja.
2: Maar in dit geval, bijna altijd, het is niet 100% garantie. Alles wat je ziet boven de grond, heeft in principe een oorzaak in de grond.
0: Ja.
2: He, dat hadden we net met die engelingen. Ja. De rhododendron doet het niet goed, maar de engeling is eigenlijk de schuldige.
0: Ja.
2: Dus in dit geval zal dat niet veel anders zijn. Het kan natuurlijk licht zijn.
0: Ja?
2: Het kan grond zijn, het kan dus een verarmde grond, maar het kan ook nog zelfs dat er een soort maden in de grond zitten. Nou, de grootste kans in dit geval is dat er toch een tekort aan voedingsstoffen is.
0: Ja?
2: Waarbij in dit geval, ik zou zeggen, ga hem verpotten. Of haal hem eruit, haal die oude grond eens even lekker tussen die wortels vandaan. Stop hem in een nieuwe grond en laat hem weer eens even helemaal opknappen. Dat aangetaste blad wordt nooit meer beter.
0: Nee.
2: Dus je moet het hebben van nieuw blad, wat dan vervolgens dat oude blad een beetje gaat overgroeien.
0: Ja.
2: En dat nieuwe blad activeren, dat betekent dat je na de verpotting ook nog voeding moet gaan geven. En kijk even of je hem niet, als hij wat dichter van het raam staat, bijvoorbeeld op 3-4 meter van een raam, dat je hem even tijdelijk even dichter bij het raam gaat zetten.
0: Oké. Okay.
2: Dat hij wat meer licht vangt. Want lichtproductie, opbrengst eigenlijk van de zon, neemt bij elke meter de helft af. Dus als je bij het raam op het zuiden 10 hebt, na een meter afstand van het raam heb je nog maar 5. Na 2 meter zit je op 2,5. Dus de hoeveelheid licht die zo'n plant krijgt, ja, dat daalt dramatisch naarmate jij hem wat verder weg van het raam zet.
0: En als die te weinig licht krijgt, wordt hij dan geel?
2: Ja, dan wordt hij ook geel.
0: Ja, ja. Oké, duidelijk. Ja. Ik kijk even naar de tijd. We doen er nog eentje. Het kan nog net. Dat is van mevrouw Siersma. Die gaan we ook eventjes voorlezen. Wij zijn op dit adres pas komen wonen. Toen stonden deze al in de tuin. Een fuchsia en een heg. Hoe die heet, weet ik niet. Wat kan ik hieraan doen dat ze een beetje fatsoenlijk eruit gaan zien? Volgens mij zit er een ziekte in de heg, want de blaadjes zitten vol met gaatjes. Ook hier weer, ik laat hem even zien. Ja, je hebt hem ook. Daar zitten gewoon gaatjes in. Moet dat een beestje zijn?
2: Nou, dat kan een beestje zijn. Het kan een kevertje zijn die zit te vreten. Het kan ook een schimmeltje zijn. Want als je een schimmeltje hebt op blad, en dat zit er een tijdje, ja, dan valt er vanzelf een gaatje in.
0: Ja.
2: Dus een schimmeltje, ja, maakt eigenlijk, en dat noemen ze dan hagelschotziekte. En dat betekent letterlijk grond verbeteren en voeding erbij. Ook weer om het probleem te overgroeien. Want die gaatjes kan je niet meer repareren. Die heb je.
0: Nee.
2: Maar op het moment dat je zorgt dat die haag weer echt de smaak te pakken krijgt. En omdat we richting de winter gaan, dan zou je bij die haagvoet, zou je eerst eens een laagje compost kunnen doen. En dan zou je daarna vanaf, zeg maar, nou ja, een beetje begin maart, zou je er wat gewoon tuinvoeding bij kunnen gooien. Om hem, om het bodemleven te activeren, doe je met compost en ook een beetje met die tuinvoeding. Maar die tuinvoeding is vooral bedoeld om die plant op te jagen en sneller nieuw blad te maken.
0: Oké, duidelijk. Ik stel voor dat wij lekker naar het nieuws gaan van 1 uur en daarna gaan wij door. Wij moeten samen nog even bepalen wie de tuinbon krijgt. Maar dat doen we tijdens het nieuws, goed?
2: Oké.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
10: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben gekregen. Dat is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben gekregen. Zij hoeven het niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. Er zijn nu in totaal 56 besmettingen met het West-Nijl-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten zijn overleden. Het RIVM verwacht dat de piek van de uitbraak voorbij is, omdat het aantal nieuwe infecties de laatste tijd afneemt. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs. Op verschillende plekken is dat opnieuw op geweld uitgedraaid. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Gisteren werden bij de verschillende scholierenprotesten in totaal meer dan 600 mensen opgepakt. De scholieren protesteren tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Nederlandse musea trokken vorig jaar 31,6 miljoen bezoekers. Dat is 2,5% meer dan het jaar ervoor. Daarmee is de sector weer dichter bij het niveau van voor de coronapandemie. Ook het aantal bezoeken met een museumkaart neemt toe. Vorig jaar werd een derde van de museumbezoeken gedaan met een museumkaart. Veruit de meeste Nederlanders gaan wel eens naar een museum, blijkt uit onderzoek van Ipsos. 11% zegt dat nooit te doen. Het weer. Op steeds meer plekken breekt de zon door. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen flinke zonnige periode, afgewisseld met stapelwolken. En dan opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemiddag, 1:02 is het. Je luistert naar Radio M Utrecht. En Marjolein is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. We hoorden net bij de NOS ook al over het West-Nijl-virus. Bij ons in de regio is het bij nog 2 mensen vastgesteld. Volgens het RIVM in Bilthoven zijn in totaal nu 12 Utrechters besmet geraakt. De uitbraak lijkt over zijn hoogtepunt heen te zijn. In Amersfoort zijn sinds vorig jaar 600 meldingen gedaan van rattenoverlast, onder meer bij het station. De gemeente gaat de ratten bestrijden, vaker afval ophalen, bosjes snoeien en ook tips geven aan inwoners. In Utrecht gaat de documentaire MBO-schaamte in première. 17 MBO-studenten onderzoeken daarin de vooroordelen over hun opleiding. Want daar wordt nog wel eens op neergekeken, zeggen ze. Dus ook dat zo om 1:30.
0: Dankjewel Marjolein. Kijken wij nog even naar de weg. Verkeersinformatie van de ANWB. Met de A12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Wageningen en afrit Oosterbeek 8 minuten. Het komt door een ongeluk. U wordt via de vluchtstrook geleid en omrijden kan via Barneveld en Apeldoorn over de A30, de A1 en de A50. En ook de A12 en dan de andere kant op Arnhem richting Utrecht tussen knooppunt Grijsoord en afrit Wageningen. 13 minuten en 1 rijstrook is dicht. Zometeen gaan wij het tuinspreekuur hervatten.
12: Woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
13: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
14: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli-Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het AVROTROS Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.
15: Twee topmerken, één event. Zaterdag 3 oktober de Kooiman Drive Experience bij Mereveld Utrecht. Het grootste Toyota en Kia event van Nederland. Voor particulieren en ondernemers. De Kooiman Drive Experience. Met proefritten, exclusieve acties, kennissessies, een hapje en een drankje. De toegang is gratis. Meld je aan via kooiman-autogroep.nl. Kooiman Autogroep, de Kia en Toyota dealer van Midden-Nederland.
9: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: Aan tafel met Connie Kraaijeveld.

0: Een harte kreet op Radio M Utrecht van Eternal. Goedemiddag.
1: Aan tafel.
0: 1:08. Je luistert naar het lunchprogramma Aan tafel. In het teken van het tuinspreekuur met hovenier Jurgen Smit. Jurgen, ik heb het niet meegemaakt dat we zoveel vragen hebben binnengekregen. Zou dat door het klimaat kunnen? Dat het allemaal groeit en bloeit als een speer?
2: Nou, wel dat het nog zo lang doorgroeit.
0: Dat zou
2: normaal gesproken, eind september hebben we natuurlijk wel een klein beetje dat we richting de herfst gaan. Nou, dat gevoel hebben we nog helemaal niet.
0: Nee.
2: Ook de bladverkleuring begint op gang te komen. Wilde wingerd en ik heb wat ginkgo's al een beetje geel zien verkleuren. Maar het is nog allemaal minimaal. Dus omdat het zo warm blijft, trekt het nog door. En dat geeft dus ook weer nieuwe schades aan. Met verdroging, met schimmeltjes, met kevertjes enzovoort.
0: Ja. Nou, ik stel voor dat we gewoon weer door gaan knallen. Wij hebben aan de lijn Ben Poot uit Veenendaal. Ben, goedemiddag.
3: Goedemiddag, klopt helemaal.
0: Je mag je vraag stellen aan Jurgen.
3: Ja, we hebben een solitair staande walnotenboom, die staat al zo'n 35 jaar. Die heeft altijd perfect walnoten geproduceerd. Laat ik het zo zeggen. Ze rolden goed uit de schil. De schil bleef hangen en de noot lag op de grond. Maar de laatste jaren, dan droogt de schil op de barst. Die droogt helemaal zwart op. En dan valt de noot pas compleet.
2: Ja, ja.
3: Die krijgen niet meer schoon eigenlijk.
2: Nee.
3: Ja, de noot blijft wel bruin natuurlijk. Maar het is natuurlijk een vieze bende. Om hem schoon te krijgen.
2: Ja, ja.
3: Waar zou dat wel komen?
2: Nou, meestal is een insect de schuld. Insecten, kleine vliegjes. Er zijn meerdere soorten insecten die het hebben voorzien op de walnoot.
0: Mm-hmm.
2: En die legt eigenlijk zijn eitjes in de schil van de walnoot. Die eitjes komen uit. En die beginnen allemaal te vreten aan die schil. Die vinden dat heerlijk. En uiteindelijk, is hij zwart en valt hij af. En is de vrucht eigenlijk gewoon vies en lelijk geworden. Je moet je dus focussen op bestrijding van die vlieg. Of de eitjes, of de larfjes daarvan. En dat doe je. Zometeen is het blad eraf. En de vruchten zijn eraf. Die moet je afvoeren. Want daar zitten natuurlijk ook restjes en vliegjes en eitjes zitten erin. Maar ze overwinteren in de bodem. Dus de grond onder de walnoot, die moet je gaan behandelen.
0: Oh, okay.
2: Nou, dan komen we eigenlijk op hetzelfde verhaal als van de strakt. Daar kan je voor kiezen of de aaltjes. Dat is een bekend bestrijdingsmiddel. Dat is biologisch, hè? Mm-hmm. Of die bierbuk weer van ons op basis van knoflook. En dat is ook een biologisch middel.
0: Daar kun je het ook mee bestrijden?
2: Ja, maar doe dat en doe het ook een paar keer. Dus niet één keertje en doe je het gewoon over een maand nog een keer, over twee maanden nog een keer.
0: Oké, Ben, heel veel succes. Hopelijk komen er weer een mooie walnoten aan je boom. Dan heb ik aan de lijn Gerda en die heeft een vraag over de seringen. Gerda, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Je mag je vraag stellen, hoor.
4: Ik heb in de voortuin twee potten naast de deur staan waar seringen in staan. En nou wordt dat blad helemaal bruin.
2: Ja.
4: Doe ik wat fout? Mis ik wat? Moet hij wat hebben?
2: ik zou er nu niet te veel meer aan doen. Ik zie het inderdaad. Dit kan bijna niet anders dan een verdroging zijn. En dat is zo gebeurd, hè. Kijk, ze staan in een pot.
0: Mm.
2: En je geeft elke dag water. En dan nog, als het 34 graden is en je hebt dat bijvoorbeeld 2-3 liter water gegeven de dag ervoor, dan kan het even goed zijn dat hij toch zoveel staat te verdampen. Dat hij een tekort aan water heeft. Plus dat als het boven de 30 graden is, en dat geldt voor elke plant, als het boven de 30 graden is, dan stopt een plant eigenlijk met groeien. Optimaal is 20 graden. Dus hoe warmer het wordt, op een gegeven moment raakt namelijk die plant in de stress. Een blad, elk blad heeft huidmondjes. Als het te warm is en hij heeft iets te kort water, dan zegt een deel van die huidmondjes, ik ga sluiten, want ik wil niet meer verdampen.
0: Ja, ja.
2: Nou, klinkt logisch.
0: Ja.
2: Een ander deel van die huidmondjes zegt, ik blijf open, want als ik ga verdampen, koel ik af.
0: Ja, ja.
2: En daar zit dat spanningsveld in dat blad. En dan krijg je op een gegeven moment, dan zie je gewoon brandschade in dit geval in de sering ontstaan. Ik zou hem gewoon lekker, geef hem nog eens een klein beetje water, maar laat hem maar lekker het blad verliezen. Je gaat de winter door, weet na volgend jaar dat je hem nog iets meer, zeker als het echt warm wordt, of zet hem eens even in de schaduw dan, weet je wel.
0: Ja.
2: Dat je soms kan je niet zoveel water geven. Die plant raakt gewoon in de stress.
0: Ja. Maar ja, dat zijn toch wel dingen.
2: En dan krijg je schade. Je kan er niks aan doen eigenlijk.
0: Nee. Gewoon wat jij zei, in de schaduw zetten. En ja, hopen dat het volgend jaar weer goed gaat.
2: Ja, en nog iets meer water geven.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, maar we wensen jou heel veel succes, Gerda. Ik pak even een andere erbij. Die gaan wij voorlezen. Dat gaat namelijk ook over de vlinderstruik. Daar hebben we het in het vorige uur al over gehad. Dat is een mail van Carla Keizer. In mijn tuin heb ik een mooie grote vlinderstruik die 2 keer per jaar bloeit, maar hij wordt te groot en zijn stammen die lijken te verstenen. Wanneer kan ik de stammen snoeien en op welke hoogte zaag ik dan de stammen door? En hoe vaak moet je die struik afzagen? Ik heb het in 10 jaar nog nooit gedaan. Ik herken het een beetje. Ik heb ook een vlinderstruik.
2: Ja.
0: En dat is zo'n ding geworden. En vanuit daar komen die scheuten. Maar die scheuten kun je snoeien. Maar die stammen, wat moet je daar dan mee?
2: Ja, dat is het grappige. Dat is soms een beetje de verwarring tussen kaalhout en doodhout. Zoals een vlinderstruik, als die 10 jaar oud is, dan die onderste 1, 2 meter, dat is allemaal nog kale twijgen geworden.
0: Mm-hmm.
2: Er staat wel vroeger allemaal blatten en twijgjes en zo. Maar het is wel levend hout. En we weten, waar je een plant knipt, daar loopt die uit.
0: Of dus, zaagt. Als het
2: of zaagt.
0: Is.
2: Ja. Ja. Dus levend hout, ook al is het 10 centimeter dik, al is het 20 centimeter dik, daar gaat hij knoppen maken en daar gaat hij uiteindelijk gewoon weer op uitlopen. Dus in dit geval zou ik zeggen, knip, hè, wat we er straks hadden, als het echt een hele hoge vlinderstruik is, knip gewoon een beetje de helft eraf. Dan hoef je niet eens naar te kijken waar je dat doet. Knip hem eraf om te voorkomen dat hij uit elkaar scheurt. Aan de andere kant, als hij al 10 jaar goed staat, is het waarschijnlijk een hele sterke jongen.
0: Ja.
2: Maar dan snoei je hem richting het voorjaar, zeg maar maart. Dan knip je hem eens helemaal terug, bijvoorbeeld op 40, 50 centimeter. Ja, dat doet pijn, hè, want alles gaat weg.
0: Ja.
2: Maar je 40, 50 centimeter en daarop gaat hij gegarandeerd weer uitlopen.
0: Mensen staan allemaal met bibberende handen van, moet ik dat allemaal wel doen wat Jurgen zegt?
2: Ja.
0: Maar ja,
2: ja,
0: ik heb net een compliment voorgelezen. Het blijkt dus allemaal dat je gelijk hebt.
2: Het werkt.
0: Het werkt. Dat is 1. Dan gaan we er nog eentje voorlezen. Even kijken hoor, dat is deze. Ja, dat is eigenlijk waar we het al een beetje over hebben gehad in het begin. Over geel gras, allemaal gele plekken in het gras. Wat is daar aan te doen en hoe komt dat?
2: Nou ja, we hebben het er straks even gehad over de engelingen. Hè?
0: Ja?
2: Dat is al één veroorzaker van schade.
0: Ja?
2: We hebben natuurlijk droogte gehad. Hè? Mogen we niet vergeten, droogte, daar heeft het gezond wel onder te lijden gehad.
0: Maar dat is weer zo snel gegaan. Even heel snel tussendoor.
2: Ja.
0: De velden waren hartstikke geel.
2: Ja.
0: Een paar regenbuien. De
2: gaat
0: velden
2: snel,
0: zijn groen.
2: Ja, fantastisch. Fantastisch.
0: Ja.
2: En dan heb je nog kans op plasvlekken van honden.
0: Oh ja.
2: Maar dat weet je wel, van dat is je eigen hond waarschijnlijk. De grootste kans in dit geval, dat zijn de engeling, of de eenmelten.
0: De eenmelt, ja, wat is een eenmelt ook weer?
2: Een eenmelt, dat is een larve van 1 centimeter of 5 lang. En dat is de larve van de langpootmug. Die grote langpootmug, wel, die trage dingen.
0: Ja.
2: Nou, als je die al bij je voor je raam ziet, dan, en je hebt een gezonde, weet je één ding, die komen daar vandaan.
0: Mm.
2: En die knagen net als de engelingen, knagen aan de wortels van planten. En die, nou, daardoor zie je ineens die schade. Ook weer hetzelfde verhaal. Of aaltjes eroverheen, of de bierbuk.
0: Oké. Okay. Tuinmanieren.nl.
2: Ja.
0: Daar staat alles op. Wij gaan zo meteen weer verder. Muziek is dit van Pilot Magic.
1: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Je mag je vraag stellen.
1: Wij hebben in de tuin een hibiscus en daar zit een vreemd insect op, grijs met witte stippen.
0: Ja, ja. Wij hebben de foto voor. En u wilt natuurlijk weten wat voor diertje dat is. En wat je daarmee moet doen.
1: En wat we eraan kunnen doen.
0: Ja, en jij weet het weer. Wij zaten net al even te kijken. Maar jij weet
2: deze
0: de oplossing.
2: Kom je niet heel veel tegen, zeg maar.
0: Nee, is het een uniekeling? Deze?
2: Ja, het is de. En dan moet ik het goed zeggen. De zuidelijke groene schild, wans. Het is dus een wans. Het is een soort kevertje.
0: Net zoals de bedwans?
2: Ja, maar dan anders.
0: Deze zit niet in je bed.
2: Nee, deze zit lekker in de tuin. En de wans, eigenlijk is het een heel mooi insect, eerlijk gezegd.
0: Wij hebben een foto meegekregen. Kun je hem eens omschrijven?
2: Ja, hij heeft een antracietkleurig schild. En daar zitten, het lijken witte stippen, maar het zijn eigenlijk een beetje groenige stippen. Ja. Drie rijen. En dat maakt hem ook zo kenmerkend eigenlijk.
0: Okay.
2: Het is niet een soort die eigenlijk van nature in Nederland thuis hoort. Hij wordt meegebracht door de spullen die we uit Spanje en Italië, dus met planten, met fruit, komt hij mee.
0: Oh, oké.
2: Ja, is hij schadelijk? Nou, nee, niet echt. Hij zit natuurlijk soms een klein beetje te vreten. Maar wat wansen, waar ze wel bekend om staan, is dat ze, als je een plant hebt met schimmeltjes, bijvoorbeeld in de rhododendron, dat die wansen, die zitten dan op zo'n schimmeltje. Vervolgens gaan ze naar een andere knop die nog wel goed is, die nog groen is. En dat ze dan die schimmeltjes over gaan brengen van knop naar knop naar knop naar knop. Ja. En zo door zo'n hele plant gaan. Dat gaat niet in één jaar. Maar dat, dus ze zijn een beetje verspreider van schimmeltjes. Ja, verder. Dit soort dingen hoef je niet te bestrijden.
0: Nee, en als je het hebt over een hibiscus, als er één plant is die veel knoppen laat vallen, is het hibiscus, hè? Ik vind dat zo zonde, want dan ligt de hele stoep ligt vol met van die paarse bloemen. Zijn ze dan te zwaar? Vallen ze eraf?
2: Nee, maar de hibiscus produceert ook heel veel knoppen. Dus hij laat ook wel veel vallen. En elke bloem, uiteindelijk bloeit zo'n hibiscus rustig bijna 2 maanden. Alleen, elke bloem aan zich, die zit misschien maar voor een week, ik noem maar wat.
0: Ja.
2: En dan gaat hij er gewoon af. En dan komt er een nieuwe en weer een nieuwe en weer een nieuwe. Dus,
0: het is een vrij productieve plant.
2: Ja, en het is een supersterke plant, hè, hibiscus. Ja. En zelfs op de zandgronden, richting de kust en zo, ijzersterke planten.
0: Ja, ik vind het een mooie plant. Lydia, dankjewel. Je weet nu, noem nog één keer dat beestje. Hoe heet het nou?
2: De zuidelijke groene schildwans.
0: Bij deze. Dan hebben we een voorlezer, zo noem ik dat maar eventjes, van Anke van der Molen uit Veenendaal. Beste Jurgen, ons grasveld heeft veel te lijden gehad van de droogte. Mijn man is nu aan het verticuteren en heeft ook al mest opgestrooid. Daarna weer de kale plekken inzaaien. Komt het nog goed met een vraagteken?
2: Ja, dit gaat nog wel goed komen.
0: Ja?
2: Dat is, kijk, elk nadeel heeft ook weer zijn voordeel. Doordat het wat langer warm blijft op dit moment, is die kans om te gaan verticuteren en om dat gras nog groen te krijgen voor de winter, loopt ook langer door.
0: Ja.
2: Dus nu, hij heeft al verticuteerd, hij heeft de mest opgegooid. Ja, dan beter kan je het bijna niet doen. Als je hem dan ook nog een beetje doorzaait, dus een klein beetje zaad met de hand eroverheen strooit, dat ontkiemt nog zeker. Grondtemperatuur is hoog, temperatuur buiten is hoog. Er valt af en toe eens wat water. We hebben vochtige nachten. Ja, dat gaat over een week of 4 knalgroen.
0: Ah, nou, dat is goed nieuws voor jou, Anke. Heel veel succes daarmee. Dan gaan wij er nog eentje doen. Even kijken hoor. Die komt van Nathalie Westerveld uit Amersfoort Noord. Beste Jurgen, wanneer mag ik de Annabelle snoeien? Ik wil ze nu snoeien. Mag dat?
2: Nou,
0: een Annabelle is een hortensia?
2: Ja. Ja, het is misschien wel met de mooiste bloem. Nou is dat een beetje discutabel misschien, maar die hele grote, bijna limoengroene tot witte bloemen komen erin.
0: Die zo naar beneden vallen, want ze worden hartstikke zwaar.
2: Daar gaat het mis. Oh. Ja, ze worden inderdaad, ze maken zoveel lengte. En de bloem is zo groot dat ze door gaan hangen. Zeker als het een beetje regent, dan hangen ze op de grond. En ik snap dat als je dat hebt, dat je er iets aan wilt doen. Knip gerust de helft er maar af. Prima, want je weet één ding van het voorjaar. Dus na de winter, dan snoei je hem helemaal streng terug. Gaan we tegen de tijd wel over hebben. Maar omdat je weet dat je hem van het voorjaar toch streng gaat terugknippen, maakt het eigenlijk niet uit hoeveel je er nu afknipt. Al haal je de helft eraf. 2/3, haal me weg. Als dat je irritatie ook
0: je kunt
2: wegneemt.
0: Je ook mooie vaas zetten, toch?
2: Nee, uiteindelijk kun je ook in de vaas. Of op een schaal met water, maak je een heel klein steeltje eraan. Heb je een schaal met water, leg je 3 van die bloemen erop. Ja, prachtig.
0: Ah, hartstikke goed. Ja. Oké, Nathalie, heel veel succes daarmee. We gaan naar muziek en naar het nieuws van 2:30. Nou, ik hoef hem niet te

0: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
2: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
4: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
5: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
6: Een initiatief van Pfizer.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
9: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Goedemiddag, het is 2:30. Tijd voor het nieuws met Marjolein. Gaat over dat Westnijl-virus.
12: Ja, goedemiddag. Bij nog eens 2 mensen in de provincie is dat vastgesteld. En er zijn nu 12 Utrechters besmet geraakt. Het virus wordt overgebracht door muggen. Volgens het RIVM zijn in ons land 9 mensen die dat virus kregen overleden. Het is onduidelijk of het Westnijl-virus ook de doodsoorzaak was. De uitbraak lijkt wel over zijn hoogtepunt heen te zijn. Het is nog onzeker of het nieuwe theater in Veenendaal 2 zalen krijgt. Het grotere plan kost 5 tot 7 miljoen euro extra en jaarlijks zo'n 6 ton meer. Een theater met 1 zaal of met een kleinere tweede zaal is daarom ook nog een optie. Er komt in elk geval 1 grote zaal met 700 stoelen. In Amersfoort zijn sinds vorig jaar ruim 600 meldingen van rattenoverlast gedaan. Vooral in de wijk Zielhorst en rond Amersfoort Centraal zijn veel ratten gezien. Vermoedelijk komt dat door werkzaamheden. De gemeente gaat de ratten bestrijden, vaker afval ophalen, bosjes snoeien en inwoners krijgen tips. De documentaire MBO-schaamte gaat morgen in Utrecht in première. 17 MBO-studenten die onderzoeken daarin de vooroordelen over hun opleiding. Want daar wordt nog wel eens op neergekeken, zegt de documentairemaker.
13: En we hopen eigenlijk zo dat het uiteindelijk allemaal naast elkaar kan gaan bestaan. Dat het vet is om advocaat te worden, dat het vet is om kapper te worden. Dat eigenlijk al die beroepen die zo belangrijk zijn, dat het naast elkaar kan staan en dat daar geen waardeoordeel aan hangt.
12: En naast een documentaire komt hier ook een theatervoorstelling over. En tennisser Botik van der Zandschulp is uitgeschakeld in de eerste ronde van een toernooi in Beijing. Hij verloor opnieuw van de Argentijn Cerundolo. 4 eerdere partijen wist van der Zandschulp ook niet van deze tennisser te winnen. De 30-jarige Veenendaler begon nog wel goed, won de eerste set, maar de andere 2 sets gingen naar de Argentijn. En dan nog het weer. Steeds meer zon, 20 graden vanmiddag. Morgen dan is het eerst wat mistig, maar daarna breekt de zon ook door.
11: Dankjewel Marjolein. Verkeersinformatie dan, gemeld door de ANWB met de A12 Utrecht-Arnhem tussen knooppunt Maanderbroek en afrit Oosterbeek. 5 minuten, het komt door een ongeluk. U wordt via de vluchtstrook geleid en omrijden kan via Barneveld en Apeldoorn over de A30, de A1 en de A50. Dan de A12 Arnhem-Utrecht tussen knooppunt Grijsoord en afrit Wageningen. 21 minuten vertraging door ongeluk. De linker rijstrook is dicht. Dan nog een N-weg, dat is de N224, Veenendaal richting Arnhem. Tussen de aansluiting met de N304 en de aansluiting met de A12, 7 minuten. En de andere kant op Arnhem richting Veenendaal op die N224. Tussen de aansluiting met de A12 en de aansluiting met de N304, 8 minuten vertraging.
14: Plannen om uw woning in te richten? Dan is dit het moment. Fokking Interieur heeft oktober woonmaandvoordeel. 1000 vierkante meter aan inspiratie voor vloer- of raambekleding. Oktober woonmaandvoordeel bij Fokking Interieur in Nieuwegein. Kijk op fokkinginterieur.nl.
15: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
17: Zoek jij zinvol werk met veel afwisseling? Als superhelper bij Beep4Help ondersteun je buurtgenoten in Utrecht met alledaagse klussen. Van schoonmaken en tuinieren tot een klein klusje. Flexibel wanneer het jou uitkomt. Kijk op beep4help.nl/Utrecht en word ook superhelper.
18: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: vrijheidsgevoel als je in een band speelt en je reist lekker de wereld over. Albert Hammond zong erover. Het is 14:08.
1: Aan tafel.
0: Fijn dat je luistert naar het Tuinspreekuur, de herfsteditie met Jurgen Smit. Ik ben de tel kwijt hoe lang wij dit al doen, Jurgen. Maar meestal misschien al meer dan 10 jaar?
2: Ja, die tuintips sowieso geef ik al 10 jaar. Dus ja. Dat zal met ons dan hetzelfde moeten zijn.
0: Ik denk dat we al heel veel mensen, althans jij, blij hebt kunnen maken met jouw tips.
2: Ja.
0: Je weet hartstikke veel. En als je denkt van ik kom er niet uit of ik kom er niet door bij Cornie, want het is erg druk, ook via de mail. Maak gewoon gebruik van het YouTube-kanaal Tuinmanieren. En dan staan er allemaal filmpjes op. Hoeveel filmpjes staan erop inmiddels?
2: Ruim 800.
0: Nou, dan zit jouw vraag er gegarandeerd bij.
2: Nou, en er zit een zoekfunctie. Ja. Dus als jij lavendel snoeien bijvoorbeeld, dan doe je gewoon lavendel en dan krijg je vanzelf de filmpjes.
0: Krijg je het filmpje waar jij ook op te zien bent. Ja. Want je hebt ze allemaal zelf beantwoord. We gaan nu naar een vraag van Eybert Dekker. Eybert, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Hallo.
0: Je hebt een hele mooie foto meegestuurd van een witte oleander in een pot. Wat is je vraag?
3: Mijn vraag is over de oleander, want hij bloeit nu nog heel mooi. Wanneer maak ik hem snoeien en zou ik hem eventueel nu kunnen verpotten?
0: Aha.
2: Ja, nou, ik zou zelf nog even wachten met snoeien, want hij staat nog prachtig in de bloei.
0: Ja.
2: En hij hoeft ook nog niet naar binnen, want de oleander kan zelfs een nachtvorstje wel hebben. Dus meestal ergens in de maand november dat je gaat zeggen van nou, weet je, nu moet hij naar binnen. Als hij dan te groot is voor de plek waar hij binnenkomt te staan, dan zou je hem tegen die tijd een klein stukje terug kunnen knippen. En, want de echte heftige snoei doe je meestal na de winter. Maar hij staat in een relatief kleine pot.
0: Ja, dat zie je.
2: Dus ik snap dat je hem graag wil verpotten. En ja, dat zou je nu kunnen doen. Maakt eigenlijk niet zo gek vanuit. Als je het nu doet, zie je dat hij nog een klein beetje een opleving krijgt. Want nieuwe potgrond, dan gaat hij toch nog haarwortels maken. Hij gaat toch nog extra voedingsstoffen opnemen die in die potgrond vaak zitten. Dan krijgt hij nog een beetje een opleving. Hetzelfde geldt als je het niet doet, nu verpotten, doe het dan richting het voorjaar.
0: Ja, maar dat vind ik altijd interessant wat je zegt, doe in een grotere pot. Maar als hij hem nou juist klein wil houden, dan moet je hem toch niet in een grotere pot zetten?
2: Nou, je wilt, als je de plant klein wil houden, dan dat doe je met snoeien. Mm-hmm. Maar om hem dan bewust in een kleine pot te houden, dus dat die knel komt te zitten,
0: dat is ook niet goed.
2: Nee, dat is niet goed. Nee. Want dan op een gegeven moment kan hij ook slecht water opnemen, kan slecht zijn voedingsstoffen opnemen. En dan ga je ineens zien dat hij allemaal geel blad gaat maken. En dan van onderaf aan ineens begint hij kaal te worden, want dan laat hij al zijn blad vallen. Dus zou ik zeker. Dus die wortels moeten wel de ruimte krijgen.
0: Is een oleander ook niet giftig?
2: Ja.
0: Ja, toch?
2: Ja. Ja. Ja, maar je gaat hem niet opeten.
0: Nee, oké. Dat was ik niet van plan.
2: Nee, ze zeggen wel vaak dat je een beetje handschoenen aan moet trekken en zo. Ja, prima. Weet je, ik werk al 40 jaar in de tuin en ik heb daar nooit.
0: Nooit last van gehad.
2: Nou ja, weet je, je pakt hem wel vast, maar je pakt de twijg vast en met een schaar knip je hem door. En dan kan er wel een druppeltje sap, maar het valt op je kleding of wat dan ook. Maar.
0: Dus dan moet er geen kat aan knagen, want dat is wel gevaarlijk.
2: Nou ja, dat wel. Maar als je gaat kijken hoeveel huisdieren of hoeveel kinderen de last krijgen van vergiftigingen van planten, dat komt bijna eigenlijk nooit voor.
0: Nee, oké. Okay. Nee. Nou, jij kan weer vooruit. Dankjewel voor je vraag. Ik doe even een voorlezer. Die komt van Jan Langeraar uit Veenendaal. Dat is een bekende. Wanneer moet je kalkkorrels voor de tuin gebruiken?
2: Nou, kalk, dat gebruik je in principe als de grond voor je gevoel wat te zuur is. Dat kan je meten trouwens. Er zijn testsetjes in het tuincentrum verkrijgbaar. Maar als je denkt hij is wat te zuur.
0: pH-waarde is te hoog.
2: Ja, dan is de pH-waarde, als de pH-waarde hoog is, is de grond minder zuur. Dus dat is precies tegenovergesteld. Oh. Dat lijkt tegengesteld, maar dat, nou ja, zo werkt het. Een pH van 7 is neutraal. pH van 1 is heel erg zuur.
0: Oh, okay.
2: En gazon bijvoorbeeld groeit het beste bij een pH van 6,5 tot 7. En als die dan 5,5 is, dan is de grond zo zuur dat gras bijna niet groeit. Dus dat is vaak een zeker op bosrijk gebied, is dat een oorzaak dat je wel mos hebt en heel weinig gras. Dus, maar kalk wordt meestal gestrooid in de maand februari. Is een beetje standaard maand eigenlijk daarvoor. Zo'n beetje richting het voorjaar. Maar kalk mag je in principe gewoon 12 maanden per jaar strooien. Zeker als jij een verzuurde of een te zure bodem hebt voor de plant of het gewas wat jij daar wilt hebben. Ja, dan zal je wel kalk moeten strooien. Dan is vaak één keer per jaar is gewoon veel te weinig.
0: Ja.
2: Dus dan mag je vaak strooien. Dus je kunt het nu nog strooien, prima.
0: Oké, goed, aan de slag dan, Jan. En dan hebben we ook nog een mail binnengekregen van Nathalie Westerveld. Jurgen, wat is er met mijn bamboe aan de hand?
2: Ja.
0: Hij staat in een grote pot en mijn andere bamboeplanten gaan wel goed. Is de plant dood of is er iets anders aan de hand? Alvast bedankt. Nou, ze doet er twee foto's bij.
2: Ja,
0: ja, wat is er aan de hand? Kan je dat zien aan de hand van deze foto?
2: Nou, de eerste is, zou ik zeggen, het is een verdroging.
0: Mm-hmm.
2: Maar het is natuurlijk altijd een beetje apart dat er zoveel bamboes in een pot staan en precies deze het dan niet doet. Toch kan het dat wel zijn.
0: Okay.
2: Dus toch dat het een verdroging is. Een bamboe die vraagt heel veel water. Laat ook zelf zien als hij water tekort heeft. Want dan gaat het blad krullen. En op het moment dat het te lang duurt, dan wordt het blad op een gegeven moment ook wat geel en bruin. En ja, valt het op een gegeven moment valt het af. Ze zal het zelf waarschijnlijk wel weten. Hè, van of ze het gelijk water heeft gegeven. Dat ze elke bamboeplant dezelfde hoeveelheid geeft. En dan kan het echt zijn dat het in de wortel zit. Dat het net te kort wortels zijn. Net een keertje te nat heeft gestaan. Waardoor er wat rotting is ontstaan. Of een keer net even te weinig water. Dat er wel een verdroging is ontstaan. Wat het exact is, dat is lastig te zeggen. Wat ze wel kan doen, is die plant gewoon eens even uit die pot trekken.
0: Mm.
2: En kijken of de gaten niet dicht zitten, waardoor er water in blijft staan. Of dat ze zien, de bovenin lijkt, dat lijkt het wel een beetje vochtig, maar eronder is het hartstikke droog. Ik zou zeggen, trek hem even uit die pot en ga dan kijken wat er aan de hand is.
0: Dat is een hele goede tip. Wij gaan muziek draaien, daarna gaan we het hebben over een conifeer. Dat kunnen ook problemen zijn.
4: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
5: Mind Over Matter van Waylon.
6: Mind Over Matter. Time we had together is gone.
5: De Nationale Nieuwe.
4: Radio M Utrecht.
6: Mind over matter.

0: Het is onze nationale nieuwe Mind Over Matter. Ja, het is een leuke plaat. Waylon helemaal op de country tour. Wij zitten in het staartje. We gaan eens even een... hebben we een beller? Oh, dat is heel fijn. Dan gaan wij naar Karel. Karel Geeltjes heeft een vraag over zijn conifeer. Karel, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hallo.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Je mag je vraag stellen.
1: Nou, ik woon in een appartementencomplex. En voor het complex bij de ingang staat een bak. En daar staat een conifeer in, eentje maar. En die is door de droogte en door de hete weer van afgelopen zomer... is hij helemaal bruin geworden.
2: Ja.
1: Ik heb hem wat aan te doen.
0: Ja, ik heb hem verkeerd uitgeprint, Jurgen. Want hij zei jij ook. Want je had een hele mooie kleur. Hij was, boven was hij nog groen en aan de onderkant was hij bruin, toch, Karel?
1: Andersom, hè?
0: Oh, andersom. Ja, wij hebben een zwart-wit foto.
1: Er zit nog één takje groen in, onderaan.
0: Ah, ja. Wat moet je daaraan doen?
2: Nou,
1: ja.
2: Hij is niet de enige. Nee. Er zijn heel veel coniferen die het heel zwaar hebben gehad afgelopen zomer. In dit geval, weet je, 98% van de plant is bruin. En 2% is groen. Ik zou hem gewoon echt eruit halen en een nieuwe neerzetten. Even wat nieuwe goede grond erbij. Het is vaak die grond bij een conifeer zeker is wat verdroogd, verarmd. Ook een van de redenen dat hij het natuurlijk tijdens extreme omstandigheden dan net niet weet te redden.
0: Ja.
2: Maar ik zou er echt gewoon een nieuwe in stoppen.
0: Oh, Karel.
2: Ja. Coniferen komen slecht terug.
0: Ja, hè?
2: Ja.
0: Ja, ik heb het je vaker horen zeggen. Ja, het kan niet allemaal roze geur en maneschijn zijn. Karel, heel veel sterkte daarmee met de nieuwe conifeer. Dan gaan wij naar een mailtje, dat heb ik net binnengekregen... van, even kijken, meneer Geerts, denk ik. Het gaat over een jonge vijgenboom, opgekweekt uit een stek. Hij zit bordevol vijgen, maar ik denk dat deze niet meer rijp worden. Had ik het boompje deze zomer moeten snoeien? In de laatste winter heb ik het wel gesnoeid. Wil je de foto zien of niet?
2: Ja, dat hoeft in principe niet. Want kijk, dat snoeien... Dat is niet per se dat daar dan die vruchten meteen rijp van worden. Die vruchten die rijpen natuurlijk door de hoeveelheid zon die krijgt. En natuurlijk wel ook water en voedingsstoffen. Weet je, het is natuurlijk wel alles bij elkaar. Maar als hij op een goede plek staat en hij krijgt voldoende zon... dan moeten die vruchten in principe rijpen. Er zijn ook wel zelfs vijgen die hem twee keer per jaar... vruchten maken. En dan de tweede keer redden we dat niet meer in Nederland... dat die dan ook nog rijp worden.
0: Okay,
2: dus, dus het is niet zo heel gek. Qua snoeien, als hij echt een beetje te groot wordt... dan kun je het twijg op een gegeven moment inkorten. Weet dat hoe sterker jij knipt, des te sterker de reactie is. Mm-hmm. Dus als hij nu nog niet zo groot is, kan je ook zeggen... van, nou, ik laat hem nog even gaan. Maar als hij wel wat te groot wordt, dat je rustig wat twijgen in gaat knippen. Weet ook wel weer dat hij dus niet alleen nieuwe twijgen gaat maken, maar ook daar gaat vertakken. En dat kan soms een beetje een warrige kroon worden. Als je alle twijgen inkort en elke ingekorte twijg maakt vervolgens 2 of 3 twijgen. Dan krijg je ineens een hele volle kroon. En daar zal je dan weer in moeten corrigeren. Maar je gaat besnoeien op het moment dat die echt een beetje te groot wordt.
0: Oké. Okay. Ik denk dat wij gezien de tijd straks nog even wat muziek willen draaien. Ik doe er nog eentje en dan excuses aan de mensen die er niet doorheen zijn gekomen. Het was namelijk nogal druk. Ik krijg een mail van Wim Bechtel. Hallo Corny en Jurgen. Al meerdere jaren heeft onze camellia erg veel knoppen... maar deze komen al enige jaren niet uit. Verdrogen en vallen eraf. Snoeien en bemesten hebben we tot nu toe geen resultaat gehad.
2: Nee. Nou is het zo dat... en die link leg je vaak niet zomaar... dat knoppen, ook van een magnolia, maar ook van een sering enzovoort... die worden gemaakt, grofweg, even in augustus.
0: Mm-hmm.
2: Nou hebben wij een gigantisch droge maand gehad... Dat betekent dat er ook rhododendrons bijvoorbeeld... dat er heel veel planten zijn, als ze verdroogd hebben gestaan... en nog wel het overleefd hebben... maar dan hun energie niet in nieuwe knoppen hebben kunnen maken.
0: Ja.
2: Dus als jij een camellia hebt die bijvoorbeeld veel in de zon staat... en hij staat wat verdroogd... dat die dan niet in staat is om goede, gezonde knoppen te maken in het najaar. En dat ga je terugzien in het voorjaar.
0: Omdat hij wat anders had te doen, namelijk overleven.
2: Dus dat is één ding. Dan kan het zijn dat omdat camellia een zuurminnende plant is... dat de grond niet zuur genoeg is. Nou, dat kan je ook weer meten. Maar die heeft echt een pH van, ik noem wat, 5,5 nodig. Dat is een beetje een zuurige... En dat doe je met tuinturf. Dus wat je sowieso zou kunnen doen, wat de camellia echt lekker vindt... is een zakje tuinturf bij het tuincentrum kopen... dat bij de, op de grond, op de kluit, gewoon neerleggen. Bodemleven haalt het wel naar beneden. De regen doet een hoop. Dus dat die grond daar wat zuurder wordt, dan kan hij makkelijker water en voedingsstoffen kan hij opnemen. Okay. En de laatste, die moet ik dan toch nog even zeggen, is dat het kan zijn dat hij op een wat te natte plek staat. Dus je hebt verdroging in de zomer. Maar als hij in de winter te nat staat, dan heb je net een beetje wortelschade. Ja, en dan van het voorjaar moet hij al die mooie bloemen maken. En dat trekt hij dan net niet.
0: Nee, dat is duidelijk. Zullen wij iemand blij maken met de tuinbon?
2: Ja.
0: Wij vonden het zo zielig van die walnotenboom.
2: Nou, dat is ook heel zielig.
0: Dat was Ben Poot uit Veenendaal.
2: Maar je zit toch 20 jaar te wachten met een lekkere boom en dan gaat die walnoten geven en dan krijg je die insecten die erin gaan zitten.
0: Krijg je allemaal zwarte dingen.
2: Nee, doe maar. Dat is een goeie.
0: Ja? Oké. Nou, Ben Poot uit Veenendaal, gefeliciteerd. De tuinbon die komt eraan. Nou, het was met het tuinspreekuurtje wel.
2: Ja, Connie, ik heb het er warm van gekregen.
0: Ik vond het hartstikke leuk jou weer hier aan tafel te hebben. Voor alle vragen waar je denkt van, ja, ik ben niet aan de beurt gekomen, en maak gebruik van tuinmanieren.nl. Daar staan 800 filmpjes op en daar zit je vraag fantastisch bij. Nou, nogmaals bedankt. Ik vond het weer heel erg leuk om jou aan tafel te hebben. En ik zou zeggen, we horen jou nog veel vaker op de radio. Maar wij spreken elkaar weer in het voorjaar.
2: Zeker.
0: Oké, dag.
2: Doeg.
0: Bedankt voor het luisteren. Heel veel plezier zometeen in de 60's met Edwin.

0: om nooit te vergeten.
1: Bij Radio M Utrecht.
2: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
5: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
1: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Twee uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting aan te passen, om kleinere spaarders en beleggers te ontzien. Minister Heijnen van Financiën heeft dat gezegd bij de Algemene Financiële Beschouwingen. Het minderheidskabinet kwam deze week met plannen om meer mensen belasting te laten betalen over hun spaar- en beleggingsrendement. Maar gisteren bleek dat zowel de linkse als de rechtse oppositie dat niet ziet zitten. Minister Heijnen is bereid tot overleg, maar waarschuwt wel dat het enorm ingewikkeld is om een alternatief te vinden. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. In totaal zijn er nu 56 besmettingen met het West-Nijl-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten overleden. Het RIVM denkt dat de piek van de uitbraak voorbij is. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs in het land. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Inmiddels sluiten ook universiteitsstudenten zich bij de protesten aan. Quizprogramma De Slimste Mens hervat vanavond het lopende seizoen. Voorafgaand aan de uitzending zal presentator Herman van der Zandt een eerbetoon brengen aan Paulien Cornelissen. Zij was jurylid van het programma en overleed gisteren op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De uitzending van gisteren werd geschrapt. Het huidige seizoen is al enkele maanden geleden helemaal opgenomen. Omroep KRO NCRV heeft in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen besloten om de uitzendingen weer te hervatten. Het weer, steeds meer zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn, daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Er staan wat files in onze regio, meldt de ANWB. Bijvoorbeeld op de A12 van Utrecht naar Arnhem, tussen knooppunt Maandenbroek en Oosterbeek. Door een ongeluk, je wordt daar via de vluchtstrook geleid. En de vertraging is daar nu ongeveer 20 minuten. Ook op de A12 dan richting Arnhem, tussen de afrit Wageningen en afrit Oosterbeek. Daar moet je rekening houden met de weg die daar dus dicht is. En richting Utrecht op de A12, tussen knooppunt Grijsoord en afrit Wageningen. Daar nu een kwartier vertraging. De linker rijstrook is daar nu dicht. En dan heb ik de AN224, dat is de weg van Veenendaal naar Arnhem, tussen de aansluiting met de N304 en de aansluiting met de A12, dat is 20 minuten. En ook de N781 van Ede naar Wageningen, tussen de aansluiting met de A12 en Rhenen, bijna 20 minuten vertraging. Ook onderweg de jaren 60, we hebben onder meer de Supreme zometeen en ik begin met Love Affair.
0: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gremlinie. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegremlinie.nl.
10: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli-Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het AfroTros Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.
11: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
12: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
13: Dat is dan €250.
14: Betalen?
15: Nee, krijgen! Met de Stam Private Lease Superdeals rijd je een Renault Twingo E-Tech Electric vanaf slechts €319 per maand. En ontvang je €250 boodschappen te goed bij Albert Heijn. Tot en met 24 oktober, dus wees er snel bij. Plan een proefrit op stam.nl. Stam, de Renault dealer voor Midden-Nederland.
16: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
17: Studio 60's met Edwin Meerman.

The Love Affair met zanger Steve Ellis, die nog maar 18 jaar was toen hij dit zong. Everlasting Love. Hij was overigens niet de eerste, want het werd een jaartje eerder al door Robert Knight opgenomen. En dan gaat hij zo. Even een klein stukje, ja.

0: maar ere wie ere toekomt. Dit was dus officieel de eerste versie van Everlasting Love. Heb je die ook weer eens even meegekregen?
1: Studio 60's.
0: En een goedemiddag na het tuinspreekuur bij Connie. Nu weer de jaren 60 in bloei bij Radio M Utrecht. Elke dag van maandag tot en met donderdag tussen 2 en 3. Dus is alweer het laatste rondje van deze week. Want morgen hebben we Pluk de Middag met Erwin. Nou, ik ben Edwin en ik heb ook weer een krant van toen bij me. En daarin lees ik over 10 jaar televisie in Nederland. En een mooi cadeau van Den Haag. Nou, je hoort er zometeen wat meer over. Een bijdrage van de Beatles heb ik weer klaarstaan. En na 2:30 draait de jukebox met 2 keuzehits. En ook deze die staat klaar. De Supremes zijn dat. En ook

Begin van de Rolling Stones toen nog. En Time is on my side. En dit alles eigenlijk ook weer niet zelf bedacht. Kay Winding, Time is on my side. Andy van de Stones. Vandaag dan in Studio 60. Ook in die dagen werd er heel veel gerecycled. Al zou je dat misschien niet meteen zeggen. Nou, we duiken even in het nieuws ook van vandaag. 1 oktober 1961 was eigenlijk een zondag. Ja, dan verschijnt er geen krant. Zeker niet in 1961. Dus ik heb even die van de dag daarna. Maandag 2 oktober. Maar wel het nieuws dus van dat weekend. En de regering heeft toestemming verleend, lees ik, voor de bouw van de eerste definitieve televisiestudio in Hilversum. Vergt een investering van ongeveer 3 tot 4 miljoen gulden. Dit werd door staatssecretaris Scholten van Onderwijs, Kunst en Wetenschappen meegedeeld tijdens een lunch ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de NTS. Dat is de Nederlandse Televisiestichting. Want dat begon allemaal in oktober 1951. Nieuwtje over prinses Margriet. Die zal aanvangende begin november, zo staat het mooi geschreven in het Utrechtse Nieuwsblad, een studiejaar gaan volgen aan de Franse Universiteit in Montpellier. En ze is ook voor haar autorijexamen geslaagd, dus gefeliciteerd. En ze heeft dit weekend ook haar eerste donkerblauwe Renault Floride, haar eerste auto, met kenteken A28 al in ontvangst kunnen nemen. Dus ze gaat meteen de weg op. Utrechtse burgemeester De Raad die zal woensdagmorgen 4 oktober om 11 uur in restaurant Formosa aan de Oude Gracht te Utrecht een tentoonstelling openen die ook wel de kunstmarkt Oude Gracht zou kunnen noemen. Dus vooral voor liefhebbers van schilderen, tekenen en kunst. Dat is dus deze week dat burgemeester De Raad daar de opening zal gaan verrichten. En ook nog wat sport, voetbal. DOS is dit weekend tegen VVV in het stadion 1 punt rijker geworden. Want het werd namelijk 1-1 tegen een zwak VVV. En dan is er ook nog het nodige aan aanbiedingen en reclame in deze krant te lezen. Bijvoorbeeld van de Lubro. En vooral de smulpapen. Daarvoor heb ik goed nieuws. Want ik lees dat de dikke speculaas met amandelen per grote plak afgeprijsd zijn. Van 69 naar 63 cent. Op dinsdag deze week zijn de tompoessen in de aanbieding. Van 22 naar 20 cent. De krentenbollen dan woensdag. 5 stuks van 55 voor 49 cent. Donderdag de roombollen in de reclame voor 12 cent per stuk. En komend weekend de moorkop, ook altijd favoriet. En die is afgeprijsd komend weekend 2 cent van 30 naar 28 cent. Het nieuws van vandaag, 65 jaar geleden, want daar hebben we het over. En ik vind in de hitparade in Amerika deze van Barry Mann.

0: zoete jaren 60. En helemaal in het staartje van die tijd. Deze kennismaking met Albert West. En de Shuffles vanuit Brabant. En Shalala, I need you.
1: Ladies and gentlemen, the Beatles.
2: Beatles beste.
0: En vandaag zeg ik John Paul George en Pete. Geen Ringo, want Pete Best achter het drumstel op de plaat die ik deze keer ga draaien. En dit was eigenlijk alweer een heel oud liedje uit 1927. Dat ze nieuw leven inbliezen. In de tijd dat ze nog niet zo heel bekend waren, hadden ze ook vaak voorbeelden dus van anderen die ze gebruikten. 1961 was het jaar waarin dit nummer werd opgenomen in Hamburg. In de tijd dat ze daar toen werkte, geproduceerd door Bert Camford. John Lennon, die horen we vooral achter de microfoon op deze.

0: dat. Stap in de Name of Love en ook nog Stop, Stop, Stop straks van de Hollies. En deze heb ik al klaarstaan. Deze keer niet Jimmy Jacker, maar een twist met Sam Cooke. Zometeen dus helemaal in het tweede half uurtje van Studio 60. We gaan eerst even naar het regio nieuws. Veenendaal krijgt een nieuw theater, maar het laatste woord is daar nog niet over gezegd.
1: Zelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
2: De nieuwe Bed 2 TTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Goedemorgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf en is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet BTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
6: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
0: Nieuws van 2:30 met Marjolein Heijen. Goedemiddag.
7: Goedemiddag over het nieuwe theater in Veenendaal. Het is nog onzeker hoe groot dat wordt en of dat theater 1 of 2 zalen krijgt. Een groter plan kost 5 tot 7 miljoen euro extra en jaarlijks zo'n 6 ton meer. Een theater met 1 zaal of met een kleinere tweede zaal is ook nog een optie. Er komt in elk geval 1 grote zaal met 700 stoelen. En de gemeenteraad beslist over zo'n 3 maanden. Een Amersfoorter moet 1,5 jaar de cel in voor de mishandeling van 2 vrouwen. De slachtoffers, met wie hij een relatie had, werden jarenlang door hem geschopt, geslagen en zelfs gewurgd. Ook gooide hij zwaar vuurwerk naar een van hen en vernielde daarbij een auto. De man mag geen contact meer met de vrouwen hebben en hij wordt behandeld voor psychische problemen. Bij nog eens 2 mensen in de provincie Utrecht is het West-Nijl-virus vastgesteld. In totaal zijn 12 Utrechters besmet geraakt. Het virus wordt overgebracht door muggen. Volgens het RIVM zijn in ons land 9 mensen die het virus kregen overleden. Het is onduidelijk of het West-Nijl-virus ook de doodsoorzaak was. De piek van de uitbraak is voorbij. Leraren langer laten doorwerken lost het personeelstekort bij Utrechtse scholen niet op, zegt het Centraal Planbureau. En dat komt omdat hier en in de andere grote steden het tekort aan leraren zo groot is dat het niet valt in te lopen. En vaak gaan leraren in Utrecht al later met pensioen. Dan het weer, het is zo'n 20 graden vanmiddag. Morgen dan is het eerst mistig en daarna schijnt de zon geregeld.
0: Dus de nazomer gaat nog even door.
7: Ja,
0: Marjolein,
7: toch? Ja.
0: Heerlijk. Dank je. Nog even naar de weg. Een paar files nog. De A2 meldt ANBB. Van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Beest. 10 minuten vertraging. A12 van Utrecht naar Arnhem. Tussen knooppunt Maandenbroek en afrit Oosterbeek. Daar is een ongeluk gebeurd. Je wordt daar over de vluchtstrook geleid. 20 minuten is de vertraging nu. En van Arnhem naar Utrecht. Dus de andere richting tussen knooppunt Grijsoord en de afrit Wageningen. De linker rijstrook is daar dicht. 10 minuten. En ook nog richting Den Haag op de A12. Tussen Harmelen en Nieuwebrug. Daar zijn ze bezig met een spoedreparatie. De afrit is dicht, de rechterrijstrook. Je kunt keren bij de af- en toerit Bodegraven. En de vertraging daar is 10 minuten.
8: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren. En waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
9: Woonboulevard Utrecht, iedereen is thuis.
10: Twee topmerken, één event. Zaterdag 3 oktober de Kooiman Drive Experience bij Mereveld Utrecht. Het grootste Toyota en Kia event van Nederland. Voor particulieren en ondernemers. De Kooiman Drive Experience. Met proefritten, exclusieve acties, kennissessies, een hapje en een drankje. De toegang is gratis. Meld je aan via kooiman-autogroep.nl. Kooiman Autogroep, de Kia en Toyota dealer van Midden-Nederland.
11: Dat is dan €250.
12: Betalen?
13: Nee, krijgen! Met de Stam Private Lease Superdeals rijd je een Renault Twingo E-Tech Electric vanaf slechts €319 per maand. En ontvang je €250 boodschappen te goed bij Albert Heijn. Tot en met 24 oktober, dus wees er snel bij. Plan een proefrit op stam.nl. Stam, de Renault dealer voor Midden-Nederland.
14: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
15: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
16: Studio 60's met Edwin Meerman.

0: En zo pikte Sam Cooke ook even een graantje mee van de Twisterage. Maar dat niet alleen Chibi Checker. Ook deze plaat bijvoorbeeld, Twist in the Night Away. Als je goed luisterde, hoorde je misschien ook nog meezingen Lou Rawls op de achtergrond.
1: Drink maar op het koffie en de jukebox gaat. Leef in de muziek, joh, hey.
0: Dat is meer voor de fijnproevers vandaag. Ik heb er twee van de Britse band die Hurt even ingestopt in die jukebox. En de eerste die is gebaseerd op de Griekse mythe van Orpheus en Eurydice, hun beroemdste nummer eigenlijk. From the Underworld.

met de stem van Peter Frampton. En in diezelfde lijn, kort daarna verscheen deze Paradise Lost.

pittig sausje. Hè? Dus welke zullen we doen? From the Underworld of Paradise Lost? Eén of twee mag je even doorgeven in onze app. Of even mailen studio@rtvutrecht.nl. Je bent van harte welkom. De meeste stemmen gelden. En over een kwartiertje ongeveer maak ik de uitslag bekend. Zometeen Cliff Richard. En eerst nu de Hollies.

we zitten vandaag wel goed in de geleende liedjes. Hè? Ook dit komt eigenlijk uit Italië. En dankbaar gebruik van gemaakt ook door Cliff Richards. Als Constantly is het eigenlijk een groot succes voor hem geworden. Zijn jonge stem hoor je hier nog lekker in Studio 60's. En dit is van Tella Bass.

Tot zover even het platenvergelijken vandaag. Het was wel weer bal. Del Shannon dus met zijn Ladies Flame. Maar Elvis, die won dat toch wel duidelijk van hem. En dan gaan we nu naar de uitslag van onze jukeboxkeuzes. Tweemaal The Hurts. Ik zei het al, voor de Fijnproevers. De groep van zanger Peter Frampton. Wat meer in de psychedelische hoek. Want ook dat geluid hebben we er graag bij in de Studio 60's. Het was al snel duidelijk dat Paradise Lost achter zou blijven. Die andere hit. Dit is veruit de favoriet. Veo et Euridice. En From the Underworld. Dankjewel voor het reageren.

0: Ja, Jos, we hebben hier een mooie doos met zielige liedjes, hè? Dan pakken we er af en toe eentje uit.
1: Komt hij uit.
0: Ja.
1: Die Piet Veerman, joh, die stem, dat blijft gewoon voor de eeuwigheid bewaard.
0: Ja, ja, ja. Ik vraag me af, hoe zal hij daar zelf nu naar luisteren? Misschien luistert hij wel mee in Volendam. Dan zijn we goed te horen ook, natuurlijk.
1: Het is een van de meest nuchtere zangers die er zijn. Ja. En hij is daar heel nuchter over.
0: Volgens mij ook, ja.
1: Ja. Ja,
0: het is wel een heel zielig verhaal, hè, Lia. En een van hun fans die toen omkwam bij een ongeluk. Ze had het moeten weten hoe ze nog tot in lengte van jaren eigenlijk op die manier steeds weer herdacht wordt met dit nummer. Hè?
1: Zij stond altijd voor het podium.
0: Ja.
1: En het was de grootste fan van de Cats vroeger.
0: Mooi, Lia. Mooie gedachte. Ja. Goed, het is 3:00. Morgen doen we dus even geen studio-sessie. Morgen is Erwin hier. En jij zo meteen al.
1: Ja, wij vieren de maand oktober.
0: Ja, het is alweer zover, hè.
1: Oktober komt altijd onverwacht. Dat je zegt, oh, is het nou echt al oktober? Dat is nu ook weer zo. En ik heb op de Facebookpagina een hele mooie afbeelding gezet. Welkom oktober. En ik vraag aan iedereen, wat ga je doen deze maand? Want er is weer van alles te doen natuurlijk in oktober.
0: Ja, en met 20 graden heb je inderdaad niet het gevoel dat het is oktober.
1: Inderdaad, ik heb nog niet dat herfstgevoel. Ik weet niet of jij iets weet wat je gaat doen al?
0: Nou, niet zozeer nog. Misschien herfstvakantie nog een beetje ergens. En we krijgen de week van de 60's. Hè. Dat wordt ook weer leuk met extra programma's. Dat is overal een beetje of twee.
1: Dat is hartstikke leuk. Het is weer de maand van veel festivalletjes, theaters, optredens. Daar verheug ik me ook op in ieder geval.
0: Goed.
1: Ja.
0: Dus een kijkje in de agenda.
1: Ja. Ja, zo meteen.
0: De O is weer in de maand.
1: O.
0: En jij hebt er ook eentje in je naam, Jos.
1: Inderdaad. En ik ben jarig volgende maand.
0: Oh ja, dat is ook zo. Alvast van harte. Tot zo, hè.
1: Hoi.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
8: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
10: Drie uur, Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Het universitaire ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in de Democratische Republiek Congo aan het werk was om de ebola-uitbraak daar te bestrijden. Het ziekenhuis in Leiden zegt goed voorbereid te zijn. Er zijn gespecialiseerde isolatiefaciliteiten en er wordt regelmatig geoefend met de opname van mensen met ernstige infectieziekten. De patiënt komt met een speciale vlucht naar Nederland. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting zo aan te passen dat kleinere spaarders en beleggers worden ontzien, zegt minister Heijnen van Financiën. Om geld te hebben voor de invoering van een vermogenswinstbelasting in box 3 wilde het kabinet beleggers en spaarders met meer dan 1000 euro rendement al belasting laten betalen. Oppositiepartijen zien dat niet zitten. De douane op Schiphol heeft een bemanningslid van een vliegtuig betrapt met 18 kilo cocaïne. Dat gebeurde dinsdag. Het toestel was geland na een vlucht uit Mexico. Bij een controle werden de drugs ontdekt in de handbagage van het bemanningslid. Het waren 18 pakketten cocaïne, verdeeld over 3 stuks handbagage. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Het bemanningslid is aangehouden. De douane heeft niet bekendgemaakt bij welke luchtvaartmaatschappij de persoon werkte. Vanaf vanavond wordt quizprogramma De Slimste Mens weer uitgezonden. Omroep KRO NCRV heeft dat in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen besloten. Zij was jurylid van het programma en overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. Het hele seizoen was maanden geleden al opgenomen. De uitzending begint vanavond met een eerbetoon aan Paulien Cornelissen. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn. Daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel, Doreen. Hier heb je les van de ANWB. 10 minuten of langer in de regio Utrecht. Op de A2 Utrecht richting het zuiden tussen Nieuwegein en Beest een kwartier. Dan heb ik A12 Utrecht Arnhem tussen knooppunt Maanderbroek en Oosterbeek. Daar zijn bergingswerkzaamheden 7 minuten. A12 Arnhem Utrecht tussen Oosterbeek en Wageningen 8 minuten. En ook druk op de N224. Dat is Veenendaal Arnhem tussen de aansluiting met de N304 en die van de A12. Daar een vertraging van 20 minuutjes. Nou, lekker hoor. René Vroger gaat zingen voor ons.
12: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
13: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
14: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
15: Doet u voorzichtig met mijn vader.
16: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
17: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030 227 3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
18: Gebruik je vaak de N233 tussen Veenendaal en Rhenen? Let dan goed op. De N233 is tot en met 4 december afgesloten voor groot onderhoud. Bekijk de actuele afsluitingen en omleidingen op provincie-utrecht.nl.
17: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030 227 3227.
9: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.

0: Nobody else can talk the way you talk. René Vroger, dankjewel voor het zingen van dit liedje. Ik zeg goedemiddag. Ik zeg, nou, ik vraag liever of het raam even open mag. Een beetje frisse lucht door die luidsprekers. Zo, dit is de Hengeveldstraat die we nu horen. De zon deed het net even. Ik wist niet wat ik zag. Het is een beetje drukkend, zeg je dan. En we horen de Dom. Die is vanaf hier, van de Hengeveldstraat, kun je de Dom toch zien, hoor. En dan opeens, ik weigerde het te geloven. Misschien had ik er nog geen zin in. Misschien ben ik er nog niet klaar voor. Maar het was toch te zien op de kalender.
1: Oktober overvalt ons ieder jaar.
0: Ja, ah, je verwacht het niet, hè.
1: We kijken naar elkaar. Na een overvolle zomer.
0: Ja, die zomer waar geen einde aan kwam. Oktober is begonnen. Deze van Bluff ga ik straks helemaal draaien. Het is oktober. Het is begonnen. Laten we er een feestje van maken.

beetje lederhozen. Ja, oktober, we gaan leuke dingen doen. Week van de 60's. Ik heb de country middag binnenkort. Hartstikke leuk. De vraag is, wat ga je doen deze oktober? Wat zijn je plannen? Laat even weten. Stuur een berichtje via de app van RTV Utrecht. En ook plaatjes die over de maanden gaan zijn welkom. Let's go!

1964, Trini Lopez. Het is Radio M Utrecht. Ik ben Jos. Goedemiddag. Leuk dat je naar ons luistert. Oktober is begonnen. En dan stel ik voor dat we oktober dan ook vrolijk inzetten.

0: Moet jij eens komen die kamelen?
1: Ja! Oktober is begonnen. Wat vind je ervan? Wat ga je allemaal doen? Michael zegt, hey Jos, ik verheug me op morgenavond 2 oktober... het Nederlandse Filmfestival Gala. Dan Patricia, die heeft niet zoveel met oktober. Heeft zij ook een goede reden voor. Gerda, die zegt, ik heb een aantal feestjes in bruiloft. Zaterdag broerens heb ik de zussendag. Er komen nog vriendinnendagen aan. Ik wil nog naar de zandsculpturen. Er is heel veel te doen. Ik heb Hans aan de lijn. Hans, goedemiddag man.
2: Goedemiddag, Jos.
1: Je woont op de Veluwe.
2: Ja.
1: Hoe ziet de Veluwe, de mooie bossen er nu uit, nu de herfst net begonnen is?
2: Ja, er is nog niet zoveel verkleurd aan blad, hoor.
1: Nee,
2: sommige bomen, inderdaad, die zijn er nog een beetje vroeg. Die zijn een beetje vroeg, maar...
1: Ik heb een heel mooi herfstmuziekje. De vierjarentijden van Vivaldi en dan de herfst.
2: Ja.
1: Die gaan we nu even draaien.
2: Okay.
1: Jij verheugt je, Hans, op het nachtwandelseizoen.
2: Ja, er zullen niet veel mensen zijn die zich daarmee bezighouden.
1: En wat is het?
2: Nou, het is eigenlijk gewoon in donker op stap gaan. In het bos. En dan meestal wel 's avonds, hoor. Maar ik ben ook wel eens 3 dagen lang in het bos gebleven.
1: Wow.
2: Dus het was in de zomertijd.
1: Ja.
2: En het is dan in het donker, dat is natuurlijk spannend. En, en je komt ook tot ontspanning, vind ik altijd. Ik zal maar zeggen, om het een beetje zwaar te zeggen, je laat je zorgen even achter je.
1: Ja.
2: Het is een heel rustige omgeving, eigenlijk nog rustiger dan overdag. En het is ook een beetje geheimzinnig.
1: Mm-hmm.
2: En soms kom je wel eens wild tegen, wilde zwijnen.
1: Okay.
2: Dus, maar goed, dan schijn ik met mijn zaklantaarn op om te kijken waar ze lopen.
1: Oh, je mag wel je zaklantaarn meenemen.
2: Ja, ik moet zeker mijn zaklantaarn meenemen. Want af en toe dan moet je toch wel eens even kijken.
1: Ja.
2: Ja, dus, maar over het algemeen heb ik geen zaklantaarn aan, hoor.
1: Ja, de Veluwe is natuurlijk mooi. En is dat dan zo... Dat

0: al. Dan gaan we
1: nou,
0: gewoon...
1: ik heb het nog niet kunnen ontdekken. Oh. Maar ik heb het ook nooit gevraagd, hoor. Maar nou, vrienden die, van mij, die zien er niks in. Ja. Dus, maar in je eentje is eigenlijk, vind ik eigenlijk het boeiendst.
0: Nou, is het zo dat het vroeg donker wordt weer, dat ik denk van, hè? Wordt het al zo vroeg donker? En dan ja. is mijn eerste reactie dat ik het jammer vind. Aan de andere kant, Hans, als ik jou hoor, dan heeft het ook zo zijn voordelen.
1: Nou, het is ook zo, aan deze tijd wordt het weer rustiger op de velen. En dan zijn er s'nachts natuurlijk toch weinig mensen. Ja. Maar de vakantietijd is weer voorbij. En dan wordt het rustiger. En ja, dat, nou, ook als ik gewoon overdag wandel, dan kom ik vaak weinig mensen tegen. Dus dat vind ik bijzonder prettig, ja, moet ik zeggen.
0: Hans, ik moet zeggen dat ik helemaal tot rust ben gekomen van jou.
1: Goed zo.
0: En van Vivaldi op de achtergrond. Hè?
1: Ja, dat is altijd mooi, hè.
0: Hans, ik wens je een heel mooi nachtwandelseizoen op de Veluwe.
1: Ja, we gaan weer tegenaan.
0: Oké, dag.
1: Dag.

0: laat. Het gebeurde in New York. De stroom viel uit. De New Yorkers konden geen lampje meer aansteken. Wat ga je dan doen als de stroom uitvalt? Ja, je gaat niet lopen klooien met een noodradiootje. Je gaat gewoon andere dingen doen. Ja, dat was 9 maanden later was er een geboortegolf. Heb jij dat wel eens gehoord?
1: Dat heb ik in Nederland ook wel eens gehoord.
0: Ja,
1: als er een grote stroomstoring is, dat er dan toch iets meer baby's worden geboren.
0: Ja, zoveel nu we er toch zijn.
1: Ja, ja, precies. Ja.
0: Het regionieuws gaat over het protest in Rhenen. En nog over iets anders, hè? Over Nijenrode.
1: Ja, over verborgen kunst.
0: Mm-hmm. We gaan het zo meteen horen.
2: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
3: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
5: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
6: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
7: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Het is zo'n beetje 3:30. We gaan naar het regionieuws. Hallo Marjolein.
1: Hallo, goedemiddag. Over de ongeregeldheden in Rhenen gisteravond. De man die daarbij werd opgepakt is weer vrij. Hij was bij het gemeentehuis voor een demonstratie tegen de komst van een AZC. En dat liep uit de hand. De gemeenteraad die stemde gisteravond voor de opvang. Veel demonstranten gingen daarna naar huis, maar een kleine groep bleef en pleegde met vuurwerk vernielingen. De ME moest zelfs in actie komen. En de politie hield de 25-jarige Veenendaler aan. Hij wordt verdacht van dronkenschap en het verstoren van de openbare orde. Een Amersfoorter moet 1,5 jaar de cel in voor de mishandeling van 2 vrouwen. De slachtoffers, met wie hij een relatie had, werden jarenlang door hem geschopt, geslagen en zelfs gewurgd. Ook gooide hij zwaar vuurwerk naar een van hen en vernielde daarbij een auto. De man mag geen contact meer met de vrouwen hebben. Nabestaanden van kunsthandelaar Goudsticker willen onderzoek naar verborgen kunst in kasteel Nijenrode in Breukelen. De weduwe van de handelaar schreef voor de oorlog over dichtgemetselde kelders. En dit zou wel eens kunnen verwijzen naar Nijenrode, kunst die nu vanwege de oorlogsdreiging werd verstopt. De universiteit die kent die verhalen en zegt open te staan voor overleg met de familie.
0: Ik heb met heel veel plezier het stuk gelezen op de app van RTV Utrecht. En er is een kelder waar studenten altijd gingen drinken.
1: Ja.
0: En daar is een dichtgemetselde nis.
1: En het is wel fascinerend, hè?
0: Het is fascinerend. En ik zou zeggen, jongens, we gaan een live uitzending doen. En
1: dan breken we de boel open.
0: Gaan we de boel overbreken en dan gaan we kijken of daar inderdaad verstopte kunst is. Ik vind dat wel heel boeiend.
1: Ik vind dat ook. Ja, ik wil wel mee. Ik wil wel erbij zijn.
0: Ik wil het. Ik wil
1: als jij daar nou live verslag van doet, Jos?
0: Ik vind het hartstikke leuk. Nou, we gaan het gewoon voorstellen.
1: Ja, goed idee. Dan tennisser Botik van de Zandschulp. Hij is uitgeschakeld in de eerste ronde van het toernooi in Beijing. Hij verloor opnieuw van de Argentijn Cerundolo. 4 eerdere partijen wist van de Zandschulp ook niet van hem te winnen. Hij begon al goed, de 30-jarige Veenendaler. Hij won de eerste set, maar de 2 erna gingen dus naar de Argentijn. Dan het weer. We hebben nu zon, wolken en 20 graden. Morgen is het eerst mistig, maar ook dan schijnt de zon geregeld.
0: Marjolein, jij hebt het warm, ik heb het warm. Het is drukkend benauwd, hè?
1: Het is een beetje gek, hè? Ik vind het een beetje viezig.
0: Ja, jij hebt alle ramen op de redactie opengezet.
1: Allemaal, ja.
0: Het is niet te geloven. Om 5:50 horen we of het drukkend blijft. Hey, tot straks.
1: Tot zo.
0: Hier zijn de files van de ANWB. Van 10 minuten of langer. Het is donderdag met de D van druk. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Stroe 12 minuten. Utrecht richting het zuiden op de A2 tussen Oude Rijn en Beest 24 minuten. Linkerrijstrook is daar dicht. Amsterdam naar Utrecht op de A2 tussen Maars en knooppunt Oude Rijn 12 minuten. Dan de A12 Utrecht-Arnhem 10 minuten tussen knooppunt Maanderbroek en Oosterbeek. A27 Almere-Gorkum tussen Bildhoven en Hagestein een kwartier. De N224 Veenendaal-Arnhem tussen de aansluiting met de N304. En die van de A12, 10 minuten. En op de N781, dat is Ede naar Wageningen. Tussen de aansluiting met de A12 en Renen. Daar een vertraging van 13 minuten. De 70's komen, de New Seekers. En daarna het spelletje. Ik heb de 3 voor 4. En leuk als je de overeenkomst gaat raden van 3 hits.
9: In de mooiste Mitchell-golftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Midgetgolftuinen Lage Vuurse op midgetgolftuinen.nl.
10: Bij BVR staat comfort hoog in het vaandel. Daarom laten wij winterse kou en zomerse hitte buiten. Zo blijft het binnen aangenaam, ieder seizoen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het heurt.
11: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli-Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het Avrotros Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.
10: Kou en hitte buiten. Comfort binnen. BVR Wooncomfort.
12: Zoek jij zinvol werk met veel afwisseling? Als superhelper bij Beep4Help ondersteun je buurtgenoten in Utrecht met alledaagse klussen. Van schoonmaken en tuinieren tot een klein klusje. Flexibel wanneer het jou uitkomt. Kijk op beep4help.nl/Utrecht. En word ook superhelper.
13: Goedemiddag, met Jos van Heerden.

over de liefde. Maar dan heel mooi gezongen, hè? Mooi hoor. New Seekers, 1972 in Back, Steel or Borrow. Het is oktober, maar ik weet niet hoe je het ervaart. Het voelt nog niet als oktober. Het is 20 graden hier in Utrechtstad. De zon is het gaan doen. Nou, ik vind het... Ja, het is nog even wennen, maar het is zo, mensen. Het is 1 oktober. Doe je mee met het spelletje? Win een prijs, doe mee. Ik heb weer 3 platen uitgezocht en er is een overeenkomst. Ja, gewoon even zoeken. Hier is aanwijzing 1.

zingen. Ja, je zingt vanzelf mee, hè, Backstreet Boys. We zitten in het spelletje de 3 voor 4. Ik heb 3 platen. En er is een overeenkomst. Dat kan een woordje zijn. Het kan ook zijn dat er 1 onderwerp is. En soms doen de namen van de artiesten mee. Nou, laat

jochie, wakker dan jochie. Peter Koelewijn en zijn Rockets. Ja, toch leuk om deze weer eens te horen. Ik weet niet of je de overeenkomst al hebt gevonden. Mocht dat zo zijn, laat even weten. Ga even naar de app van RTV Utrecht en stuur een berichtje. Misschien win je wel de shopper.

0: Een van die mooie juwelen van Fleetwood Mac. Het was nummer 3 in de 3 voor 4. Bedankt trouwens voor het meedoen. Ook heel veel mensen die hebben jongens gezegd als antwoord.
1: Jacqueline, top.
0: Jacqueline, hier Jos.
1: Hoi, goeiedag.
0: Is dit de Jacqueline uit Amsterdam?
1: Dat klopt, ja.
0: Hoe is het daar vandaag?
1: Nou, het is een prachtige dag.
0: Zonnig ook, hè? Nu
1: ja,
0: hier ook.
1: Ja. Ja, het is heel mooi. Het is echt te gek voor woorden.
0: Zeg, oktober is begonnen en die

0: Und jetzt? Und jetzt kommen die Kamelen.
1: De Duitsers hebben dat goed voor elkaar met die Oktoberfesten, hè, Jacqueline?
2: Ja, dat klopt, ja.
1: Ben je daar ooit wel eens geweest in oktober?
2: Nee, jammer.
1: Nou, die hebben natuurlijk wel. Het is oktober. Heel veel mensen hebben geen zin in oktober. Ik dacht ook van, hè, is het al oktober? En dan kun je het maar beter leuk gaan hebben, vind je niet?
2: Nou, ik vind elk seizoen mooi, want tegen die tijden die denk ik, nou heb ik het wel gehad, komt er weer een nieuw seizoen aan.
1: Dat kan
2: alleen in Nederland, dat is toch fantastisch.
1: Daar
2: moet ik heel blij om zijn.
1: De vierjaargetijden.
2: Ja, precies.
1: Wat is het allerleukste dat je op het programma hebt staan deze maand?
2: Eigenlijk is alles leuk, maar dat... mijn dochter jarig is, die woont in België.
1: Okay.
2: En andere dingen zijn ook heel leuk als mijn kleinkinderen komen. Ik geniet van alles.
1: De week van de 60's gaan wij doen?
2: Ja, dat hoor ik.
1: Ja, gaan we ons ook weer op verheugen. Nou, hartstikke leuk. En nu het spelletje, want ik wil je graag verwennen met een prijs. Wat is de overeenkomst, Jacqueline, die je eruit hebt gehaald?
2: Ik dacht lang.
1: Lang?
2: Of long.
1: Lang of long?
2: Ja.
1: Of is het allebei?
2: Dat zou kunnen, ja. Ja, ik denk het wel.
1: We begonnen met de Backstreet Boys. As long as you love me. Daarna Zolang de motor loopt. Van ja. Peter Koelewijn. En As long as you follow.
2: Ja, oké. Okay.
1: Dat is goed geantwoord. Ik wil je wat sturen. Puzzelboekje, notitieboekje of de Shopper. Kun je er goede sier mee maken in Amsterdam natuurlijk.
2: Ja, ik heb de Shopper al, maar een tweede zou ik helemaal niet erg vinden. Dan kan er ook altijd een in de auto. Dan kan ik hem nooit vergeten.
1: Nou, zo is het wel. Stuur ik die naar Amsterdam, doe ze allemaal de groeten. En doe ze de groetjes van Radio M Utrecht, de zender met
2: dankjewel.
1: De lekkerste letter. Oké.
2: Okay. Jullie ook allemaal de groetjes. Oké. Okay.

0: Saving My Life. Ook een heel mooi appje is dit weer. Hè? Als je een appje stuurt, thank you for saving my life. En dan krijg je terug, hoezo? Ja, dat kan. Het is 4 uur. Je bent bij Radio M Utrecht. Straks hebben we een echte meezinger. En dan wil ik je handjes! Blijf lekker luisteren.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Waarom is wetenschap geen mening? Onderzoek het zelf in het oudste museum van Nederland in de tentoonstelling Zeker Weten? Kom naar Teylers Museum in Haarlem.
3: We komen daaraan bij de Honda-dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets achterop een Honda HR-V.
4: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
5: Honda, the power of dreams.
2: Nu te zien in Teylers Museum Haarlem. Zeker weten hoe wetenschap werkt.
6: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
7: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal!
8: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
7: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten!
9: Social Deal deals die je niet mag missen.
10: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
11: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
12: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
13: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
14: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Universitair Ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in de Democratische Republiek Congo aan het werk was om de ebola-uitbraak daar te bestrijden. Het ziekenhuis in Leiden heeft goede isolatiefaciliteiten en oefent regelmatig met het opnemen van mensen met ernstige infectieziekten. De ebola-uitbraak in Congo is de grootste ooit. Er zijn 4000 sterfgevallen geregistreerd, maar het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger. Twee schoonmaakbedrijven uit Amsterdam en Zaandam hebben boetes gekregen van de arbeidsinspectie van in totaal €700.000. De bedrijven hadden hun salarisadministratie niet op orde. Zo werden medewerkers onder meer contant betaald. De inspectie heeft beslag gelegd op het vermogen van de twee bedrijven om de boetes te innen. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting zo aan te passen dat kleinere spaarders en beleggers worden ontzien, zegt minister Heijnen van Financiën. Om geld te hebben voor de invoering van een vermogenswinstbelasting in box 3 wilde het kabinet beleggers en spaarders met meer dan €1000 rendement al belasting laten betalen. Oppositiepartijen zien dat niet zitten. Een iconisch shirt van basketballer Michael Jordan is geveild voor €10,9 miljoen. Jordan droeg het tijdens de derde wedstrijd van de NBA Finals met de Chicago Bulls in 1998. Het was het laatste seizoen en de Bulls werden kampioen. Nog nooit is een basketbalshirt voor zoveel geld verkocht. Het duurste sportshirt ooit is er een van honkballer Babe Ruth. Daar werd €21,5 miljoen voor neergeteld. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn, daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden.
0: Dankjewel, Doreen.
14: Dit was het NOS Journaal.
0: Oh, sorry, ik zat door je heen. Hier in Utrechtstad is het 20 graden nu. Dit zijn de files van de ANWB. A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort-Noord en Stroel een half uur. Op de A2 Amsterdam-Den Bosch tussen Breukelen en Knoopend Oude Rijn 20 minuten. Komt door een ongeluk, twee rijstroken zijn dicht. Utrecht-Den Bosch tussen Knoopend Oude Rijn en Beest 18 minuten. Er zijn wegwerkzaamheden daar. Dan de A12 Utrecht-Arnhem tussen Veenendaal en Oosterbeek 11 minuten. Opruimwerkzaamheden daar. A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en Hagestein 18 minuten. Utrecht-Breda 6 minuten tussen Noordloos en Werkendam. Ook nog druk op de N224 Veenendaal-Arnhem. Tussen de aansluiting met de N304 en die van de A12, een half uur. En het is belachelijk druk op de N233 tussen Veenendaal en Rhenen. 37 minuten. Lieve mensen, heel veel sterkte daar. Dit waren de files van een kwartier of langer in de regio Utrecht. En zometeen lekker meezingen met Simon en Garfunkel.
15: Beleef de Grebbelinie. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelinie.nl.
16: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
17: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
18: 2 topmerken, 1 event. Zaterdag 3 oktober de Kooiman Drive Experience bij Mereveld Utrecht. Het grootste Toyota en Kia event van Nederland. Voor particulieren en ondernemers. De Kooiman Drive Experience. Met proefritten, exclusieve acties, kennissessies, een hapje en een drankje. De toegang is gratis. Meld je aan via kooiman-autogroep.nl. Kooiman Autogroep, de Kia en Toyota dealer van Midden-Nederland.
19: Dat is dan €250.
20: Betalen?
21: Nee, krijgen! Met de Stam Private Lease Superdeals rijd je een Renault Twingo E-Tech Electric vanaf slechts €319 per maand. En ontvang je €250 boodschappen te goed bij Albert Heijn. Tot en met 24 oktober, dus wees er snel bij. Plan een proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Midden-Nederland.
13: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
22: Goedemiddag, met Jos van Heerden.

En ik vroeg, wat ga je doen deze maand? Hans heeft gereageerd, Hans Oosterling. Jos, zondagmiddag ga ik naar de musical over het leven van Franciscus van Assisi. Dat is in de Sint Maartenskerk in Maartensdijk. Familiebezoek, alles komt eraan. Leni Haverkamp die zegt, Jos, ik ga met mijn vriendin naar de Creadoe-beurs. Oh, dat is natuurlijk ook weer. Jaap in Groenekan die zegt, dat vind ik een hele mooie, Jaap, dat je dat zegt. Gewoon lekker verder genieten van het leven. Dat vind ik een hele mooie. Wat ga je doen? Laat even weten via de app van RTV Utrecht. En dan lees ik het voor straks.

0: Een van de mooiste vind ik dit ook van Neil Diamond, Skybird. En op de achtergrond draai ik Vivaldi, de herfst van de vier jaargetijden. Herfst is alweer even bezig, 23 september begonnen. En oktober is nu begonnen. De vraag is, wat ga jij doen in oktober? Wilma van Maurik, die zegt herfstkaarten maken, kerstkaarten. De laatste twee tours met de Mazda MX-5 Cabrio Club. Wauw, dat is spannend. Ellen Damo uit Kortenhoef, die zegt de verjaardag van onze kleinzoon Rio vieren. En ze zet een hartje naast zijn naam. Dat vind ik heel mooi. Ellen, gefeliciteerd alvast met Rio. En zo hebben we allemaal iets te doen. David Grandia, die zegt, Jos, voorlopig de komende tijd voldoende uitzieken. Ik heb griep en ik ben verkouden. Sterkte en gefeliciteerd iedereen trouwens die griep heeft. Zomergriepje. Marion, die heeft gereageerd. Die luistert via de app van RTV Utrecht naar ons. In de camper in Haparanda. Marion?
1: Ja, we zijn nu een stukje verder opgeschoven Finland in. Mm-hmm. We rijden eigenlijk langs de rivier die de natuurlijke grens vormt tussen Zweden en Finland.
0: Dus
1: ik kan
0: jullie,
1: de naam van de rivier niet uitspreken, sorry.
0: Dat is je vergeten.
1: Zoveel puntjes en dingetjes en dubbele klinkers. En, nou, niet te doen.
0: Jullie zitten in of bij de camper op de grens van Zweden en Finland. Als jij nu eens 360 graden om je heen kijkt, beschrijf eens wat je ziet.
1: Dan zie ik heel veel. We zitten bij een natuurreservaat, zeg maar. Ze hebben hem net neergezet. Dus ik zie heel veel dennenbomen, maar ook hele ruige rotsen tussen de bomen door, waar je kunt wandelen en klimmen en klauteren. En hartstikke leuk.
0: Ja. En wat doen jullie nou op zo'n dag? Dat je zegt, je wordt wakker, beschuitjes smeren, koffie zetten?
1: Ja, daar beginnen we mee. En dan gaan we eens bedenken wat we gaan doen, welke kant op rijden. Dus per dag maken we een soort van richtlijn.
0: Is dat nou het ideale pensionado-leven?
1: Ik vind het wel, ja. Heerlijk. In het voorjaar 2 maanden, 3 maanden soms. En in het najaar ook weer zo'n lange tijd. Heerlijk.
0: Waar gaat de reis nu naartoe, Marion?
1: Nog een stukje hoger Finland in. En dan steken we weer terug door naar Zweden. En dan gaan we even een beetje boven in Zweden hangen. En dan zakken we weer naar beneden. En dan begint ze ongeveer de terugreis.
0: En wanneer komen jullie gewoon weer naar Houten terug?
1: Eind oktober.
0: Oké. Jullie blijven luisteren naar ons, hè? Dat vind ik zo leuk.
1: Ja, hij staat bij het ontbijt altijd aan. En meestal rond een uur of, als we ergens staan, rond een uur of 4, 5. Ja. Dus dan horen we Aard meestal wel, ja.
0: Ik zal het hem zeggen. Dat vind ik hartstikke leuk via de app van RTV Utrecht. Gratis te downloaden op je telefoontje, je tablet of je iPad. Zeg, heel veel plezier en nog een hele mooie vakantie. Marion.
1: Hartstikke bedankt, Jos.
0: Hoi.

is de zender met de lekkerste letter, Radio M Utrecht met de Foundations. Ik vroeg, wat doe je in oktober? Ria reageert, Jos, zegt ze, ik ga morgen naar Leiden met familie en vrienden. Mijn dochter is jarig en we vieren altijd Leidens ontzet en we hebben de Bokbierdag. Oh, dat klinkt goed. De Bokbierdag in Leiden. Nou, voor jou alvast deze plaat. Hier is Amy McDonald.

0: McDonald's. Bijna 16:30 is dit. Radio M Utrecht. Straks hebben we de Beach Boys. De nieuwe van Django Wagner gaan we ook draaien. En het regionieuws met dit onderwerp. Een veroordeling voor verkrachting. Maar geen celstraf voor een oud-student. En het gaat over het stroomnet, want dat zit nu echt vol.
1: M voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10:00.
2: Dat klopt. Samen met Marilia en Gerard ga ik graag voor je aan de slag. Zoek je bijvoorbeeld oud-klasgenoten voor een reunie? Heb je hulp nodig in de tuin? Of wil je aandacht voor een bijzondere tentoonstelling? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
1: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10:00. Bij ons, Radio M Utrecht.
3: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
7: Ik kun je laten staan?
8: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
9: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
10: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
11: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
0: 16:30. Daar is Marjolein Heijen. Marjolein, hallo, het Regio Nieuws.
12: Ja, goedemiddag, over een rechtszaak. De 25-jarige Sam van Zet is schuldig aan het verkrachten van twee studenten in Utrecht, maar hij hoeft niet terug naar de gevangenis. Het gerechtshof veroordeelde hem tot 7 maanden en die heeft hij al gezeten. Het hof heeft meegewogen dat de vrouwen vrijwillig met hem naar huis gingen, maar toen ze geen seks wilden, stopte hij niet en dus is hij wel schuldig aan verkrachting. Er is ook rekening gehouden met zijn leeftijd en de impact van de zaak. Het stroomnet in de provincie Utrecht zit nu overal vol. Ook rond Amersfoort en Veenendaal, waar eerder nog wel ruimte was. Ook daar geldt nu een aansluitstop. Netbeheerder Stedin en de provincie Utrecht hebben dit bekendgemaakt. Gasgeneratoren moeten bijspringen op momenten dat er veel stroom nodig is.
0: Ik heb de neiging om een lamp uit te doen hier. Ja. Zou dat zin hebben?
12: Ik weet het niet. Dan moet echt iedereen dat doen, denk ik. En we hebben nogal wat apparaten hier aanstaan.
0: Er staat wel wat aan.
12: We zijn wel slurpers hier.
0: Allemaal beeldschermen, mengpanelen en zo. Ja. Maar ik zit me af te vragen of dat helpt. Als we allemaal zuinig aandoen, dat er andere mensen weer aangesloten kunnen worden.
12: Ja, wie weet. Ja. Dan de ongeregeldheden in Rhenen. De man die daarbij werd opgepakt gisteravond is weer vrij. Hij was bij het gemeentehuis voor een demonstratie tegen de komst van een AZC. Dat liep uit de hand. De gemeenteraad stemde trouwens voor de opvang. Veel demonstranten gingen toen naar huis, maar een kleine groep bleef achter en pleegde met vuurwerk allerlei vernielingen. De ME moest zelfs in actie komen. De politie hield de 25-jarige Veenendaler aan en hij wordt verdacht van dronkenschap en het verstoren van de openbare orde. Tussen Amersfoort Centraal en Apeldoorn rijden over 2 weken bussen in plaats van treinen vanwege werkzaamheden. Die zullen naar verwachting een week gaan duren. In het weekend van 17 oktober, dat is het begin van de herfstvakantie in onze regio, rijden er ook bussen tussen Amersfoort en Putten en Barneveld Centrum. Het advies aan de reizigers is: kijk goed naar de reisplanner. Dan het weer, nu nog 20 graden. Vannacht koelt het af naar 10. Morgen dan is het eerst wat mistig, maar ook zon.
0: Daarna. Het is hier 20 graden op het dak van RTV Utrecht. Het is niet te geloven, 1 oktober.
12: Ja, gek eigenlijk, hè? Ja, het voelt ook een beetje gek als je buiten bent.
0: Het voelt gek. Het is 1 oktober, dat zie ik staan, maar ik geloof er geen moer van. Nee. Zoiets eigenlijk. Hey, dankjewel. Over een half uur de update, hè?
12: Zeker, tot zo.
0: Hier zijn de files van de ANWB. De langste files op de A1 Amsterdam-Apeldoorn vielen van een half uur tussen Amersfoort-West en Voorthuizen. De A2 Utrecht en Bos tussen Nieuwegein en Beest 21 minuten werkzaamheden en een dichte linkerrijstrook. A12 Utrecht-Arnhem tussen Veenendaal en Oosterbeek 9 minuten. Daar word je over de vluchtstrook geleid. Dan de A27 Almere naar Gorkum tussen Bilthoven en Hagestein een half uur. A27 Utrecht-Breda 11 minuten tussen Noordeloos en Werkendam. De N224 Veenendaal-Arnhem. Een file tussen de aansluiting met de N304 en die van de A12. 24 minuten. En het is echt heel erg druk op de N233 tussen Veenendaal en Rhenen. 43 minuten. Heel veel sterkte daar. We gaan de Beach Boys draaien. Kun je toch even lekker meezingen.
3: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je? Maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot wel 250 euro aan prijsfavorieten.
14: Gebruik je vaak de N233 tussen Veenendaal en Rhenen? Let dan goed op. De N233 is tot en met 4 december afgesloten voor groot onderhoud. Bekijk de actuele afsluitingen en omleidingen op provincie-utrecht.nl.
15: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
16: Goedemiddag, met Jos van Heerden.

0: vriend van mij die heeft hier eens een persiflage opgemaakt. Eigenlijk een andere versie. Help Miranda. Zong die Jan-Paul van der Meij.
1: Wel goed.
0: Zong, help Miranda.
1: Miranda.
0: Help Miranda. Ja, hartstikke leuk. De Beat Boys. Omdat het nog van dat mooie weer is.
1: Heerlijk, hè?
0: Jij hebt een trui aan, Aart.
1: Ja. Maar dan heb je iets om uit te doen nog, hè?
0: Ik heb ook voor het eerst lange mouwen. En ik had er al heel gauw spijt van. Want het is toch weer bloedheet hier. De airco staat hier aan. Maar hadden we gewoon korte mouwen aan moeten doen eigenlijk?
1: Ja, ik weet het niet zo goed. Jij zit daar altijd... Je hebt daar altijd een neus voor, hè, wat mensen aan hebben.
0: Nou,
1: we hebben het vaak over of ik een trui aan heb of een t-shirt.
0: Ja, maar dit is radio. Ze kunnen je niet zien. Daarom zeg ik even hoe je eruit ziet. Ja. Ja,
1: maar daarom werk ik ook bij de radio.
0: Ja. Nou, valt allemaal mee, Aart. Zeg, oktober is begonnen. Wat is het leukste dat je gaat doen deze maand?
1: Wat is het leukste dat ik ga doen? Dat vind ik altijd zo'n moeilijke vraag, omdat ik eigenlijk... Mijn agenda is bijna altijd leeg.
0: Oké.
1: Dus ik verzin altijd vrij laat wat ik ga doen. Ik denk dat ik misschien in deze maand wel een concert heb in Ziggo Dome.
0: Oké.
1: Korn. Dat is wel heel hard, hoor.
0: Oké.
1: Metal. Ik denk dat dat deze maand is.
0: Ik ga ook van alles doen. Ik ga naar... Ik weet niet of je nog kent. Super Sister.
1: Ja?
0: Ja, Super Sister.
1: Oh, wauw.
0: Robert-Jan Stips. Daar ga ik heen. Lang, dat is een beetje jeugdsentiment.
1: Ja, bestaat dat nog?
0: Ja, die bestaan weer al fris en fruitig nog altijd. Ja.
1: Hartstikke leuk.
0: Ja, we hebben de agenda. Die zijn wel voorzichtig aan het invullen. Jij gaat het hebben over iets van waarde in je huis.
1: Oh ja, er is vandaag een grote antiekbeurs begonnen. Die duurt nog een paar dagen in Maarsen.
0: Ja.
1: En toen vroeg ik me af wat mensen nou thuis aan, zeg maar, antiek hebben. En dat mag je best ruim nemen, hoor. Dat kunnen oude schilderijen zijn. Mag ook zonder enige waarde zijn, maar als het voor jou maar waarde heeft. Hè? Een beetje van die tussen kunst en kitsch spullen. En ik zie al op onze Facebookpagina daar een paar mooie voorbeelden van.
0: Ja.
1: Een schilderij met een winterlandschap dat iemand van zijn opa nog heeft gekregen. Ja, dat is dan misschien niet zo heel veel waard. Maar voor jou is dat heel bijzonder. Ja. Heb jij zoiets in huis?
0: Jammer, het inbreken schilder luistert ook. Oh. Nee, hoor. Ik ben helemaal niet materialistisch of zo. Ik heb bijvoorbeeld een klok, die is van mijn oma geweest. Die moet ik nog een keer laten repareren. Die hangt aan de muur. Ik heb nog wel een paar schilderijen. Het gezicht op Dordrecht, volgens mij, door een schilder. En ook nog een paar andere schilderijtjes. En dat soort dingen waar ik toch wel een beetje zuinig op ben. Jij ook?
1: Nou, ik ben ook helemaal niet materialistisch. Mm. En ik ben ook eigenlijk niet zuinig genoeg. Dus aan mij kun je beter niet te veel waardevolle spullen geven.
0: Oké.
1: Maar ik vlas wel een beetje op de Friese staartklok die bij mijn vader hangt. Maar die blijft er natuurlijk hangen zolang hij er is.
0: Ik
1: hoop dat die daar nog een tijdje hangt.
0: Ja, ik ook.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat is wel eens een prachtig ding.
0: Ja.
1: Met van die grote gewichten die aan een ketting, die moet je aantrekken en dan gaat die klok lopen.
0: Mijn oma had er ook een.
1: Prachtig.
0: Prachtig. En dan zie je achter zo'n ruitje, zie je die slinger heen en weer gaan.
1: Juist.
0: Maar ik heb natuurlijk ook mijn muziekcollectie, waar ik toch wel een beetje zuinig op ben. En dat is natuurlijk weer heel wat anders. Dat
1: snap ik ook.
0: Maar jij bent nieuwsgierig naar wat hebben de mensen, postzegelverzamelingen, dat soort dingen allemaal?
1: Laat dat eventjes weten. Dat kunnen vazen zijn, theelepeltjes, schilderijen. Gewoon antiek.
0: Ja.
1: Wat voor jou waarde heeft, daar praten we over. Verder praat ik met onze dierenarts Martijntje. Dan gaat het over problemen met de huid, jeuk en allergie en dat soort zaken. We praten toch nog even na over die ongeregeldheden in Renen. Mm. Waar het gemeentehuis, waar twee ruiten sneuvelden. Anti-AZC-protest, daar gaat het over. En een hele bijzondere, mogelijk bijzondere vondst in Kasteel Nijenrode.
0: Ja, inderdaad, daar hebben we het over gehad in het nieuws. Daar is iets, daar is misschien kunst.
1: Heel misschien zit daar in een dichtgemetselde kelder nog wel kunst verstopt van de grote Joodse kunsthandelaar Goudstikker.
0: Ik zeg een live uitzending en open bikken.
1: Ja.
0: Ja, live uitzenden.
1: Ja.
0: En dan maak je het open.
1: Leuk.
0: En dan ligt er helemaal niks.
1: Gaan wij daar radio maken?
0: Nou, dat is wel leuk om te doen, hè? Dan moeten we wel nog eventjes een paar goede, scherpe bijtels meenemen. Ja.

0: 1971, Gypsies, Tramps and Thieves. Leuk om weer te horen hier bij de zender met de lekkerste letter. Wij zijn Radio M Utrecht. Het is 1 oktober. Ik vroeg, wat zijn je plannen allemaal om te doen? Mariska aan de lijn. Mariska, het kan een spannende maand voor jou worden, hè?
1: Ja, heel, heel spannend. We gaan de eerste week gaan we midweekje weg. Mm-hmm. Lekker saampjes. Maar onze schoondochter die is ook hoogzwanger en verwacht rond 12 oktober haar tweede kindje.
0: Wauw.
1: En het kan dus zomaar zijn dat wij in ons midweekje weg gebeld worden. Zo van, mijn vliezen zijn ingebroken. Kom onze dochter halen.
0: Ja. Ja.
1: Dus dat is heel spannend.
0: Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen. Je weet al dat het een jongetje gaat worden. Dat heb je al gehoord.
1: Ja, dat weten we. Ja, ja.
0: Ja, het is toch wel heel spannend. Dat konden we vroeger niet weten wat het zou worden.
1: Nee, toen ik zwanger was, kon ik het wel weten, maar ik wilde het niet weten.
0: Nee, ik ook niet. Ik heb van allebei heb ik. Ik had het inderdaad ook niet willen weten. Overigens, heel leuk. Ik heb ooit, had je vroeger, dan nog steeds trouwens, dan wordt er een echo gemaakt.
1: Ja.
0: En dat heb ik gefilmd. En mijn zoon, die is nu in de 30. En die heb ik dat filmpje gestuurd van hoe die in de buik van zijn moeder zat en bewoog. En
1: wat grappig.
0: Hij vond dat zo leuk. Om te zien.
1: Ja, dat snap ik wel.
0: Ja.
1: Je ziet je eerste beginselen, dat is toch geweldig?
0: Hoe is het om opa, oma te zijn? Want bij mij kan het gebeuren, maar het is nog niet gebeurd. Hoe is dat?
1: Oh, het is het mooiste wat je kan overkomen. Mijn man is en ik zijn alle twee in ons tweede huwelijk bezig. Mm-hmm. Wij zijn getrouwd. En van zijn kant hebben we 4 kleinkinderen. En van mijn kant nu 1 en bijna 2. En mijn man zegt wel eens, als ik had geweten hoe leuk het opa en oma zijn was, had ik vader overgeslagen.
0: Zo, serieus?
1: Ja. Ja, nee, het is echt zo leuk. Je geniet ervan. Van mijn eigen kinderen heb ik ook genoten, maar anders.
0: Hmm.
1: En ik vind het echt geweldig. Echt geweldig. En ik merk ook dat die kleine meid ook heel erg gek op opa en oma is. En dat vind ik ook leuk.
0: Ja, lijkt ze op jou of op je man?
1: Nee, daar kan ik dat kind niet aandoen.
0: Nee. Jij doet toch wel uitspraken, zeg, op die radio. Ja, je kan het ongetwijfeld wel zien. Dus in ieder geval gaat er het midweekje is het weg. En dan,
1: ja, ja.
0: En dan misschien worden jullie gebeld. Weten jullie al hoe hij gaat heten?
1: Nee. En dat wil ik ook niet weten, hoor. Er moet wel een kleine verrassing blijven, toch?
0: Dat vind ik wel. Je moet toch iets nog onder de pet houden. Waarschijnlijk zullen ze de naam al op een papiertje hebben geschreven.
1: Ja, dat denk ik ook wel.
0: Ik wens jullie een hele mooie maand met van alles. En nog wat.

All Night Long. Ik moet even denken aan Hans Strandbloem. Die gaat 's nachts wandelen op de Veluwe. En ik begin daar stiekem een beetje zin in te krijgen, Hans. Ja, 's nachts wandelen, zaklampje mee en lekker gaan. All Night Long. Zo, Radio M, Utrecht. Leuk dat je luistert. We zijn al klaar voor het weekend, want bij ons duurt het weekend 3 dagen. En dat vinden we hartstikke leuk. Zometeen komt hij aan met verse koffie. Blijf lekker luisteren. Wat je ook doet bij Radio M Utrecht. En dit programma is mede mogelijk gemaakt door u.

0: duizend euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom eraan.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
6: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Vijf uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Europese asielministers willen meer kunnen doen tegen noodsituaties aan de buitengrenzen, zoals afgelopen zomer bij de Spaanse exclave Ceuta. Die werd toen vanuit Marokko bestormd door migranten. Die ministers willen in zo'n geval niet meer verplicht zijn om alle asielaanvragen in behandeling te nemen. Bij een EU-overleg in Luxemburg bleken bijna alle asielministers er zo over te denken, ook de Nederlandse minister Van den Brink. Hij zegt dat na een grensbestorming iedereen moet kunnen worden teruggestuurd. Het is nu aan de Europese Commissie om met een concreet voorstel te komen. Een Utrechtse student is in hoger beroep schuldig bevonden aan verkrachting van 2 studentes, maar hoeft niet terug de cel in. Het gerechtshof weegt mee dat in beide gevallen de vrouw aanvankelijk instemde met de seks. Het werd een verkrachting toen de student hardhandig doorging terwijl het slachtoffer wilde stoppen. De 25-jarige Sam van Zet is veroordeeld tot 30 maanden cel, waarvan 23 voorwaardelijk. Omdat hij al 7 maanden heeft vastgezeten, blijft hij op vrije voeten. Het Openbaar Ministerie had 4 jaar cel geëist. Vanaf vanavond wordt quizprogramma De Slimste Mens weer uitgezonden. Omroep KRO en NCRV heeft dat besloten in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen. Zij was jurylid van het programma en overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. Het hele seizoen was al opgenomen. De uitzending begint vanavond met een eerbetoon aan Cornelissen. Nederlandse musea trokken vorig jaar 31,6 miljoen bezoekers. Dat is 2,5% meer dan het jaar daarvoor. Daarmee is de sector weer dichter bij het niveau van voor de coronapandemie. Ook het aantal bezoeken met een museumkaart nam vorig jaar toe. Het weer, steeds meer ruimte voor de zon, het is een graad of 20. Vannacht kan het mistig worden, het koelt af naar een graad of 10. Morgen zonnig, afgewisseld met stapelwolken, en het wordt dan opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Een hele goede middag op deze zonnige donderdag. Je luistert naar Radio M Utrecht. Utrecht komt thuis en de hoofdpunten van het nieuws die horen we van Marjolein.
10: Het stroomnet in de provincie Utrecht zit nu echt overal vol. Eerder was er nog ruimte in Amersfoort en Veenendaal, maar ja, die is ook op. Een aansluit stopt dus voor de hele provincie, zegt netbeheerder Stedin. Voetbalbond KNVB deelt geen straf uit aan de clubs GVVV en IJsselmeervogels. De wedstrijd tussen die clubs werd onlangs gestaakt toen een speler werd geslagen door een assistent-trainer van de tegenpartij. En ook nog in het nieuws een nare oplichtingszaak. Een man van 91 uit Montfoort is belazerd door iemand die zich voordeed als nepagent. Die wist de man te overtuigen dat inbrekers het op zijn huis hadden voorzien. En ja, toen gaf hij hem waardevolle spullen mee. Dus dat ook zo om 5:30.
9: Files. Het is hartstikke druk in de provincie. Je krijgt de files met een vertraging van een kwartier of meer. A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Stroe. Een half uur vertraging. A2 Amsterdam-Utrecht tussen Vinkeveen en Utrecht-Leidse Rijn. Een kwartier, er staat er een kapotte auto. Twee rijstroken zijn dicht. A2 Utrecht-Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Beest. Een half uur vertraging. Dan de A12 Utrecht-Arnhem tussen Maarsbergen en afrit Oosterbeek. Ook daar was een ongeluk. De weg is gelukkig weer vrij. Het oponthoud nog drie kwartier. A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Woerden 25 minuten. A12 Utrecht-Den Haag tussen Harmelen en Nieuwerbrug 20. Dan de A27, twee meldingen daar. Almere-Gorkum tussen Bilthoven en Hagestein een half uur. En tussen Lexmond en Werkendam nog eens 20 minuten oponthoud. High time he went. Ja, dat kun je over die files ook zeggen. Zometeen hoor je René.
11: Plannen om uw woning in te richten? Dan is dit het moment. Fokking Interieur heeft oktober woonmaandvoordeel. 1000 vierkante meter aan inspiratie voor vloer- of raambekleding. Oktober woonmaandvoordeel bij Fokking Interieur in Nieuwegein. Kijk op fokkinginterieur.nl.
12: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
13: Hart van Maarsen.
14: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroon Zonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
7: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
15: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: René. Hi, time he went. Goedemiddag.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Het is donderdag 1 oktober 2026, het begin van de nieuwe maand. En dat allemaal op de dag dat er verontwaardiging is in Rhenen na vernielingen bij het gemeentehuis aan het eind van een anti-AZC-demonstratie. Ook dacht dat de veerpont tussen Schalkwijk en Culemborg door de lage waterstand in de Lek nog altijd niet kan varen. En de dag dat er flink wat overlast is van ratten rond station Amersfoort Centraal. Het is ook een historische dag, jawel. Want op 1 oktober 1990 wordt Goede Tijden, Slechte Tijden voor het eerst uitgezonden.
2: Goede tijden, slechte tijden, soms geluk en soms verdriet.
0: Ja, we zitten inmiddels aan ruim 7300 afleveringen. Terug naar nu. In buitenplaats Doornburg in Maars is vandaag een grote antiekbeurs begonnen. En nou ben ik benieuwd, wat koester jij nou aan kunst of antiek in huis? Dat kan van alles zijn, hè? Een schilderij, een bijzondere vaas of wat anders. Laat me even weten, wat heb jij aan voor bijzonders in huis? Reinie, die stuurde bijvoorbeeld een mooie foto van een vaasje uit 1920... En ze schrijft, mijn grootouders hebben dit vaasje gekregen toen ze trouwden. Qua geld is het weinig waard, maar voor mij heeft het grote betekenis. Heb jij ook zoiets in huis? Nou, laat het dan even weten. Vind ik leuk.

0: Radio M Utrecht, het is 4:15. Ja, het begon rustig gisteren, een anti-AZC-protest in Rhenen. Maar toen de meeste demonstranten en de politie weg waren, ging het toch nog mis. Ruiten van het gemeentehuis werden vernield en de mobiele eenheid moest erop af. In Rhenen zijn ze geschrokken.
1: Schandalig.
2: Absurd is het eigenlijk, hè?
1: Beneden de waardigheid van Rhenen, vind ik dat.
3: Toch ging het ook hier weer mis bij een AZC-protest. Gisteravond werd er gedemonstreerd bij het gemeentehuis tegen opvang van asielzoekers. Het protest verliep relatief rustig.
4: Maar de knallen die kon je goed horen. Ja.
5: Die auto's en agenten en wegen waren min of meer bewaakt, zodat mensen niet zomaar in en uit konden.
2: Een knal. En ik heb een drone zien hangen in de lucht. Dus,
3: Maar nadat de meeste demonstranten naar huis waren en ook de politie afschaalde, bleef er nog een kleine groep railschoppers over.
6: Ja, overblijvers hebben gemeend om het gemeentehuis, het ramen van het gemeentehuis met zwaar vuurwerk kapot te moeten maken. Dus er zijn twee ruiten gesneuveld en een vlaggenmast en er is tegen een lichtmast aangetrapt.
3: Uiteindelijk moet de ME toch nog uitrukken. Er werd nog niemand aangehouden voor de vernielingen. De burgemeester van Rhenen baalt ervan. De gemeenteraad stemde gisteravond juist voor de komst van asielopvang naar de gemeente.
6: Protesteren mag, in gesprek gaan of discussiëren prima, maar vernieling, daar trek ik de grens.
3: Ook op straat heeft niemand een goed woord over voor de vernielingen aan het gemeentehuis.
4: Het is goed dat Rhenen zich laat zien, dat blijf ik bij. Maar zo erg uit de hand lopen, dat hoeft van mij ook weer niet. Dat is gewoon zonde.
5: Heel erg jammer als ik zie dat er toch weer een raam is ingegooid. Dan denk ik, is dat nou nodig geweest?
3: En, zo denkt deze mevrouw, misschien is het nu eens tijd voor de voorstanders van een AZC. Om zich wat duidelijker te laten horen.
5: Ik hoor heel veel mensen in mijn omgeving zeggen, oh, maar ik ga juist aangeven dat ik wel als vrijwilliger mee wil werken. Als mensen een keer hier komen, ga ik helpen om ze te helpen inburgeren. Dus ik denk dat er toch een ander gevoel heerst. En ik hoop dat we dat heel goed naar buiten kunnen brengen.
0: Dat was Rhenen vandaag. Dan van Rhenen naar Breukelen. Want ligt er een schat in kasteel Nijenrode? Ja, dat klinkt als een verhaal uit een boek. Maar het zou zomaar kunnen dat kunsthandelaar Jacques Goudstikker in 1939 een deel van zijn kunst heeft ingemetseld in de kelder van het kasteel. De biograaf van Goudstikker, Paul Schevernels, die hoopt dat de keldermuur wordt opengebroken. De reportage is van Roos Heijen. Hier is die.
7: In 1939, met de Duitse dreiging in aantocht, begint de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudstikker zich zorgen te maken over de toekomst. En dan schrijft zijn vrouw Daisy op 7 september in haar dagboek dat er een kelder wordt dichtgemetseld op Nijenrode.
8: Ja, 7-9, Fru Nijenrode, kelder werden zoegemetseld. Herrlich schönes Wetter, zu Haus. En dat moet je realiseren, dat is 1939, hè? Dan is Duitsland al heel, heel ver op weg.
7: Paul denkt dat Goudstikker uit angst voor de oorlog schilderijen inmetselde in de kelder van Nijenrode. Dat kasteel was toen in bezit van de kunsthandelaar. Het zinnetje in het dagboek werd pas kort geleden ontdekt door schrijver Elle van Rijn. Zij schreef een boek over de vrouw van Goudstikker en las daarvoor haar dagboeken.
9: Het was in het Duits geschreven, maar het waren zulke hanenpoten dat het onleesbaar was. Dus wat daarin stond, ja, dat wist eigenlijk niemand.
7: Totdat Van Rijn het liet transcriberen. Ook zij denkt dat er best wel eens kunst ingemetseld kan zijn.
9: Ik weet het niet, hè, maar het zou natuurlijk wel echt heel bijzonder zijn als we, doordat ik dat dagboek heb gelezen en vervolgens met Paul dat heb overlegd, dat nu helemaal tot een ontdekking zou komen, zou natuurlijk fantastisch zijn, ja. Ik weet niet of het zo is, hè, maar ja, waarom zouden ze anders dat hebben ingemetseld? En ja, volgens Paul is daar toch ook nooit iets opengebroken.
8: Die kellen zijn heel groot op Nijenrode. Heel veel kellen hebben niks toegemetseld, dat kun je zien. Laat nou daar toevallig in de Kelderbach een muur zijn toegemetseld. Nou ja, kwestie van optellen en aftrekken zou ik bijna willen zeggen. Voor mij is dit gewoon nu blik op oneindig. En openmaken die handel en kijken of er wat erin zit.
0: Al dus Paul Schevernels, de biograaf van Jacques Goudstikker. En Nijenrode zegt dat ze op de hoogte zijn van de geruchten, maar dat er voor zover zij weten geen dichtgemetselde kelders zijn in het kasteel. Maar je begrijpt, dit verhaal is nog niet klaar. En de nabestaanden van Goudstikker gaan in gesprek met Nijrode.

Three Degrees and Giving Up, Giving In. Radio M Utrecht met de vraag... Ja, wat heb jij thuis aan bijzondere kunst hangen misschien wel? Antieke spullen? Dingen die je hebt gekregen van je ouders waar je veel waarde aan hecht? Bij Jaap geen antiek of kunst. Zijn meest waardevolle bezit is Sylvia. Ja, dat is ook mooi. Wat heb jij thuis staan voor bijzonders? Laat het weten.

0: Zometeen Marjolein met het regionieuws. Onder andere over een nepagent die een hoogbejaarde man heeft opgelicht. En het stroomnet in de provincie. Het is nu echt vol.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Probeer EB Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
6: 17:30, het regionieuws met Marjolein. Te beginnen met stroom.
7: Ja, want overal geldt nu een aansluitstop. Het stroomnet in de provincie Utrecht zit helemaal vol. Ook rond Amersfoort en Veenendaal, waar eerder nog wel ruimte was. Volgens Stedin geldt dus die aansluitstop daar nu ook.
8: Op het moment dat je die hebt uitgegeven, dan is het ook daar zeg maar, weer wachten totdat er weer nieuwe capaciteit vrijkomt. Dus dat betekent dat ook daar zeg maar, consumenten met aanvragen voor een zwaardere aansluiting of een nieuwe aansluiting moeten wachten totdat er weer capaciteit beschikbaar is.
7: Gasgeneratoren die kunnen bijspringen op momenten dat er veel stroom nodig is. Een nepagent heeft een hoogbejaarde man in Montfoort opgelicht. Hij belde het slachtoffer van 91 op en vertelde dat inbrekers hadden gemunt op zijn huis. De nepagent aan de telefoon wist de bewoner ervan te overtuigen waardevolle spullen mee te geven aan een zogenaamde collega in burgerkleding. En die stond even later voor de deur. De politie hoopt dat mensen in de buurt camerabeelden hebben. Voetbalbond KNVB straft GVVV en IJsselmeervogels niet voor het incident tijdens hun wedstrijd. Dat duel werd onlangs gestaakt toen een speler van IJsselmeervogels een klap in het gezicht kreeg van de assistent-trainer van de tegenstander. De tanden werden uit zijn mond geslagen. Die klap die kwam van John van Beukering van GVVV en die club heeft hem inmiddels ontslagen. Tussen Amersfoort Centraal en Apeldoorn rijden over 2 weken bussen in plaats van treinen. En dat komt door werkzaamheden. Die zullen een week duren, zo is de verwachting. In het weekend van 17 oktober, dat is het begin van de herfstvakantie in onze regio, rijden er ook bussen tussen Amersfoort en Putten en Barneveld Centrum. En het advies is dus, kijk goed naar de reisplanner. Het weer dan nog, het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 10 graden. Morgen is het eerst mistig en daarna dan schijnt de zon weer regelmatig.
6: Het is druk op de wegen in onze provincie. Je krijgt de vertragingen vanaf een kwartier. A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Stroe een half uur. Ook een half uur op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Utrecht-Papendorp en Beest. Heeft te maken met wegwerkzaamheden. A12 Utrecht-Arnhem tussen Maarsberg en afrit Oosterbeek 20 minuten vanwege een ongeluk. Een uur vertraging op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en Nieuwerbrug. Twee rijstroken daar zijn dicht. A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein een half uur. En op diezelfde A27 richting het zuiden tussen Lexmond en Werkendam nog eens 20 minuten. De laatste A28 Utrecht richting Zwolle tussen afrit Maren en Nijkerk 20 minuten op onthoud. Charles en Eddie hoor je zometeen en Gilbert O'Sullivan.
9: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Koken plus Baden uit Breukelen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
10: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
11: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gremmelinie. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegrebbelinie.nl.
12: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030 227 3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
13: Zoek jij zinvol werk met veel afwisseling? Als superhelper bij Beep4Help ondersteun je buurtgenoot in Utrecht met alledaagse klussen. Van schoonmaken en tuinieren tot een klein klusje. Flexibel, wanneer het jou uitkomt. Kijk op beep4help.nl/Utrecht. En word ook superhelper.
14: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030 227 3227.
15: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: to you. Ja, wat heb je voor bijzonders in huis hangen? Het kan antiek zijn. Het kan gewoon iets zijn wat je uit een erfenis hebt. Iets van je ouders. Iets waar je een bijzondere band mee hebt. Joop Balk, goeiedag.
1: Goeiedag.
0: Jij stuurde een mooie foto. Een mooie schilderij van een winterlandschap.
1: Ja.
0: Wat is het verhaal van dat schilderij?
1: Dat verhaal van de schilderij, dat komt uit de kringloop.
0: Ja.
1: Dat kwam gewoon uit de kringloop.
0: En wanneer kwam je dat tegen?
1: Dat is een jaar of 8, 9 geleden.
0: Ja. En waarom dacht je, die moet ik hebben?
1: Ik vond het mooi.
0: Vind ik een goede reden.
1: Ja, ik vond het prachtig. En ik vond die lijst er mooi omheen. En de prijs stond me ook heel erg aan.
0: Nou ja, want voordat je die prijs noemt, als ik er naar kijk. Het kan ook zomaar van een bekende schilder zijn. En die lijst is ook best wel mooi. Dus ja. Het kan zomaar duizenden euro's waard zijn.
1: Het is van B.C. Koekoek.
0: Ja, en heb je uitgezocht wie dat is? Het is geen Rembrandt?
1: Nee, hij heeft meerdere schilderijen van landschappen en van dingen en alles.
0: Ja.
1: En er hangen ook schilderijen van hem in het Rijksmuseum. Dat heb ik al ontdekt.
0: Oh?
1: Dus zo doen we. Of deze echt is of niet echt is. Hij is op linnen geschilderd.
0: Ja.
1: Dus echt op een doek.
0: Staat er een handtekening op?
1: Ik heb die lijst er nog niet afgehaald. En ik haal hem niet af ook. Laat hem maar hangen. Hij eet geen brood, dus laat hem maar rustig hangen.
0: Ja, ik snap het. Wat heb je ervoor betaald, Joop?
1: €3,50.
0: Voor een echte koekoek?
1: Dat weet ik niet. Of
0: dat is het mooie. Jij bent er blij mee en daar gaat het om.
1: Ja, ik vond hem hartstikke mooi.
0: Ja. Nooit gedacht, ik neem hem eens mee naar zo'n kunst- en kietsdag?
1: Nee, dat heb ik niet. Ik heb het goed en ik heb het niet meer nodig dan ik nu al heb. Dus nee, laat maar.
0: Oké. Leuk Joop, dankjewel. Leuk dat ik je even kon bellen.
1: Oké.
0: Okay.
1: Joe. Dag.
0: Hallo Andrea.
2: Hallo Aart, goedenavond.
0: Jij hebt ook een bijzonder schilderij hangen, hè? Uit Indonesië, geschilderd door je vader.
2: Ja, mijn vader was gestationeerd in Indonesië door de KLM, in zijn KLM-tijd. En kreeg les van Desentier. En ik heb verschillende doeken van hem hier hangen. En
0: wat schilderde hij?
2: Wat schilderde hij? Dat is een goede vraag. Deze schilderij, hij schilderde Palembang. Dat is een hele bekende vakantieoord.
0: Ja.
2: Waar ook de sterrenwacht was.
0: Ja.
2: En deze schilderij, die vind ik het mooist. Dat is in ons achtertuin, want wij woonden in de Boekedoriestraat. Dat was de KLM'sdorp, waar alle KLM'ers woonden toen de tijd. En dan zie je... Dan zie je achter in de tuin de Kali. En de Kali is een rivier, dus bruin water.
0: Ja.
2: En aan de overkant was de kampong, waar heel veel Indonesische in tenten woonden. En een groot vlot in die rivier. En dat heeft hij allemaal geschilderd. En dan zie je mensen zitten de was te doen. Een ander tanden poetsen. Een ander had net een bad in een bad water.
0: En ik kan me zo voorstellen dan, Andrea, dat als jij naar dat schilderij kijkt, dat je weer helemaal teruggaat naar jouw jeugd daar.
2: Ja, ik ben daar geboren en we waren in 1955 moesten we eruit. Sukarno stuurde alle Hollanders weg naar Nederland. Dus toen moesten we weg. En dat vond ik ontzettend jammer. Mijn moeder niet. Mijn moeder is Engelse. Ja, die leeft nu niet meer. Maar die kwam uit Engeland en die ging met de Willem Ruis naar Indonesië.
0: Het grote schip.
2: 6 weken lang.
0: Ja.
2: En daar ontmoetten ze hartstikke leuke jonge mannen. En eigenlijk wilden ze niet meer uitstappen in Indonesië. Dus was ik bijna niet geboren.
0: Nou, goed dat je toch geboren bent.
2: Ja.
0: Ja, want hoe oud was jij toen je terugkwam dan? Of toen je eigenlijk voor het eerst in Nederland kwam?
2: Ik was 6 jaar... En ik kwam terecht in Utrecht, waar mijn opa en oma woonden. Want we hadden natuurlijk nog geen huis. En het sneeuwde. En in Indonesië sneeuwt het nooit. Dan is het altijd warm.
0: Je zag voor het eerst in je leven sneeuw en je voelde de kou.
2: ik ging naar buiten en ik raakte die sneeuw aan. En ik ging huilen naar binnen, want het was zo koud.
0: Ja.
2: En toen zijn we op een gegeven moment verhuisd naar Soestdijk tegenover het paleis. Daar hebben we heel lang gewoond.
0: Oh ja. Ben je ooit van de sneeuw gaan houden, Andrea?
2: Ja, ik ben juist erg fan van koude dagen.
0: Oh, kijk.
2: Nou, en dan... mijn vader die vloog en die is zich gaan verdiepen in de antiekwereld, de Aziatische en de Egyptische kunst.
0: Ja, nou bijzonder. En een bijzonder verhaal. Dankjewel, Andrea.
2: Alsjeblieft, Aard. Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Yo, fijne avond.
2: Doei.
0: Heb je ook iets bijzonders hangen of staan in huis? Vertel me je verhaal en stuur een appje.

0: Morgan Wallen, Love Somebody. Hallo, Greta.
1: Ja, goedemiddag, Aart.
0: Klonk een beetje verbaasd, hè, die stem. Hallo, Greta.
1: Ja, het is iets van, hé, ben ik weggevallen, denk ik.
0: Nee hoor, je bent er.
1: Ik kijk gelijk links naar alle verbindingsapparatuur. Oh jee, maar het is goed gegaan.
0: Nee, alles staat. Goed, de dag van vandaag eigenlijk best weer mooi en warm, hè?
1: Ja, warm. We hebben natuurlijk vannacht en vanochtend nog wat lichte regen zo her en der gehad. En het was inderdaad warm en een hoge luchtvochtigheid ook. Ik bedoel, we hebben op veel plaatsen de 1,22 graden wel gehaald. En de luchtvochtigheid is ook lange tijd 75-80% geweest. Dus ik vond het wel een beetje een klam dagje eigenlijk.
0: Ja. Ja. Nou ja, laten we dan vooruit kijken. Blijft het zo klam?
1: Ik denk dat de klammigheid er iets afgaat. Alhoewel, ja, er zit weinig stroming in de atmosfeer. Dus we zitten wel in een andere luchtsoort. Na het koufront. Wat vanochtend is overgetrokken. Wat overigens boven westelijk Duitsland. Gelukkig, hè. Ook nog wat regen brengt. En wij zitten aan de andere kant daarvan. Aan de westzijde. In een andere luchtsoort. Maar ja, er is toch nog wel behoorlijk wat vocht aanwezig. Het wordt alleen niet meer zo warm als de afgelopen dagen. Denk de komende dagen aan 20, 21 graden als maximumtemperatuur. Mm-hmm. Geregeld zon. Wat verandert is eigenlijk de nachttemperatuur. Die was de afgelopen nacht natuurlijk ook absurdistisch hoog. Vanochtend was de minimumtemperatuur 18,4 in de beeld.
0: Tja.
1: Dus dat gaat ook nergens over. Nu zal die temperatuur vanavond verder gaan dalen. Ik denk dat we vannacht en de komende nachten tussen de 8 en de 10 graden zitten als minimumtemperatuur. Dat is een stuk schappelijker. En met de opklaringen van nu gaan we later vanavond en vannacht waarschijnlijk wel de mistvelden in. Die gaan ontstaan omdat de temperatuur afkoelt. Het vocht in de lucht niet meer in de ongeziene vorm kan voorkomen, maar zich uit in de zin van kleine waterdruppeltjes, mist dus. Dus ik denk dat morgen, maar ook zaterdag en zondag een gereden kans is op mist in de nacht en ochtenden. En 's middags, geregeld ruimte voor de zon.
0: Oeh, dat klinkt dan toch weer goed hoor.
1: Ja, toch? Ja,
0: ja, gaan we over een uur even kijken naar de rest van het weekend. Tot zometeen.
1: Tot zo. Hoi, hoi.

Dave Barry. Radio M Utrecht. Ik krijg een mooie foto binnen van een hugenotenkruisje. Wat Elske al vanaf haar 14e jaar draagt. Is van haar opa en oma Kruid gekomen. 80 jaar oud al, denkt ze. En het gaat nooit af. Het hoort zo bij mij. Heb jij ook zoiets in huis? Iets antieks, wat nooit meer weg mag? Laat het maar weten en stuur me een berichtje via de RTV Utrecht-app.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
0: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
1: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
4: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
5: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
7: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Schippers in het oosten van het land moeten zelf inschatten of ze nog kunnen varen op de rivieren. De waterstand is zo laag geworden dat de meeste meetvaartuigen van Rijkswaterstaat daar niet meer kunnen varen. Op sommige plekken staat minder dan 1,25 meter water. Op de IJssel, de Nederrijn en delen van de Waal zijn schippers nu op zichzelf aangewezen. Het is onduidelijk wanneer het waterpeil weer zal stijgen. Daarvoor is veel regen nodig in Duitsland. De Europese asielministers willen meer kunnen doen tegen noodsituaties aan de buitengrenzen, zoals de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta afgelopen zomer. Ze willen in zo'n geval niet meer verplicht zijn om alle asielaanvragen in behandeling te nemen, maar de migranten direct terug kunnen sturen. Het is nu aan de Europese Commissie om met een concreet voorstel te komen. Een Utrechtse student hoeft niet meer de cel in voor de verkrachting van 2 studentes. Bovenop de 7 maanden die hij al heeft vastgezeten, heeft hij in hoger beroep alleen een voorwaardelijke straf gekregen. Het gerechtshof weegt mee dat in beide gevallen de vrouw aanvankelijk instemde met de seks, maar dat de student doorging toen het slachtoffer wilde stoppen. De Franse scholierenprotesten lijken over te waaien naar België. In de stad Luik demonstreerden vanochtend honderden scholieren tegen bezuinigingen in het onderwijs. Het protest liep uit op vernielingen van onder meer auto's en een supermarkt. De Belgische politie heeft 6 mensen opgepakt. In Frankrijk zijn veel scholen geblokkeerd en ook daar is sprake van vernielingen en geweld. Studenten hebben zich bij het scholierenprotest aangesloten en hebben tientallen universiteiten geblokkeerd. Het weer. Steeds meer ruimte voor de zon. Het is een graad of 20. Vannacht kan het mistig worden. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen zonnig, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Christian, dankjewel. Je luistert naar Radio M Utrecht. Goedenavond. En dat zeg ik ook tegen Marjolein. En jij hebt de hoofdpunten van het regionieuws.
9: Goedenavond. De politie onderzoekt de vernielingen bij het gemeentehuis in Rhenen. Een demonstratie tegen de komst van een AZC liep gisteravond helemaal uit de hand. De ME moest daar ingrijpen. Getuigen, die zijn welkom bij de politie. En zo om 6:30 hoor je ook kort de burgemeester. De vakbonden dreigen met wekelijkse stakingen in het streekvervoer tot aan kerstmis. Ze willen verlaging van de werkdruk en meer loon. En bijna 1 ton is ingezameld voor het Helen Dowling Instituut in Bilthoven en Utrecht. En dat is gedaan met een golftoernooi. Ook dat hoor je zometeen.
8: Files met een vertraging vanaf 10 minuten. A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Stroe, 20 minuten. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Utrecht-Papendorp en Beest, 25 minuten. Wegwerkzaamheden daar, linkerrijstrook is dicht. Dan de A12 Utrecht-Arnhem bij Driebergen zijn bergingswerkzaamheden en de afrit daar is dicht. En op diezelfde A12 Utrecht-Arnhem tussen Veenendaal en afrit Oosterbeek een file met een vertraging van 12 minuten. A12 Utrecht-Den Haag tussen Kanaleneiland en Woerden 35. Dan naar de A27 Almere richting Gorkum tussen Utrecht-Noord en Nieuwegein 40 minuten oponthoud. En nog eens 10 minuten oponthoud tussen Noorderloos en Werkendam. Zometeen muziek van Sir Cliff.
10: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
11: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
12: Bij BVR staat comfort hoog in het vaandel. Daarom laten wij winterse kou en zomerse hitte buiten. Zo blijft het binnen aangenaam, ieder seizoen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het heurt.
13: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
14: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
12: Kou in hitte buiten, comfort binnen. BVR Wooncomfort.
15: Beleef de Grebbelini. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelini.nl.
16: Dat is dan €250.
17: Betalen?
18: Nee, krijgen! Met de Stam Private Lease Superdeals rijd je een Renault Twingo E-Tech Electric vanaf slechts €319 per maand. En ontvang je €250 boodschappentegoed bij Albert Heijn. Tot en met 24 oktober, dus wees er snel bij. Plan een proefrit op stam.nl. Stam, de Renault dealer voor Midden-Nederland.
6: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
19: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Radio M Utrecht.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Ah, en wat een zalige aftrap van dit tweede uur. Utrecht komt thuis. Tot 7 uur ben ik bij je. Oktober is begonnen. 1 oktober, donderdag. Zometeen hoor je Doe Maar. Marianne Rosenberg staat voor je klaar. Jason Mraz. En ik praat natuurlijk, want dat doe ik altijd op donderdag, met onze dierenarts Martijntje van der Veer. Als je hond zich openkrapt en jeuk heeft, waar kan dat doorkomen? En wat kunnen we eraan doen? Daarover gaat het zometeen. Ja, en er komen allemaal mooie reliquieën binnen die jullie thuis hebben hangen. De vraag was, heb je iets van antiek of iets van, nou ja, wat heel veel waarde voor jou heeft thuis? Nou, Ina van den Borg, die heeft dat. Die stuurt een prachtige foto van een borduurwerk, veldbloemen. Haar moeder heeft dat gemaakt. 23 jaar geleden is ze al overleden. En ze begon met borduren na een borstoperatie. Ja, en toen maakte zij dit prachtige werk. Het is mij heel dierbaar. Ik snap dat, Ina. Dank voor die mooie foto en het verhaal. Ja, heb jij ook zo'n verhaal? Deel het. Want hier hoor je de lekkerste muziek en de mooiste verhalen. Dus wil je reageren, doe dat. En gebruik dan de RTV Utrecht

0: Marianne Rosenberg. Radio M Utrecht. Ich bin wie du. 6:15. Ik ga praten met onze dierenarts. En dat is Martijntje. Martijntje van der Veer. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, wij gaan praten over jeuk bij het huisdier. Ja. Waar dat vandaan komt en wat eraan te doen is. Is jeuk een beetje normaal?
1: Ja, zie je vaak. Eigenlijk een van de meest voorkomende klachten hier in de praktijk, denk ik, toch wel kriebel. En nou, niet iedere kriebel dat je meteen, dat die bij ons komt. Want een beetje kriebel is natuurlijk helemaal niet erg. Maar daar bellen wel vaak mensen omdat ze hele erge jeuk hebben.
0: En ja. Ja. En waar ga jij dan naar kijken?
1: Nou ja, vooral als je dier onderzoekt, gewoon een vachtinspectie, de huidinspectie, of er wondjes zijn, dat je korstjes ziet, schilfertjes, uitgevallen haren. Maar ook de vraag bij de eigenaar van, goh, hoe lang heeft hij het al? Is het bepaald seizoensgebonden? Doe je iets aan parasietenbestrijding in de vorm van antivlooien? Heeft hij contact gehad met andere dieren? Zijn er andere dingen waar je op moet letten? En dat is eigenlijk waar je naar kijkt als zo'n diertje komt.
0: Ja, ja, want voor hetzelfde geld, een dier kan zich natuurlijk helemaal openkrabben als het echt ernstig jeukt.
1: Ja, zeker. En ja, ik weet niet, bij mensen wordt dat ook wel vaak gezegd, maar jeuk is vaak erger dan pijn. En wij als mensen snappen nog wel dat je op een gegeven moment het niet heel groot moet maken. Als je een wondje hebt en het is aan het genezen en dat kriebelt, dan weet je dat je eraf moet blijven, want anders blijf je dat wondje houden. En helaas, dieren, als ze jeuk hebben, gaan ze krabbelen. En soms zo erg dat het, dat je enorme hotspots krijgt, noemen we dat. Dat zijn van die plekken die helemaal kapot gebeten of gekrabd zijn. Ja, dat is hartstikke pijn. En dan denk je, jeetje, voor die jeuk doe je dat dan. Maar dat schijnt dus echt erger te zijn dan jeuk, erger dan pijn.
0: Ja, ja, die hotspots, die heeft mijn hond ook wel eens gehad. Dat is echt, echt afschuwelijk.
1: Stoppen ja, gewoon. Het kan echt in 2-3 seconden ontstaan, zeg maar.
0: Dan, waar komt het vandaan? Want dat kan dan een allergie zijn, denk ik. Maar ook, ja, het kan ook ergens anders vandaan komen, toch?
1: Ja, allergie is natuurlijk een van de meest voorkomende veroorzakers van jeuk. En eigenlijk de allersimpelste en makkelijkst op te lossen. En dat vinden mensen vaak heel erg als het dat is. Maar dat kan bij iedereen overkomen. Ik weet niet of je ooit de reclame van of de uitspraak van Mien Dobbelsteen bij Zeg eens A kent. Van vlooien of luizen. Maar dat is eigenlijk het allermakkelijkst. En ik ben altijd heel blij als ik vlooien zie. Want dan weet ik dat het heel makkelijk op te lossen is. Want vlooien veroorzaken gewoon jeuk. En dan kun je gewoon heel makkelijk met een antiflowmiddel is het probleem opgelost.
0: Ja.
1: Daarnaast kom je in het kopje allergieën. En dan kan het ook een vlooienallergie zijn. Dan hoef je helemaal geen vlooien te zien. Maar als er eentje prikt, dat die toch heel allergisch kan zijn. Maar je kan bijvoorbeeld ook een allergie hebben voor voeding. Maar ook iets uit de omgeving. Dus dat wordt altijd dan een zoektocht.
0: Ja, dat is
1: maar,
0: veel lastiger,
1: daar komen
0: denk ik.
1: Er wel uit. Ja, want je moet dat wel even volgens een bepaald schema eigenlijk aanpakken. Want een allergie voor vlooien is natuurlijk makkelijk uit te sluiten. Als je goede vlooienbestrijding hebt gedaan, blijven ze dan toch jeuk houden. Dan kom je in het kopje eigenlijk voedingsallergie. Want dat is ook nog relatief eenvoudig aan te tonen. En dan ga je 6 tot 8 weken een dier met een zogenaamde hypoallergene voeding behandelen. En als die klachten dan verdwijnen, dan weet je gewoon dat het jeuk is voor iets in die voeding. En gaat de jeuk helemaal niet weg na zo'n hypoallergene tijd, dan kom je in het kopje omgevingsallergieën. En dan zou je eventueel een bloedonderzoek kunnen doen. En daar komt dan uit dat hij bijvoorbeeld allergisch is voor huisstofmijten of gras of bepaalde planten. En dan zou je eventueel een therapie daarvoor in kunnen stellen.
0: Ja. Tot slot, Martijntje, het belangrijkste advies als je nou een hond of kat hebt met jeuk. Wat doen we?
1: Wacht niet te lang daarmee. Ga ook vooral niet te veel zelf experimenteren met voedingen. Want we zien vaak dat mensen hier komen en die hebben dan allerlei dingen al geprobeerd. En dan komen wij vaak ook nog met een voeding die bepaalde hypoallergeen is. Vraag daarom eventjes hoe je dat moet aanpakken. En bedenk je wel, jeuk is echt erger dan pijn. Dus als ze echt heel erg jeuk hebben, schroom niet om snel toch even een afspraak bij de dierenarts te maken. En we hebben gelukkig hele goed jeukremmende middelen. Maar het fijnste is natuurlijk als je het gewoon op kan lossen.
0: Oké. Martijntje van der Veer, onze dierenarts. Dank je wel weer, hè, en een fijne avond.
1: Ja, fijne avond.
2: Utrecht komt thuis met Aard van Eldik. Elke dag van 5 tot 7 op Radio M Utrecht. Zo gezellig.

0: Jason Mraz, Have It All. Wat hebben jullie bijzondere dingen thuis staan of hangen? Dat kunnen oude schilderijen zijn, theelepeltjes. Maar ik krijg ook van twee verschillende mensen foto's van klokken. Jerry die stuurt een foto van een modelklok uit de jaren 40. Die is in 2019 helemaal gereviseerd, schoongemaakt, nieuwe lagertjes. Heel mooi, Jerry, dank je wel. En ook Dorothee stuurt een foto van een penduleklok van haar lieve oma geweest. Die is nu al 5 jaar overleden, maar heeft de 103 gehaald. En die staat nu dus bij Dorothee. Straks meer daarover. Nu, The Legend of Xanadu. Radio M Utrecht. Daar gaan we.
1: Esta es la leyenda de Xanadu.

0: hè? Even rustig ademhalen. Radio M Utrecht met zometeen Marjolein met het regionieuws. Ja, er worden getuigen gezocht van de vernielingen van gisteravond in Rhenen. En er is bijna een ton ingezameld voor hulp aan kankerpatiënten. Dat zometeen. En muziek van Chic en Waylon.
1: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
2: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
1: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
3: Ah, hier kan het.
1: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
0: 6:30, het regionieuws met Marjolein. En we gaan eerst naar Rhenen.
10: Daar worden de vernielingen bij het gemeentehuis onderzocht. En de politie hoopte dat er getuigen zijn. Gisteravond liep een demonstratie tegen de komst van een AZC uit de hand. Meerdere ruiten van het gemeentehuis zijn vernield. En de ME moest zelfs ingrijpen. De burgemeester heeft geen goed woord over voor die relschoppers.
11: Protesteren mag. In gesprek gaan of discussiëren, prima. Maar vernieling, daar trek ik de grens.
10: Een man van 25 uit Veenendaal werd aangehouden. Hij is inmiddels weer vrij. De Utrechtse student Sam van Zet is schuldig aan het verkrachten van 2 studentes. Maar hij hoeft niet terug naar de gevangenis. Het gerechtshof veroordeelde hem tot 7 maanden en die heeft hij al uitgezeten. In de straf heeft de rechter meegewogen dat de vrouwen vrijwillig met hem naar huis gingen. Toen ze geen seks wilden, stopte hij niet, dus is hij wel schuldig aan verkrachting. Er is rekening gehouden met zijn leeftijd, hij is 25. Een nepagent heeft een bejaarde man in Montfort opgelicht. Hij belde het slachtoffer van 91 op en vertelde dat inbrekers het hadden gemunt op zijn huis. De nepagent aan de telefoon wist de bewoner te overtuigen om waardevolle spullen mee te geven aan een zogenaamde collega. En die stond even later voor de deur. De politie hoopt dat mensen in de buurt camerabeelden hebben. De vakbonden dreigen met wekelijkse stakingen in het streekvervoer tot aan kerst. De bonden en de werkgevers worden het maar niet eens over een nieuwe cao. FNV en CNV willen de werkdruk verlagen, een betere werk-privébalans en ook meer loon.
0: Weet je waar ook actie wordt gevoerd?
10: Nou?
0: ANWB. Ik zag toen ik over de A1 hier naartoe reed, bij een afrit allemaal ANWB-mensen en busjes staan. Met een spandoek.
10: En wat stond erop?
0: Ja, ook iets met cao. Dus die zijn ook bezig.
10: Ja, dat is wel vervelend als je dan met pech staat en ze komen niet.
0: Zeker.
10: Dan nog een benefiet golftoernooi voor het Helen Dowling Instituut. Dat heeft bijna een ton opgeleverd. Die organisatie zit in Bilthoven en in Utrecht en biedt psychologische hulp aan kankerpatiënten en hun naasten. De wachtlijsten hiervoor worden steeds langer. Zo'n 600 mensen staan daarop. En met het ingezamelde geld moet daar verandering in komen. Het weer dan nog, het blijft droog en vannacht koelt het af naar 10 graden. Morgen is het eerst wat mistig, maar even later dan schijnt de zon ook weer geregeld.
0: De files, A2 Utrecht-Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en Beest. Een kwartier oponthoud daar vanwege wegwerkzaamheden. A12 Utrecht-Den Haag tussen knooppunt Ouderijn en Nieuwebrug een kwartier. A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein 20. En tenslotte de A28 Amersfoort-Utrecht tussen Afrit Den Dolder en Utrecht. 10 minuten vertraging.
3: Dat is dan €250.
12: Betalen?
13: Nee, krijgen! Met de Stam Private Lease Superdeals rijd je een Renault Twingo E-Tech Electric vanaf slechts €319 per maand. En ontvang je €250 boodschappen te goed bij Albert Heijn. Tot en met 24 oktober, dus wees er snel bij. Plan een proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Midden-Nederland.
14: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Gebruik je vaak de N233 tussen Veenendaal en Rhenen? Let dan goed op. De N233 is tot en met 4 december afgesloten voor groot onderhoud. Bekijk de actuele afsluitingen en omleidingen op provincie-utrecht.nl.
14: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
17: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
18: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
19: Doet u voorzichtig met mijn vader.
20: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
21: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Het is Le Freak Chic Radio en Utrecht. En wat hebben jullie bijzondere spullen in huis? De meeste met emotionele waarde. Zoals, ik denk, de voorraadbussen van Marja. Hallo Marja.
1: Hi, goedenavond.
0: Ja, je stuurde daar een foto van. Ja. Wat zijn dat voor voorraadbussen?
1: Nou, er staat op suiker, thee en koffie. Ja. Dus daar werden ze, neem ik aan, vol gebruikt. Ja, ik inmiddels niet meer, want ze zijn ook wel een beetje roestig inmiddels. En ik weet niet beter dan dat ze bij mijn moeder in de keuken stonden, bovenop de keukenkastjes. En mijn moeder vertelde altijd vol trots dat zij ze van haar oma, dus mijn overgrootmoeder, had gekregen.
0: Ja.
1: Dus ze moeten ontzettend oud zijn. Mijn moeder was van 1925, dus dat is best wel even geleden.
0: Ja, ja, die zijn dan ruim 100 jaar oud.
1: Ja, dat schat ik ongeveer van wel, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: En jij, ja, dus dat is iets waar je dan naar kijkt en wat je nooit weg doet, neem ik aan.
1: Ja, precies. Want weet je, het is niet zozeer dat ik gek ben op antiek of op oud. Maar juist de binding die je, het verhaal erachter en de binding die je dan mee voelt, maakt het bijzonder.
0: Ja.
1: In dezelfde keuken, daar heb ik geen foto van gestuurd, hangt ook een kaart, een landkaart van Nederland. En daar, die is gedateerd 1880 of 1886. En dat was een uitgave van de krant, van het Nieuws van de Dag of zo. En die kwam bij mijn opa uit een la.
0: Ja,
1: ja, dus die heb ik laten inlijsten. Gewoon omdat ik dat dan bijzonder vind.
0: Ja,
1: dat al zo lang in de familie is.
0: Nou ja, dat begint dan als een huistuin- en keukenvoorwerp wat ooit is aangeschaft door je
1: klopt.
0: Opa. En op een gegeven moment wordt dat iets bijzonders. En dat zal je dan nooit wegdoen.
1: Nee, al heeft het waarschijnlijk. Het heeft geen waarde geldelijk, maar gewoon voor jezelf.
0: Zo ja, is klopt. Dat. Dankjewel, Marja.
1: Oké.
0: Fijne avond.
1: Vanzelfde, doeg.
0: Marion die stuurt nog een foto van een hele mooie vaas. En daarbij schrijft ze ook: dit is een hele mooie vaas van mijn ouders. Echt oud en fragiel. Ja, zo ziet hij er ook uit. Voorzichtig mee zijn. Ik kijk naar een prachtige boot. Een houten, ja, ik denk dat het een galjoen is. Hallo Wil.
2: Ja, hallo.
0: Ja, waar kijk ik naar?
2: Ja, ik heb het ergens op papier gehad wat voor een boot die moest uitbeelden.
0: Een soort oud oorlogsschip, denk ik, hè?
2: Ja, dat kan wel kloppen.
0: Een tweemaster met een kraaiennest op de hoogste mast.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Alles is tot in detail heeft hij uitgevoerd.
0: Ja, en hij is jouw vader.
2: Mijn vader. Ja. Ja.
0: Wat is het verhaal van dat schip?
2: Nou, mijn vader is in de oorlog gevangen genomen door de Duitsers. En die is naar een concentratiekamp, zoals velen, gebracht. En in dat kamp vroegen ze allerlei de beroepen van de mensen. Ze zochten een kapper.
0: Ja.
2: En is er een kapper? En toen zei mijn vader gelijk, ja, hij was machinebankwerker.
0: Oh.
2: Maar hij gaf zich uit als kapper. En dat heeft eigenlijk zijn leven gered.
0: Hij wist toen al, als ik hier niet van waarde ben op de een of andere manier, dan verdwijn ik misschien wel in de gaskamer?
2: Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Ja.
0: Goh, wat slim. Nou,
2: dus hij was kapper vanaf dat moment. Volgens mij had hij nog nooit mensenhaar in zijn handen gehad. Maar dan kregen degene die dus in dienst van de Duitsers waren, want hij moest alle Duitsers knippen, kregen een wat bijzondere, ik weet niet of hij een kamer had of een hutje, of hoe dat was, weet ik niet. Maar die hadden wat meer privacy dan de anderen.
0: Ja, hij werd redelijk behandeld.
2: Ja, ja, wat ik altijd gehoord heb wel. Maar wat deed hij? Hij had een stuk hout, een groot brok hout gevonden. En toen dacht hij, om de tijd te doden, van hier ga ik wat van maken. En ik weet niet of hij een plaatje had of dat hij het uit zijn hoofd deed. Het was wel zo'n man, alles wat hij zag, dat konden zijn handen. En die heeft gereedschappen verzameld. Ik weet wel dat de zeilen van een kussensloop waren, wat hij verscheurde. En daar had hij dan, ze hadden dan een verhaaltje, hoe hij aan dat kussensloop is gekomen, weet ik niet. Misschien wel ergens bij een wasserij weggehaald. Want anders miste hij hem natuurlijk.
3: Ja.
2: Maar nou, dat is nu hartstikke bruin, want hij is natuurlijk al hartstikke oud, die boot.
0: Ja, maar dat ziet er daardoor echt zo authentiek uit en geweldig.
2: Ja. En zo heeft hij hem. Hij verstopte hem wel. Dat was het verhaal altijd, dat hij hem wel moest verstoppen. En ja, in het geheim ging hij eraan werken.
0: Jongen.
2: En hij heeft het merendeel uit één stuk hout gemaakt, maar ook wel kleinere dingetjes moeten verlijmen. Dat kan gewoon niet anders.
0: Ja. En toen de oorlog voorbij was en zijn kamp bevrijd werd, kon hij het toen dus meenemen naar huis?
2: Dat verhaal, dat weet ik helaas niet. Nee. En hij is heel jong overleden. Beide ouders trouwens. Mijn vader was 54 toen hij overleed. Maar er werd nooit over gesproken thuis. En mijn vader was een heel stil type. En ik was 16 toen hij overleed. Dus ja. Toen ik jonger was, ik heb nooit durven vragen eigenlijk. Er werd nooit over die oorlog gesproken.
0: Nee.
2: Dus ik weet het fijne er niet van.
0: Maar hij kon wel wat, zeg. Donder, wat een prachtig schip.
2: Ja.
0: En een mooie herinnering.
2: Nou ben ik dus al een tijd, omdat wij zelf ook al op leeftijd zijn, op zoek naar om het een hele goede en mooie plek te geven.
0: Oeh, ja.
2: Waar het dan, ja, want wat gebeurt ermee als wij er nu zijn?
0: Ja.
2: Ik hoop niet dat het dan ergens in het grof fout terecht komt.
0: Nee. Heb jij kleinkinderen of kinderen?
2: Nee.
0: Nee. Ik ga eens maar proberen met je mee te denken, maar ik weet het zo snel ook niet. Maar dat moet natuurlijk niet op de vuilnisbelt belanden. Dat lijkt me
2: evident. Misschien een oorlogsmuseum,
0: Ja. Oké. Okay. Dat lossen we nu niet op, maar
2: nee, dat snap ik.
0: Een prachtig verhaal en ook een aangrijpend verhaal. En hoe jouw vader door te zeggen dat hij kapper was, de oorlog heeft overleefd. Dan hoop ik toch ook maar stiekem, want hij was natuurlijk geen echte kapper, dat hij een hoop Duitse officieren een beetje verknipt heeft. Hè?
2: Nou, wat ik wel eens gehoord heb, ik weet niet of dat echt zo was, dat mijn moeder dan vertelde dat hij een pan op hun hoofd
0: schoot. Daaromheen knipte.
2: Een Romein schoot.
0: Oké. Goed verhaal. Wil, dank je wel, hè. En een fijne avond.
2: Graag gedaan. Hetzelfde
0: dag. Dag.
4: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
5: Mind Over Matter van Waylon.
6: Mind over matter. The time we had together is gone.
5: De Nationale Nieuwe.
4: Radio M Utrecht.
6: Mind over matter.

0: toch een poor lonesome cowboy. Waylon, onze nationale nieuwe Mind Over Matter. Prachtig liedje. Grieta, hallo.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond. Ja, het was bijna een plaknacht, hè, die we hadden voorafgaand aan deze donderdag.
1: Ja, ik heb al meerdere mensen gehoord die gewoon slecht door deze zomerse nachten zijn gekomen, zeg maar. Het is denk ik zo'n beetje de laatste. Maar je merkte ook vandaag nog, hè, dat de luchtvochtigheid hoog was. En ik bedoel, de temperatuur is op 1,22 graden gekomen. Echt wel wat lager dan de afgelopen dagen. Maar het was nog steeds best wel, ja, vochtig. Ja.
0: Zeker. Nou, dan gaan we vooruitkijken, toch?
1: Ja. Ja, nou ja, ik zat nu te denken, want over een half uurtje zo ongeveer, geloof ik, gaat de zon alweer onder. Dus die staat laag. Dus ja, de komende dagen ook maar weer de zonnebrillen paraat voor in de auto. Op de fiets misschien ook. Want hij schijnt best wel fel nu in het westen. Daar vandaan komen ook de opklaringen. En langzaam gaan de temperaturen omlaag. Uiteindelijk zie je in de loop van de avond dat die temperaturen onder de 15 graden gaan zakken. En dan is het dus uiteindelijk later vanavond killer dan vanochtend vroeg toen de dag begon. Dat is in de nieuwe luchtsoort. Maar in de nieuwe luchtsoort is het nog wel zo dampig dat er vannacht waarschijnlijk op veel plekken mist gaat ontstaan. En morgen, ja, moeten we even wachten totdat die mist is opgelost. De zon is nog wel vrij stevig, vrij krachtig zo begin oktober. Dus dat moet gaan lukken. Maar het is wel denk ik een grijzige start van de vrijdag. Ook een kalme start. Een wat killere start dan de afgelopen dagen. 9 of 10 graden. En dan morgen, ja, overdag komt de zon erbij. Zon, stapelwolken, wat sluierbewolking. Ja, eigenlijk ook volgens mij prima weer met nog een keer 20 graden.
0: Nou ja, het is helemaal niet gek.
1: Nee, en dat zie je, je ziet dat ook in het weekend eigenlijk wel zo'n beetje blijft, die 20 graden. Ja, een echte verbouwing van de atmosfeer is er de komende dagen nog niet in de hand. Ik ben blij dat het in Duitsland een beetje regent, in de brongebieden van onze grote rivieren.
0: Ja.
1: Maar daar, ook daar mag wel wat meer bij, want het zijn toch wel wat kleine sliertjes geworden, de Rijn, zeg maar.
0: Oké. Dankjewel, Grieta.
1: Alsjeblieft.
0: Mooi weekend. Oh, mooi weekend, ja.
1: Ja, nee, ik ben normaal op vrijdag, ik snap hem. Tot morgen.
0: Ja, nou, maar ja, ik kan je toch ook op donderdag een mooi weekend wensen. Ja hoor.
1: Ja, vind ik heel goed.
0: Lul ik me er een beetje uit.
1: Ja.
0: Tot morgen.
1: Tot morgen. Bye.

Radio M Utrecht met zometeen de avond van de nostalgie. George Baker ga je horen. Diana Ross, Spandau Ballet. Ach, het wordt genieten. Het blijft genieten. Hou hem aan op Radio M Utrecht. Heel graag tot morgen.

0: zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
1: doei doei
0: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
2: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
0: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
3: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
6: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
7: Okay.
6: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
9: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Nepal zijn 15 lichamen geborgen van bergbeklimmers die zondag waren bedolven onder een lawine. Die trof het basiskamp op de berg Himlung Himal, die ruim 7000 meter hoog is. In het kamp, vlakbij de grens met Tibet, waren berggidsen en koks bezig met voorbereidingen voor het komende klimseizoen. Er wordt nog 1 persoon vermist. Het nieuws dat er overheidstoezicht op makelaars komt, wordt over het algemeen positief ontvangen. De vereniging Eigen Huis is blij dat de problemen van huizenkopers worden erkend en dat het koopproces doorzichtiger wordt. Makelaarsvereniging Vastgoed Nederland juicht toe dat er een beroepsregister komt. Daardoor kan een malafide makelaar definitief uit zijn beroep worden gezet. Ook de NVM is daar blij mee, maar wijst erop dat er nog geen opleidingseisen zijn vastgelegd en dat een register dan weinig zekerheid biedt. In de Nations League speelt het Nederlands elftal in Thessaloniki tegen Griekenland. Het belooft een zware wedstrijd te worden. De Grieken staan bovenaan in de pool van Oranje. En in Griekenland is het vertrouwen in de nationale ploeg groot, vertelt sportcommentator Suze van Kleef.
10: De ploeg heeft wat jonge talenten en vooral aanvallende kwaliteiten. Volgens de bondscoach Xavi zijn ze zelfs in de beste vorm sinds jaren. Nou ja, die goede prestaties die zorgen voor heel veel enthousiasme in Griekenland. Dus het zal inderdaad wel een mooi sfeertje zijn vanavond in het stadion.
9: Verdediger Jan-Paul van Hekken verliet gisteren geblesseerd het trainingsveld. Hij komt vanavond niet in actie. De wedstrijd begint om 9:15. Een shirt van basketballer Michael Jordan heeft op een veiling 10,9 miljoen euro opgeleverd. Jordan droeg het shirt in 1998 in de derde wedstrijd van de NBA Finals met de Chicago Bulls. Alleen het shirt van honkballer Babe Ruth bracht in 2019 meer op, 21,5 miljoen euro. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Koelt af naar 8 graden, ook morgenochtend mist. Later meer zon, maar ook wolken en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
12: 2 topmerken, 1 event. Zaterdag 3 oktober de Kooiman Drive Experience bij Mereveld Utrecht. Het grootste Toyota en Kia event van Nederland. Voor particulieren en ondernemers. De Kooiman Drive Experience. Met proefritten, exclusieve acties, kennissessies, een hapje en een drankje. De toegang is gratis. Meld je aan via kooiman-autogroep.nl. Kooiman Autogroep, de Kia en Toyota dealer van Midden-Nederland.
13: Gaat u verhuizen?
1: Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroon Zonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
7: De avond van de nostalgie. Een avond om

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Britse politie heeft nog een man opgepakt voor het voorbereiden van een terreuraanslag op een luchtmachtbasis. De Brits-Iraanse man van 27 werd aangehouden in Londen, zegt de politie. Ook werden twee panden doorzocht. Afgelopen zondag werden al 5 andere jonge mannen opgepakt in de buurt van dezelfde basis bij Fairford. Zij werden maandag op borgtocht vrijgelaten. Op de vliegbasis zijn niet alleen Britse militairen aanwezig, maar ook Amerikaanse militairen. In Oekraïne is een school getroffen door Russische drones. Niemand raakte gewond. De 100 leerlingen en ongeveer 60 medewerkers zaten in een schuilkelder. De school in Kiev raakte beschadigd en er ontstond een brand. Maar volgens de directeur konden de lessen doorgaan. Ook een belangrijke brug in Kiev werd getroffen door drones, maar is niet ernstig beschadigd. Het nieuws dat er overheidstoezicht komt op makelaars wordt over het algemeen positief ontvangen. Zo juicht makelaarsvereniging Vastgoed Nederland het toe dat er een beroepsregister komt waarin mensen kunnen zien wie zich aan de regels houden. Volgens deze makelaar zijn de strengere regels een goed idee.
2: We zien zeker vanuit makelaars van buiten de regio dat er nog wel eens gevraagd wordt van wat voor biedingen worden er gedaan en welk bod moet ik uitbrengen om een winnend bod te kunnen doen voor mijn klant.
3: En dat kan natuurlijk eigenlijk niet.
2: Nee, dat is niet de bedoeling. Daar is de regelgeving vrij duidelijk over.
1: De Noorse stervoetballer Erling Haaland heeft luchtvaartmaatschappij Norwegian Air Shuttle voor de rechter gedaagd. Het bedrijf maakte tijdens het WK reclame op sociale media met een bewerkte foto van een vliegtuig met Haalands kenmerkende paardenstaart. We hebben er nog nooit zo Noors uitgezien, stond erbij. Haaland, die zijn haar inmiddels heeft afgeknipt, kon er niet om lachen. Volgens zijn advocaat heeft het bedrijf ongeoorloofd gebruik gemaakt van zijn uiterlijke kenmerken. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist, later meer zon, maar ook wolken en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen de kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw een man opgepakt die plannen zou hebben gehad voor een aanslag op een luchtmachtbasis. Het is een man van 27 met de Brits-Iraanse nationaliteit. De vliegbasis bij Fairford zou het doelwit zijn geweest. De Britse politie hield zondag al 5 andere mannen aan in de buurt van de basis. Zij zijn op borgtocht vrijgelaten. In Nepal zijn 15 lichamen geborgen van bergbeklimmers die zondag waren bedolven onder een lawine. Die trof het basiskamp op de berg Himlung Himal, die ruim 7000 meter hoog is. In het kamp, vlak bij de grens met Tibet, waren berggidsen en koks bezig met voorbereidingen voor het komende klimseizoen. Zondag waren al 2 lichamen geborgen en nu staat het dodental dus op 15. Er zijn geen overlevenden gevonden en er wordt nog 1 persoon vermist. Schippers in het oosten van het land moeten zelf inschatten of ze nog kunnen varen in de rivieren. Rijkswaterstaat kan minder vaak informatie doorgeven over het waterpeil.
2: Nou, onze patrouillevaartuigen hebben een diepte van 1,25 meter nodig om die metingen uit te kunnen voeren. En zowel in de Waal als in het IJssel en een aantal andere plekken is de waterstand lager. Dus kunnen we dat niet meer meten op die manier.
1: De branchevereniging voor de binnenvaart vindt het zorgelijk dat schippers nu op zichzelf zijn aangewezen. Het is onduidelijk wanneer het waterpeil weer zal stijgen. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden, ook morgenochtend mistig. Later meer zon, maar ook wolken en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: of London, show you something to make you change your mind.
1: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Opticien Hans Anders stopt per direct met de verkoop van camerabrillen van Meta. Dat zegt het bedrijf tegen het ANP. De reden is de onrust die is ontstaan over de privacyrisico's van de zogenoemde gluurbrillen. Ze hebben een ingebouwde camera, maar die is nauwelijks zichtbaar. Mensen worden daarmee gefilmd zonder dat ze het weten. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. De advocaten van het bedrijf hebben daarover een brief gestuurd naar Berlijn. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen de kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. Bij een Russische droneaanval in Kiev is een school geraakt. Op dat moment zaten meer dan 100 leerlingen en 60 medewerkers in een schuilkelder, zegt de politie. Bij de aanval raakte niemand gewond. Wel ontstond er een brand. Ook een belangrijke brug over de rivier de Dnieper werd getroffen. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. De advocaat haalt uit naar het gevangenissysteem.
3: The state of Tennessee has shown us again that they are not capable of carrying out an execution consistent with basic human dignity. Last night was not just inefficient, it was cruel and it was torturous.
2: Er is een onderzoek geopend naar de mislukte executie. Voorlopig zijn andere executies in Tennessee opgeschort. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden, ook morgenochtend mistig. Later meer zon, maar ook wolken en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: Evelien's Love Songs met Evelien de Bruin.

0: even na 10 uur. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: Het is toch wel weer geinig dat als je de band Foreigner opzoekt in de pop-encyclopedieën van deze wereld, dan wordt er gezegd, het is een Brits-Amerikaanse rockband. Vond jij het rock, Waiting for a Girl Like You? Nee, dat is toch een hartstikke mooie ballad. Met liefde voor jou gedraaid is trouwens wel aardig, want I Wanna Know What Love Is, wat je ongetwijfeld ook kent van Foreigner, dat is ook zo'n ballad waarvan de band eigenlijk in eerste instantie dacht, is dit niet een beetje te soft voor ons? Maar uiteindelijk heeft het ze natuurlijk geen windeieren gelegd, die mooie liedjes die ze maken. Goedenavond, donderdagavond, de 1e van oktober alweer. Fijn dat je erbij bent. Vier de avond met heel veel liefde is mijn advies van vandaag.

haar smeekbeden om mild te zijn. En niet alleen voor haar, maar ook voor de rest van de wereld. Adele hoorde je op Radio M Utrecht. En ik ben het helemaal met haar eens. Easy on me. Gezellig dat je erbij bent. Ik hoop dat je een beetje aan het genieten bent. En dat je de muziek lekker dichtbij laat komen. Dat is wel de moeite waard, want je gaat zo meteen Roger Daltrey horen met Without Your Love, maar ook Paul de Leeuw en Ruud Jacot.

deze man moet toch geboren zijn om muziek te maken. Hij maakte zijn eerste gitaar zelf, werd van school gestuurd omdat hij van rock en roll hield. Nou ja, ook een beetje omdat het niet zo lekker ging op school. En hij maakte heel veel hits met onder meer de Who, maar ook helemaal zelf. Je hoorde het schitterende Without Your Love, Roger Daltrey. Op Radio M Utrecht nu een artieste die eigenlijk Cilla White heet. Maar jij kent haar als Cilla Black. You're My World.

dat het ene liedje weer inspiratie is voor een andere. Dat is altijd leuk, toch? Gordon Lightfoot hoorde je met If You Could Read My Mind. En de band Duran Duran, die ken je ook vast. Die hebben het liedje Save a Prayer daarop geïnspireerd. Is toch altijd wel mooi om dat te kunnen zeggen van je eigen liedje, toch? Een bijzonder goedenavond. Wat fijn dat je luistert naar de Love Songs op Radio M Utrecht. Over niet al te lange tijd hoor je muziek van Gabriel, Out of Reach. Maar eerst mag je genieten van het mooie Josephine van Chris Rea.

Tom Jones, I'll never fall in love again. Billy Joel, die ga ik straks voor je draaien. Eerst nog de man die wat mij betreft meer eer verdient als acteur dan als zanger. Hoewel dit liedje dan toch ook wel weer een soort van heerlijk fantastisch is. Patrick Swayze.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie is geïrriteerd over opmerkingen van minister Van Weel van Justitie en Veiligheid. Die zei vanochtend dat de commissie betalingen aan Sierra Leone heeft stopgezet, omdat dat land niet meewerkt aan het uitleveren van de drugscrimineel Bolle Jos. Volgens de Europese Commissie is dat niet de reden, maar heeft Sierra Leone administratieve fouten gemaakt. Jos L. heeft nauwe banden met de machthebbers van Sierra Leone, onder wie de president. Het land houdt hem al langer de hand boven het hoofd en daarom wil Van Weel dat de commissie daar iets tegen doet. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. De advocaten van het bedrijf hebben daarover een brief gestuurd naar Berlijn. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw een man opgepakt die plannen zou hebben gehad voor een aanslag op een luchtmachtbasis. Het is een man van 27 met de Brits-Iraanse nationaliteit. De vliegbasis bij Fairford zou het doelwit zijn geweest. De Britse politie hield zondag al 5 andere mannen aan in de buurt van de basis en zijn op borgtocht vrijgelaten. In de Nations League heeft Nederland vanavond gelijk gespeeld tegen Griekenland. In Thessaloniki werd het 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. Dan het weer, vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist, later meer zon, maar ook bewolking. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en online.

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten, app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek,
3: een blik op de weg
0: en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij het LUMC in Leiden is de hulpverlener aangekomen die besmet is geraakt met ebola. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. Hij raakte besmet toen hij aan het werk was in de Democratische Republiek Congo, waar momenteel een grote uitbraak van ebola is. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens het LUMC lopen andere patiënten en bezoekers geen gevaar. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd. Maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden al de doodstraf, omdat ze een vrouw van 19 had vermoord. Ze was toen 18 jaar. Er is een onderzoek geopend naar haar mislukte executie. En voorlopig gaan andere executies in Tennessee daardoor niet door. In de Nations League heeft Oranje vanavond gelijk gespeeld tegen Griekenland. In Thessaloniki werd het 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. En de makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Dat heeft presentator Herman van der Zandt gezegd voorafgaand aan de aflevering van gisteravond. Van der Zandt omschreef Cornelissen als vrolijk en vriendelijk, spitsvondig en slim. Dit seizoen van De Slimste Mens met Paulien Cornelissen als jurylid was al helemaal opgenomen. In overleg met de familie is besloten deze alsnog uit te zenden. Komende avond volgen daardoor 2 afleveringen, omdat de uitzending van woensdag niet werd uitgezonden, vlak nadat bekend was geworden dat Cornelissen was overleden. Het weer, het is droog met weinig wind. Het is een graad of 10 vannacht. In de ochtend zon. 'S Middags wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Slim voor elkaar met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Dat dacht ik wel. Samen met Marilie en Gerard ga ik graag voor je aan het werk. Zoek je bijvoorbeeld vrijwilligers voor het schoonmaken van de buurt, een wandelmaatje of tweedehands vinyl van je favoriete artiest? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMutrecht.nl en de app.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag een nieuwe grote medicijnfabriek gaan bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningsaanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. De hulpverlener die in de Democratische Republiek Congo besmet raakte met ebola is aangekomen in Leiden. Hij wordt de komende tijd daar verzorgd en behandeld in het RUMC. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens de RUMC lopen andere patiënten en bezoekers daardoor geen gevaar. Opticien Hans Anders stopt per direct met de verkoop van camerabrillen van Meta, zegt het bedrijf. De reden is de onrust die is ontstaan over de privacyrisico's van de zogenoemde gluurbrillen. Ze hebben een ingebouwde camera, maar die is nauwelijks zichtbaar. Mensen worden daarmee gefilmd zonder dat ze het weten. En bondscoach Xavi Hernandez heeft excuses aangeboden voor de eerste helft van de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. Die was volgens hem zo slecht en zijn fout als trainer. Oranje kwam al in het begin van de wedstrijd op een 2-0 achterstand. Pas na rust wisten Van Dijk en Reinders nog te scoren en eindigde de wedstrijd tegen Griekenland in een 2-2 gelijkspel. Zondag speelt Nederland tegen Servië. Die moeten we wel winnen, vindt de bondscoach. Het weer droog en helder met weinig wind en het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags dan wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week. De avond.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om dan naar het katshuis te komen. Vakbonden FNV en CNV hebben laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De gesprekken volgen op de stap van het kabinet om de bezuinigingen op de sociale zekerheid te schrappen. Het kabinet wil wel met de bonden en werkgevers gaan kijken hoe er in de toekomst alsnog op de uitkeringen bespaard kan worden. Op een bedrijventerrein in Almere is vannacht een grote brand uitgebroken. Op beeld is te zien dat er vlammen uit het bedrijfspand slaan en een grote rookwolk bij vrijkomen. Over de oorzaak is nog niets bekend. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar nog meer delen van het bedrijfsverzamelgebouw in Almere buiten. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag in Katwijk een nieuwe grote medicijnfabriek gaan bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met het plan. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen maken. Heel wat Katwijkers maakten zich wel zorgen over de omvang van de nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. En de wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk in de Nations League afgelopen avond is 2 keer stilgelegd door pro-Palestijnse protesten. De scheidsrechter legde de wedstrijd in de 20e minuut kort stil nadat tennisballen met erop de Palestijnse vlag op het veld waren gegooid. Later liep nog een man het veld op. Ierland speelt dit weekend tegen Israël en dat was voor actievoerders reden om te protesteren. De wedstrijd tegen Oostenrijk lag niet lang stil. Het werd uiteindelijk 2-2. Het weer, het is droog en helder, met weinig wind en een graad of 10. In de ochtend is er eerst nog zon, maar 's middags zijn er meer wolken. Het blijft dan wel droog en het wordt in de middag ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.